0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Goedenacht. Ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Agenten pakten een man op die bedreigingen had geuit, zegt de politie op social media. Ze vermoeden sterk dat hij een vuurwapen had. Vlak daarna is ook nog een tweede man opgepakt. De zaak wordt nog onderzocht. De relatie tussen Nederland en Israël bekoelt. Israël trekt de diplomatieke status van ambassademedewerkers in. Een uitzonderlijke stap. Volgens Israël is dat een reactie op het importverbod op spullen uit illegale nederzettingen. Dat ging vorige week in. En eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen. President Trump heeft een etentje met de topman van AI-bedrijf Anthropic. Die wil dat de ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie worden vertraagd, omdat het gevaarlijk kan zijn. Maar Trump herhaalde tegen Amerikaanse media zijn standpunt dat hij het daar niet mee eens is. Hij wil de AI-race winnen van China. En het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de Straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt, al zijn hier en daar ook opklaringen. Plaatselijk kan het gaan misten. Het koelt af naar 10 tot 14 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 4 uur.
4: Goedemorgen. Ik ben Thijs Bennema. Vorig jaar belanden naar schatting meer dan 120.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp, dat meldt de NOS. De meeste daarvan liepen zwaar letsel op, vaker gebroken pols of heup. Ernstige valongelukken nemen al jaren toe. Tijdens een campagne kunnen ouderen deze week advies krijgen en een balanstest doen. Honderden katholieke demonstranten hebben in de Noord-Ierse stad Portadown een pro-Britse mars geblokkeerd. De protestantse Oranjeorde mocht voor het eerst in 28 jaar door een katholieke wijk trekken. De orde weigert te vertrekken zolang de mars niet doorgaat. Volgens de BBC houdt een groep bewoners nog steeds de wacht. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. Naar schatting zijn de afgelopen 70 jaar in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt door de kerk. Mathieu van der Poel is blij met zijn 3e plek op het WK wielrennen op de weg. Hij reed lang op kop, maar dat hield hij niet vol. Hij zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen en kon daar niet meer achteraan. Het was voorlopig de laatste wedstrijd voor Van der Poel. Hij gaat zich nu focussen op de baby die hij deze winter krijgt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is rustig weer bij minima tussen 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel mist voor, maar die verdwijnt vanochtend snel. Dan schijnt de zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 25 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 5 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Facebook en Instagram moeten meer doen om illegale gokreclames tegen te gaan. Dat zegt de Nederlandse koepel van legale goksites. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal, zeggen ze. En daarom slepen ze Meta voor de rechter. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. Het Israëlische leger zegt dat ze een van de daders hebben gedood van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het gaat om een Palestijnse man die werd gefilmd terwijl hij een stel ontvoerde op een muziekfestival. Beelden van die ontvoering gingen op grote schaal rond op social media. Het stel dat ontvoerd werd is eerder al gered. Het is de radicaal-rechtse partij AfD niet gelukt een burgemeesterspost te veroveren in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. Ze deden in 3 gemeenten mee met de verkiezingen, waarin telkens 2 kandidaten het tegen elkaar opnamen. Maar ze verloren overal flink. Zo kreeg de CDU-kandidaat in Salzgitter bijna 75% van de stemmen. En Griekenland heeft een historische overwinning geboekt in de Nations League. Ze wonnen van Duitsland met 0-1. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Ze staan nu bovenaan in de groep waar ook Nederland in zit. Oranje won gisteravond van Servië, dat werd 2-1. En daardoor staat het Nederlands elftal tweede. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een rustige nacht bij minima tussen de 9 en 14 graden. Hier en daar komt wel wat mist voor. Die verdwijnt vanochtend snel en dan gaat de zon schijnen, afgewisseld met wat wolken. Het wordt maximaal 25 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah, op de westelijke Jordaan-oever. Wat dat nou precies inhoudt en om hoeveel mensen dat gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. De politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij een arrestatie in Rotterdam. Gebeurde bij de aanhouding van een man die iemand heeft bedreigd. Ook hadden ze het vermoeden dat hij een vuurwapen bij zich had. Of dat ook zo was, is niet bekend. Vlak daarna is er nog een tweede man opgepakt. Paus Leo heeft gisteren in Frankrijk gesproken met 7 slachtoffers van kindermisbruik door de katholieke kerk. Dat gesprek duurde 2 uur en achteraf zei hij dat hij een einde wil maken aan het misbruik. De katholieke kerk heeft naar schatting in Frankrijk ruim 300.000 kinderen misbruikt de afgelopen 70 jaar. En dat Nederlanders door de dure benzineprijzen meer over de grens denken, dat is op zich geen nieuws. Maar we weten vanmorgen wat we precies hebben afgerekend daar. Bij Duitse en Belgische tankstations is in totaal 1,5 miljard euro afgerekend door ons Nederlanders. Door de Iran-oorlog schieten de benzineprijzen omhoog, maar in de buurlanden is een liter benzine soms veel goedkoper. Het weer nog. In het noorden en westen van Nederland valt hier en daar een bui. In het zuidoosten blijft het grotendeels droog. En het wordt ook het warmst daar, tot 25 graden.
4: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. Gaat hard. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Speel mee met de fluisteraar.
11: De jackpot staat nu op
12: €6.400.
10: Is Radio Veronica.

0: En All My Systems Are Down. Dat is ook niet best natuurlijk. Hè? Dat, nu alweer gehackt. Het zijn de Pointer Sisters en Automatic op de automatische piloot. Nee, zeker niet. Maar het is wel maandagochtend hoor.
1: Gerard Ekdom.
0: Het weekend is voorbij.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En de ochtendshow is begonnen.
2: Dit is Radio Veronica.

0: daarvoor het planningadvies voor vandaag. Zongen door Primal Scream. Get your rocks off.
1: Wat betekent dat, Geer?
0: Dat doe je rok uit. Nee, natuurlijk niet. Get your rocks off. Ja, een beetje wat de Stones ook wel eens zongen. Rocks off. Het is gewoon...
1: Ga uit je bol.
2: Ga uit je plaat.
1: Zo zouden ze dat in 1960 zeggen.
2: Doe maar. Ga maar lekker uit je bol.
1: Zet de bloemetjes buiten.
2: Zo is dat. Heerlijk. Lekker schavuiten met elkander.
0: Het is maandagochtend 28 september. De verjaardag van de oude Ekdom.
1: De oude Ekdom?
0: Mijn vader.
1: Oh!
0: Ja.
1: Opa Snor.
0: Opa Snor is vandaag jarig.
1: Wat leuk zeg.
0: We hebben het gisteren al gevierd hoor. Een klein lunchje gedaan.
3: Welke leeftijd?
0: Hij was...

0: Gisteren 74, vandaag is hij 75.
1: Oeh.
0: Dat is een nummer van de Cornels.
2: Ja, ja.
0: Zouden
1: leeftijd.
0: Ze daarmee bedoelen? Ik wil die plaat draaien om 11:55 en hem dan bellen en dan zeggen zo... Ja, nu is de andere helft, nu klopt hij. Maar de 75.
2: Nou, wat goed. Hoor, dus.
3: En is hij nog in goede gezondheid? Gaat het goed met hem?
0: Ik zag hem gisteren en dat gaat prima hoor.
2: Hey, he got his rocks off.
0: Hij got his rocks off. Okay. Zeker wel. Dus dat gaat hartstikke goed, ik krijg hem de groeten. Trouwens, ik hoorde de stem... Hoorde jij er ook?
2: Wie?
0: Marijke Ketel de stem.
1: Oh, Marijke
0: ja,
1: Ketel
0: hoor, ze is terug! Meegenomen.
1: Lekker man.
0: All the way from Champagne. Ja. Heb ik lekker gehad.
1: Oh, fantastisch. Het is zo leuk daar. Dat is niet normaal.
0: We hebben ons wel afgevraagd hoe vaak je je verjaardag nog gaat vieren dit jaar.
1: Dat begrijp ik. Het is nu nog één keer.
0: Je gaat nog één keer? Ja. Dit meen je niet.
1: Ja.
0: Oh, ik denk ik maak een grap, maar dat meen je niet. Je gaat het echt nog een keer. Wat nu weer?
1: Ja, nee, ik krijg nog van mijn zus een weekendje kerstmarkt voor mijn verjaardag.
0: Kerstmarkt.
1: Dan gaan we niet echt mijn verjaardag nog weer vieren. Maar nu, daarna is het echt klaar.
2: Ja, maar jij hoort toch ook een beetje tot de bijzondere soort mensen die alles gescheiden wil houden. Ik heb een groepje daar en ik heb een groepje vrienden daar en dat. En dan doe ik die ook nog eens even apart.
1: Dan kun je voor iedereen evenveel aandacht geven. Ik vind het niet leuk als iedereen tegelijk komt en dat ik dan aan het einde van de avond...
0: Dit was
1: denk,
0: het.
1: Ik heb die en die helemaal niet gesproken. Vind
2: maar
1: ik
2: heb je ook angst dat bepaalde werelden samenkomen, zeg maar? Sommige mensen worden daar een beetje zenuwachtig van, hè?
1: Angst is een groot woord, maar ik denk wel dat de een beter klikt met de ander dan de ander. En daar ga ik dan mee zitten. En om dat allemaal voor te zijn...
0: Jij bent bang voor interne ruzies als de hele bende bij elkaar komt.
1: Intern ongemak.
0: Ongemak.
1: Dat het dan de hele tijd over werk gaat en dat iemand die daarnaast zit denkt... daar kan ik helemaal niet over meepraten. Nee, daar word ik heel narrig van. Dus dat wil ik niet.
0: Nou, maar ik kan me ook voorstellen dat dat is heel vaak op je eigen verjaardag... er gebeuren twee dingen. A, je raakt altijd je glas kwijt.
1: Ja.
0: Altijd. En twee, je hebt bijna niemand gesproken.
1: Nee.
0: Want je bent ook nog hoofd kaas en worst snijden en chips in bakjes doen en zo. En ondertussen ben je weer weg. En niemand zegt ook meer gedag. En vroeger zei je, het was hartstikke leuk, dank u wel voor de gezellige avond.
2: Wat heb je het goed georganiseerd.
0: En nu, poef, Houdini.
1: Houdini is een hele...
0: Iedereen Houdini zegt, op een gegeven moment is je huis leeg.
1: Dat vind ik heel jammer, ja.
2: Wij wilden het trouwens ook dit weekend doen. We gaan het zo meteen maar over champagne hebben. Maar ik had een verjaardag dit weekend en we dachten dat we zouden doen. Hey, we doen even zo, handjes zwaaien jongens. Nee, dat ging niet. We moesten iedereen langs, iedereen de knuffel.
0: Nee.
2: Ja.
0: Jij ook geweest hier. Jij ook geweest
1: hier. Was het nog maar
0: jij
1: corona, hè, denk je dan.
0: Ik ben er vanaf gezegd. Goedenavond, hallo, we zijn weer klaar.
1: Goed.
0: Rustig aan. Maar champagne dus, hoeveel heb je er gedronken?
1: Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik denk, dat kan ik echt niet zeggen hoeveel. Hoeveel verschillende soorten?
0: Ja, ook, ja. Of hoeveel glazen?
2: Je stopt met tellen, hè, op een gegeven moment.
1: Ik heb echt geen idee hoeveel. Nou, laten we zeggen, 30 glazen.
0: 30 glazen. Oh, de knetter. Heerlijk.
1: Ja, maar je gaat, kijk, weet je, het is een beetje Disneyland voor volwassenen, is de champagne-streek. Je gaat van champagnehuis naar champagnehuis naar champagnehuis. Ga je tastings doen, dan heb je ook weer 4. Ik denk dat er misschien wel meer is. En dan ga je lekker proeven. En dan kaas, ik heb veel kaas gehad.
0: Kaas ook. En heb je nog wat mee naar huis genomen ook?
1: Ja, allemaal flessen. Champagne.
0: Oké, toch wel.
1: Ja hoor, ja. Kaas niet. Dat,
2: hele weekend met bubbele tong gepraat.
0: Met bubbelentong.
1: Leuk.
0: Ja, dat is mooi, zeg.
1: Ja, heerlijk. Dat was echt, ik had iedereen aanraden. Hoe was jullie weekend?
0: Nou, heerlijk.
2: Ja, we hebben het er net over gehad.
0: We hebben het over verjaardag. Opa's Noor, precies. Opa's Noor.
1: Kunnen we weer door.
0: Nicole was jarig. Ik heb mijn oudste zoon uitgezwaaid. Die zit in Spanje voor een maand.
1: Oh
0: man.
2: Jongen.
0: Ik heb het halve empty nest syndrome. Hij valt allemaal wel mee. Het is eigenlijk door morgen. Het is Radio Veronica. Met straks ook weer de fluisteraar, jongens. Ai. Jackpot zie ik staan. 6400 euro. But it's a long way there. Kun je wel stellen, hè? The Little River Band.

0: ochtend, hè. Niet te veel inspannen nog. Even relax, relax. Eén been uit bed, nog een been uit bed.
1: Relax.
0: Mika, relax, take it easy. En daarvoor, oh, wat een cadeautje was dat, hè. The Little River Band. Het prachtige It's a Long Way There. Zometeen het nieuws van 6:30. En Marijke, wat zit er allemaal in eigenlijk, hè?
2: Schoten bij aanhouding Rotterdam. En wat betekent how do nou eigenlijk?
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro!
5: Alle info radioveronica.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
11: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
12: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
10: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
13: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
10: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
14: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja,
18: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
14: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
19: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Radio Veronica met de allereerste vertragingen van deze week. En bijvoorbeeld de A2, hè? Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, een kwartier vertraging. En dit is het dagelijkse vanaf nu, de komende tijd. Ga ik dit elke ochtend voorlezen op de tijdstip. De A15 Ridderkerk Oostvoorne. Bij de havens 6200 7000.
15: 6200 7000, ja, oké. Okay.
0: 6200.
15: 7000.
0: Tot 7000.
15: Oh, tot en met. Tot.
0: Daar is die oprit nog steeds afgesloten. Heeft te maken met allerlei omleidingen, werkzaamheden aan brug. 27 minuten. En de A15 Gorkum Ridderkerk bij Papendrecht. Daar sta je een kwartier. 6:58. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. De politie heeft vannacht in Rotterdam in de lucht geschoten om iemand te kunnen aanhouden voor meerdere bedreigingen. Hij had misschien ook een vuurwapen bij zich. Er is ook een tweede verdachte opgepakt. Israël stuurt twee Nederlandse diplomaten het land uit. Ze werken op de westelijke Jordaan-oever, een door Israël bezet Palestijns gebied is dat. Israël is boos over het importverbod van ons land op goederen van de Westoever. Het aantal Nederlanders dat in het buitenland tankt is in een jaar tijd met 20% gestegen. De Nederlandse bank heeft dat voor het eerst uitgerekend. Benzine is over de grens nog altijd goedkoper dan hier.
0: Ja, en veel goedkoper ook, hè?
15: Veel goedkoper.
0: Want Duitsland heeft nu eindelijk maatregelen getroffen. De automobilist wordt gecompenseerd. En je zal maar in de grensstreek wonen. Ja, natuurlijk ga je naar Duitsland
15: natuurlijk
0: om te tanken.
15: Natuurlijk. Gisteren wij waren in België, want we waren natuurlijk in Champagne geweest. Dus in België hebben wij getankt, geloof ik, voor
0: nog
15: twee
0: even snel. Ja,
15: voor €2 of zo.
0: Ja, ongelooflijk.
15: Dat is echt een wereld van verschil. Hé, en we hebben volgens mij allemaal een beetje zo onze eigen groet. Als je ergens weggaat of de telefoon op.
0: Bye bye man.
15: Bye bye man, is een hele goeie. Ik hoorde mijn vader vroeger altijd zeggen, joe.
0: Hoi. Yo, dat doet mijn vader nog steeds.
15: Joe. Joe.
0: Daag.
15: Daag. Max, heb jij nog een duizend zakje hier?
1: Nee, ik heb er twee. Ik heb oké. Okay.
15: Okay.
1: Of deze, als het dan met een telefonist is bijvoorbeeld. Oké, okay, dankjewel. Yo.
0: Ja, die is niet. Doei, is leuk.
15: Dat is even lachen.
1: Joe, dankjewel, fijne dag.
15: Oh, wat heerlijk dit. Nou goed, in Brabant zeggen ze allemaal. En ik heb hierop geoefend.
0: Oh, daar gaan we.
15: Houdoe.
0: Ja, even Annie, want we moeten dit goed uitspreken, anders worden we gelinst, hè?
15: Ja, toch verkeerd. Het is houdoe. Houdoe.
0: Houdoe.
15: Niet houdoe.
1: Ja. Nou, sterker nog, we werden al gelinst in de app. Want Harco die zegt inderdaad, de klemtoon moet op hou liggen.
15: Dat is ook Harco, hè?
1: En William zegt, je moet het eigenlijk helemaal niet bespreken. Vraag het gewoon aan een Brabant.
15: Nou, die hebben we hier.
1: Dat hebben we dus.
15: Dat is heel goed. Als ik het nou nog een keer fout doe, moet je even ingrijpen. Ja, want ik ga het ongetwijfeld nog een keer fout doen, want ik kom uit Assen en daar zeggen we dit niet. Maar in Brabant zeggen ze dus houdoe. En dat is nu verkozen tot het mooiste dialectwoord van Nederland. Toen vroeg ik net aan ons Arnie, nu je er toch bij zit. Wat dat betekent, dat wist jij.
5: Nee, ik heb geen idee. Nee, maar je wordt gewoon zeg maar als baby grootgebracht met je zegt hoi en je zegt houdoe.
15: Ja.
5: Dus er wordt niet verteld van wat dat precies
0: wat
5: is.
0: Wat het inhoudt, nee.
15: Houdt u goed. Zo van,
0: houdt u goed.
15: Maar
1: de goed is er van afgeknipt. Houdoe goed.
0: Ja, dat is te lang.
15: Ja, daar komt het wel op neer.
0: Na drie bier is dat toen ingeslikt.
15: Maar wat vinden jullie ervan als we dit zouden integreren in heel Nederland? Iedereen straks houdoe zegt?
1: Nee, dat zou ik niet doen, want dan is het geen dialect meer.
15: Nee, hè?
0: Nee. Dan is het gewoon ABN.
15: Ja, precies. Dan wordt
0: en dan klopt het niet meer.
1: En daar maak je Brabanders denk ik best boos
15: mee. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja, Annie?
5: Nee. Oh. Nee. Moet het alleen goed uitspreken.
15: Ja, ik heb geoefend. Houdoe.
0: Houdoe.
15: Ja,
0: nou, nooit meer vergeten, we hebben hem, hè?
15: Het weer nog veel zon, af en toe bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar.
0: No.
15: 21 graden aan zee tot 25 in Limburg.
17: Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden.

0: het is tijd voor iets nieuws in het programma. Ekdom in de morgen. Programma-aanvulling. Want we hebben een aanvulling binnengekomen op Houdoe. We hebben Ron aan de lijn. Ron, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hè?
0: Goedemorgen. Ja, kijk, ik hoor meteen wat die vraag komt. Ja. Ja, dat is duidelijk.
2: Limburg, hè?
0: Geitje. Ron, ja, het is een mooi woord natuurlijk, Houdoe. Maar jij hebt een aanvulling op dit hele verhaal.
1: Nou, vroeger in de tijd van de koetsen en paard en wagen, dan zei de koetsier altijd, hou toe vast. En dat is verbasterd naar hou doe.
0: Het is een, in plaats van een waarschuwing, is het een begroeting geworden.
1: Ja, hou toe vast, hou toe, ja.
0: Hou toe vast. Ja. Hou toe vast.
2: Ja, en dan hou toe, dat is dan een beetje vergelijkbaar met het ga je goed, zeg maar.
1: Ja, zoiets.
2: Ja, en zo wordt het dan een afscheid.
0: Nou, ik vind het fantastisch. Ja, ja. Ron, we hebben hem in het grote logboek gezet. En hebben we een nieuw item. Ekdom in de morgen, programma aanvulling. Aanvulling. Wat een programma, hè? Wordt gewoon uitgezonden, zo. Ik hou mijn teenage dirtbag even dicht in Zweden.

0: just a teenage dirtbag baby. Het is de vroege maandagochtend. En we duiken even in
1: Ekdom's platenkast.
0: Ik zat even te kijken naar het weerbericht. En toen bracht het mij ineens bij deze plaat, want die is wel zo toepasselijk. En de band ook trouwens. Ik ga maar een plaat draaien van een band. Ja, eigenlijk moet je het als volgt zeggen. Een band die klinkt als America schrijft een liedje dat zo ongelooflijk naar de band America klinkt, dat de band America de plaat zelf gaat opnemen.
2: Hè?
0: Ja, dit is een ingewikkeld verhaal. Ik ga het uitleggen.
2: Oh.
0: Het was het jaar 2005. En er was een band. En die band die heette Maplewood. En die band heeft heel goed geluisterd naar het vroegere werk van America. Horse with No Name en Ventura Highway. Ja. En die maakte een plaat. En die heet Indian Summer. Die bandleden van America hoorden dit en dachten, wauw, maar dit klinkt als wat wij hadden, zouden kunnen maken. Dit hadden wij kunnen maken. Maar dit gaan wij coveren. Op het album Here and Now. 2 jaar later hebben ze dat gedaan. Ze hebben er wat regels aan toegevoegd, zodat er ook eigen credits bij kwamen. En zo ontstond America met Indian Summer.
2: Maar is er een groter compliment voor een band dan dat jij iets maakt
0: wat lijkt op de band en dat die band denkt, zeggen, we gaan het zelf opnemen.
2: Zo goed?
0: Het is echt fantastisch, ja.
2: Goed, hoor.
0: Maar het wordt een graadje of 25, 26 geloof ik morgen. Misschien zelfs wel vandaag. Dan kunnen we deze plaat gewoon gaan draaien, hoor. Dan is dit gewoon grassprietje in je mond, kijken naar de blauwe lucht en liggen op het gazon. En dan America dus met in.

0: America. En Indian Summer. Zal ik een klein stukje laten horen van die Maplewood versie?
1: Ja, doe maar even.
0: Het origineel is dus 2 jaar hiervoor opgenomen.

0: die van America's beter.
1: Veel beter.
0: Veel beter. Ja, vind ik ook wel. Maar toch geïnspireerd door een band die dus eigenlijk is geïnspireerd door America zelf. Ik vond het mooi. Uit de platenkast en hij staat in de playlist.

0: nieuwe week, dus een nieuwe ronde, nieuwe kansen, Marijke. Je hebt vorige week 3 dagen gespeeld. Want jij ging even een klein champagnetje drinken in, dat was geen streek, maar een hele fijne streek voor jezelf. De champagne streek. En alle 3 dagen wist jij het precies niet goed te raden. Hanneke heeft het nog geprobeerd om dit te redden, maar dit was eigenlijk al wel te laat. Het werd uiteindelijk 4-1. Dus ik ben benieuwd, de, is weer de brilstand, hè? De brilstand. We beginnen weer met 0-0. En het fragment van vandaag komt uit Hart van Nederland.
1: Oh, wat leuk zeg.
0: Ja, zij gingen langs bij de 23-jarige Tom. Hij woont nog thuis. En was onlangs nogal geschrokken van iets dat hij in de voortuin tegenkwam. En het hele voorval is opgenomen door de videodoorbel. Je kent dat wel, hè?
2: Met een link videodoorbel. Kun je met elkaar praten?
0: En ging compleet viral daardoor. Luister even mee hoe Tom zich helemaal het leplaas geschikt.
3: Mama!
0: Dit is toch mooi, dat is oké.
1: Wat is het? Er zit ook een trilling in, hè?
0: Nou goed. Hoe dan ook, ik vond het mooi. Ben je 23 en er ontstaat gewoon ongelofelijke paniek en je schreeuwt om je moeder. Maar de vraag aan jou, Marijke: wat kwam hij in vredesnaam tegen in de voortuin? Was dit A, een slang? B, een vuurwapen achtergelaten door een crimineel? Of C, een siliconen hoofd, niet van echt te onderscheiden?
1: Oh, wat eng. Nee, volgens mij...
2: Jij knikte bij 1 bepaald antwoord,
1: ja,
2: al,
1: volgens
2: sorry.
1: Mij heb ik dit ook voorbij zien komen.
2: Oh.
1: Oh.
0: Dus jij kent dit...
1: Ja.
2: Oh. Heeft toch een beetje de vorm van een slang?
1: Ja, dat klopt doet. Inderdaad, ja. Dat geeft het al een beetje weg, ja. Als een slang geluid kon maken, was het dit.
0: Ja, ik denk het ook.
1: Helemaal niet een slang geluid
0: maken. Dan lopen we steeds eraf dan.
1: Leuk. Nee, volgens mij gaat het om een slang in de tuin. En
0: een slang in de tuin.
1: Hij daar ongelooflijk. Nee, niet de tuinslang.
0: Dus jij zegt nummer A.
1: Nummer A, graag.
0: Gaan we even luisteren.
4: Ja, het was wel erg onverwachts inderdaad. Ik zag het niet aankomen.
0: Nee.
4: Dus ik sprong uit de eerste reactie gewoon weg. En daarna zag ik dat het een slang was. Toen wou ik heel graag terug naar binnen.
0: Ja, maar hij was dus de sleutel vergeten.
1: Oh nee.
0: Dus veel verder dan de voordeur kwam die niet.
5: Hij riep heel hard om jouw naam.
6: Hij riep heel hard, ja. En wat doet mama? Mama die zit gewoon te afwassen. En die denkt, je komt er wel uit.
0: Je komt er wel uit, hè, met die slang. Maar goed, gelukkig heb je daar dus nog de deurbel. En die heeft het allemaal geregistreerd.
3: Mama!
0: Ah, daar ben je. Ik heb geen sleutel. Maar goed, het is 1-0 bereiken. Dat is even lekker.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
6: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
6: Een initiatief van Pfizer.
5: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
14: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
15: Verschillende soorten nepnieuws.
13: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
15: Ik hou er niet meer bij.
16: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
17: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. In Rotterdam is vannacht iemand opgepakt voor bedreiging. De politie moest een waarschuwingsschot afvuren om hem te kunnen aanhouden. Dat was nodig omdat de man misschien een vuurwapen bij zich had. Later is ook nog iemand anders aangehouden. De politie onderzoekt de bedreiging. 2 Nederlandse diplomaten worden door Israël het land uitgezet. Het is een reactie op het importverbod van Nederland om goederen uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaanoever. Dat is eigenlijk Palestijns gebied, maar Israël heeft er huizen neergezet. Vaak is dat met geweld gebeurd. Met een dynamisch energiecontract betaal je ook deze maand flink meer. De kale stroomprijs is ruim 2 keer zo hoog als in september vorig jaar, blijkt uit een analyse van nu.nl. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar gemiddeld duurder. Bij een dynamisch contract kan de prijs per kwartier of uur veranderen. En Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Award de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton. Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor artiest van het jaar en beste album van het jaar. Het weer, veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
3: Heerlijk. Indian summer. Ik heb al gedraaid, hè? Dus, het komt mooi uit. Even kijken op de weg. Is er nog wat te beleven? Jawel, negatieve vertragingen. Dit zijn de langste. Er komt hier weer, jongens. De A15 Ridderkerk Oostvoorne bij de havens 6200 7000.
22: Schrijf het even op.
3: Oprit is afgesloten, 33 minuten. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam, 20 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 23 minuten.
12: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
21: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
23: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
24: Van het bos tot in de tuin.
23: Zagen.
24: Snoeien.
23: Blazen.
24: Maaien.
23: Meer maaien.
24: En nog meer maaien.
23: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
24: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
23: Stiel. Sterk werk.
21: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
25: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
26: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
25: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
28: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
3: Speel mee met de Fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op
4: 6400 euro.
3: Dit is Radio Veronica.

0: spot bij Harry Styles in de zaal. Dat is zijn schoonzoon. Dat is wel mooi. Harry Styles is zijn schoonzoon. Lenny Kravitz. Hij zat daar in de zaal samen met Zoe. Zoe Kravitz. Het dochter van Lenny gaat dus met Harry Styles. En zie je daar gewoon tussen al die mensen hier Lenny Kravitz met zijn zonnebril zitten. En ik denk, wauw.
1: Ja zeg.
0: Dat is toch ook fantastisch. Die beelden staan online. Ik draai even een klassieker van Lenny. Always on the run. Het is maandagochtend. Het is 28 september. En hartelijk goedemorgen. Je hebt hem gevonden. En raak hem nooit meer aan. Radio Veronica. En het is weer zover. Het is weer zover. We gaan hem straks weer spelen.
2: De fluister.
0: Want we hebben weer een ongelooflijke moeilijke opgave. Want wie, oh wie, is toch de nieuwe fluisteraar? De eerste is al geraden, dat is vorige week gebeurd. Maar wij hebben dus weer een bekend persoon. Iemand die wij kennen, of zouden moeten kennen, zou ik al een goeie natuurlijk. Die hebben we de woorden Radio Veronica Join the Club laten fluisteren. En als jij een idee denkt te hebben, dan mag je een app sturen naar de Radio Veronica app. Daar moet in fluisteraar staan, dan weten wij dat je mee wil doen. En dan kun je misschien wel kans maken op die jackpot van 6400 euro. En dat is niet het enige. Je krijgt ook nog een jaar lang energie bij. Oh, gratis. Van onze vrienden van Energie Kiezen.
1: Nou moet ik zeggen, ik zit heel vaak snel in een tunnel. Dan heb ik één naam en dan kom ik er niet meer vanaf. Ik heb geen idee.
0: Dus
1: kan jij hem nog één keer laten horen?
0: Ik ga hem nog even laten horen. Gewoon even.
2: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Je ruikt hem zelfs al, hè?
3: Het is wel een beetje nattig weer,
0: hè? Ja, een nattige fluisteraar.
1: Man, mond zat echt op de microfoon.
3: Ja, dat ook nog wel eens, ja.
0: Het potje pindakaas weer gegeten. Hoe dan ook, wie oh wie is dit? Als jij een idee denkt te hebben, dan mag je het ons vertellen. Tenminste, niet wie het is, maar gewoon even fluisteraar. En dan kan het zijn dat we je zometeen gaan bellen. Dan mag jij een gooi doen naar die prijs van 6400 euro.

0: verdrinking. Wodka. Zoutelanden. En op zouten. Naar landen. Zoutelanden. Bluff. En gek. En daarvoor dus Phil Collins. Don't lose my number. Deze maandag 28 september. En wij trouwens weer even lekker de kranten doorgespit hebben. Want er is een hoop gebeurd in het weekend natuurlijk waar we het even over moeten hebben. Marijke, wat heb jij gevonden?
1: Nou, ik lees in de Telegraaf dat het behoorlijk hoog oploopt in Goeree over Flaké.
0: Is het weer zover?
1: Het is weer zover. En wat is daar nou aan de hand? Je kunt in veel gemeenten in Nederland kun je bezoek krijgen van de burgemeester als je lang getrouwd bent. Dus jij bent met Nicole nu...
0: 20.
1: 20, kijk, dat is behoorlijk mooi. Nog geen 60 jaar.
0: Nee.
1: Dan krijg je Goeree over Flaké normaal gesproken een bezoekje.
0: En dan heb je nog een heel klein beetje te gaan.
1: Heel klein beetje te gaan. 40 jaar. Nee, diamanten huwelijk, dan is het standaard in Goeree over Flaké dat de burgemeester langskomt. Maar die stopt er dus mee. En daar zijn ze behoorlijk boos over.
0: Oh, wat?
1: Hij heeft er geen tijd meer voor.
0: De burgemeester heeft het te druk.
1: De burgemeester heeft het te druk. En daarbij komt door die vergrijzing. Zijn er steeds meer diamanten huwelijken, waardoor het gewoon te veel tijd in neemt.
0: Oh, dat meen je niet, wat sneu.
1: Ik vind het wel, weet je, heb je eindelijk die 60 jaar bereikt. Stel, je bent 59 jaar getrouwd en je kijkt al jaren naar, dan komt de burgemeester.
0: Ja, dan komt de burgemeester.
1: Ik heb al thee en koekjes.
0: Krijg ik een bloemetje.
2: En dat zijn toch mensen op leeftijd die er ook echt waarde aan hechten als de burgemeester langskomt. Die heeft nog echt statuut, weet je wel.
0: Nou, ik weet nog vroeger, mijn opa en oma waren 60 jaar getrouwd. En toen kwam hij naar de burgemeester en dat was echt een dingetje.
1: Was je daar ook bij?
0: Ik was daarbij, ja.
1: Hoe ging dat dan?
0: Hij kwam binnen en dat was heel statig, weet je. Want de burgemeester kwam aan de deur en meneer Gulliker, van harte gefeliciteerd. Mevrouw Gulliker, ook 60 jaar met elkaar. zo'n momentje was dat.
1: Dat is toch wel iets waar je misschien naar uitkijkt. En dan trekt hij gewoon de stekker eruit. Dus ik snap de boosheid wel een beetje.
2: En krijg je ook nog steeds een brief van de koning als je 60 jaar getrouwd bent?
1: Dat zou ik even voor jou uit moeten zoeken.
0: Dat moet even uitzoeken.
2: Daar heeft die man daar geen tijd meer voor. Dat weet
0: ik. Nee,
1: daar heeft die ChatGPT wel voor.
0: Ja, automatisch de handtekening voor. Hoe dan ook. En Max, dan heb jij toch geen voetbal, hè?
2: Ja, zeker wel.
0: Ach.
2: Want gisteravond speelde Oranje tegen Servië. Hebben jullie gekeken, jongens?
0: Heel eerlijk, nee.
2: Nee?
0: Nee.
1: Een beetje geluisterd op de radio.
2: Geluisterd op de radio?
1: Ja, ik was onderweg, hè.
2: Lekker oldschool.
1: I know.
0: Nee, ik heb het helemaal gemist. Heel gek, maar goed, ik heb al wat gemist. We hebben gewonnen!
2: Ja, het werd 2-1 voor Oranje. En normaal gesproken vind ik het ook wel leuk om te kijken. Dus ik heb 10 minuutjes gekeken. Maar ja, weet je, het zijn toch een soort veredelde oefenwedstrijden altijd. En ik zat te kijken, ik zag een half leeg Servië stadion. Ik dacht, mwah, toen ben ik vertrek gaan kijken. Maar goed, dat terzijde. Het werd een bijzondere wedstrijd om twee redenen eigenlijk. Ten eerste omdat beide doelpunten, het werd 2-1, die werden gemaakt door debutant Max Meerdink. Hij speelt bij AZ, een hele talentvolle jongen. En hij kon eigenlijk niet geloven wat hem overkwam. Luister even mee.
3: Er komt heel veel op me af nu. Ik weet ook niet wat ik eigenlijk moet zeggen, maar ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom. Wat hier gebeurt en ja, gewoon super blij.
4: Wat is nou het meeste een jongensdroom? Is dat je scoort in het Nederlands elftal, dat je wedstrijden wint, dat je belangrijk bent?
3: Beide. Dat je gewoon voor het grote Oranje uit mag komen. Dat je scoort en als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
0: Nou, dat is mooi, zeg.
2: Dat is mooi. Hij klinkt ook heel zacht, hè?
0: Ja, heel zacht.
5: Heel mooi dat je heel fijn dat je scoort.
2: Hartstikke goed. Blij dat we nu een goede spits erbij hebben. En, ja, en ik kon dit bijna niet geloven, want kennelijk is het nieuws heel hard aangekomen in Servië. Want gisteravond stapte de premier op.
0: Ja. Dat meen je niet.
2: Ja.
0: Naar de aanleiding van deze wedstrijd.
1: Slechte verliezer.
2: Ja, maar ja, de president die kapt er gewoon mee.
1: Nou ja.
2: Die zegt, ik stop ermee. Succes, nu komen de nieuwe verkiezingen.
0: Oké. Okay. Allemaal door die doelpunten van Max, hè?
2: Ja, wat die Xabi allemaal niet teweeg brengt, hè, jongen. We hebben een goede bondscoach te pakken.
0: Zou je denken? Worden we Europees kampioen? Oké, ik ben benieuwd. Ondertussen krijgen we trouwens wel appjes binnen van de mensen die zeggen... jawel, de koning stuurt wel degelijk nog steeds een brief.
1: Klopt, bij 60 jaar. Ik heb het ook even uitgezocht van een brief. Je krijgt een brief van de koning en de koningin zelfs.
2: Ja, nou, en dan kan die burgemeester van Goeree over Flaké...
1: Ik kan je rug ook op, hè, weet je, zoek het uit.
0: Ja, dan heb je toch al een brief van de koning binnen. Beter wordt het niet meer, toch?
1: Nee.
0: Laten we eerlijk zijn. Maar goed, wel jammer voor die mensen die zo lang bij elkaar zijn geweest... hoopten op een bezoekje van de koning... Oh nee, de burgemeester. Misschien wordt het toch nog de koning dan.
2: Ja, misschien wel.
0: Je weet het.

0: een baslijn, hè, als Pino Nangio. Ain't no stopping us now. McFadden en Whitehead. Kon je toen vroeger nog gewoon zeggen, Whitehead. Zo heette de man ook. Allebei zijn ze er niet meer. Gelukkig hebben we de plaat nog. Ain't no stopping us now. En dat geldt zeker voor het nieuws van 19:30 dat eraan komt zo meteen. Wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Nou, tientallen Nederlanders blijken vast te zitten in Kroatië. En wat is nou de babybezoeketikette?
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.bus.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Die Veronica, verkeer. 46 vertragingen, dit zijn de langste. De A4 Dinteloord Antwerpen bij Berg op Zoom Zuid. Dat komt door een auto met pech, 22 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 20 minuten. En de A50 Os Arnhem bij Maasbrug, 23 minuten. Exact 19:30. Allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL Nieuws schrijft over een man die €7000 kon verdienen door mensen te smokkelen. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is brand uitgebroken in een tent met fietsaccu's. Volgens Omroep Brabant is het hele AZC ontruimd. Zo'n 150 tot 200 mensen staan op straat. Taylor Swift heeft bij de MTV Video Music Awards de prijs voor video van het jaar gewonnen. Die kreeg ze voor de clip bij haar hit The Fate of Ophelia. In haar speech droeg ze de winst op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
6: Lastly, but most importantly, I want to thank and dedicate this award to one person, the ultimate showgirl, Dolly Parton.
5: Ook Madonna mocht het podium op. Zij won de prijzen voor artiest van het jaar en beste album van het jaar. Nou, en we zitten natuurlijk in september, de maand van de meeste baby's.
4: Ja, dat kun je stellen, ja. Wat een hoop jarigen.
5: Hele hoop jarigen. En jouw vrouw, je Tereminde, is jarig.
4: Die was vrijdag jarig. Vandaag is mijn vader jarig.
5: Kijk, ook nog eens. Dus ik was ook jarig.
4: Jij was ook nog jarig.
5: Maar ook heel veel baby's, dus heel veel mensen zitten nog in de kraamvisite. Volgens mij zit Max, zit jij nog een beetje in de kraamvisite of is dat wel voorbij?
7: Nu? Ja, we zijn nu... nu hoop ik dat niemand luistert. We zijn nu een beetje aan de derde ring begonnen, zeg maar.
4: Dus als je nu komt, dan ben je de minst belangrijke.
5: De minst belangrijke. Nou, ik heb iets heel leuks gevonden. Een groot onderzoek van Bolletje naar de kraamvisite-etiketten. Er zijn een paar dingen uitgekomen die ik heel graag aan jullie voor wil leggen.
4: Ik ben benieuwd.
5: Mag je jezelf uitnodigen?
4: Nee, je moet altijd even, want baby slaat. Hè, je moet rekening houden met slaapjes. Moeder en kind moeten rusten.
5: Ja.
4: Je kunt jezelf uitnodigen, maar je wordt gewoon keihard geweigerd.
5: De deur blijft dicht. Geen Max, geldt dat voor jou ook? Geen onverwachte bezoekjes?
7: Nou, nee, liever niet. Maar mensen zijn toch ook over het algemeen best wel heel normaal daarin, toch? Ja, dus ik heb van iedereen gewoon netjes van, nou, laat maar weten als je kan komen. Dus... ja, dat was allemaal heel erg...
5: Daar zijn we best eensgezind over. Hoor. Ja. 2/3 zit niet te wachten op onverwachts bezoek.
7: Nee, okay.
5: Mogen collega's komen?
4: Ja, als ze dat willen, toch? Jawel.
5: Ja.
4: Maar alleen wanneer het jullie schikt.
7: Maar sterker nog, we zijn gewoon met de baby naar jullie toe.
5: Ja, maar dat is dus misschien ook wel gemak voor jou. Dat je denkt van, ik heb geen collega's over de vloer. Dan heb ik iedereen maar gewoon in één hap.
7: Ja,
5: dat kan ook.
7: Dat is wel waar.
5: 37% zit helemaal niet te wachten op collega's. Die denkt, nou, dit wil ik helemaal niet.
4: Okay.
5: Hoe lang blijf je?
4: Ja... ik weet dat de kraamvisite altijd vrij kort is. Volgens mij een uur of zo.
5: Een uur?
7: Ja, de meeste mensen bleven bij ons ook een uur, ja.
5: Ja, dat vinden de meesten inderdaad. De helft van de onderzochte mensen die zegt een uur is ideaal. Mag iedereen de baby vasthouden?
4: Nee. Nee? Of wel? Ja, wil je hem even vasthouden?
7: Ja, ik wel, hoor.
4: Vraag het nooit, maar ik krijg hem vaak.
5: maar dat staat jou zo leuk, hè?
4: Staat jouw enige hier, hè?
5: Maar ben je daar een beetje kritisch op? Wie je wel of niet je...
4: Jij mag Abby niet meer vasthouden. Dat had de hete thee kunnen zijn, hè? Levensgevaarlijk.
7: Ja, laat alles vallen.
5: Ben je een beetje kritisch op wie je baby vasthoudt?
4: Nee, ja. Tenzij het echt iemand is die heel erg stinkt.
5: Oh, dat maakt dan dus wel uit. Dat het adempje zo in de baby's gezicht komt getampt. Nee,
4: als iemand het ene luchtje op heeft, nou, die krijg je baby niet.
5: Nee, dat snap ik ook. Nou, 36% vindt dat ongemakkelijk. Vrouwen zijn kritischer dan mannen daarin.
7: Oh ja?
5: En dan eigenlijk een beetje een pijnlijke voor in deze studio. De laatste. is beschuit met muisjes. Een must.
7: Hou dat toch een keer op.
4: Beschuit met muisjes is een must.
5: Een must.
4: Ja.
5: Twee derde vindt van wel.
4: Ja, snap ik.
5: Dus, Max, waar blijft dat van ons?
4: Waar blijven die beschuitjes met meisjes toch?
7: Oké.
4: Hij smeert hem.
5: Hij smeert hem.
4: Nu al.
5: Ga maar halen.
7: Ik neem het
4: Hij
7: mee.
4: Smeert ze, moet ik zeggen.
5: Heel goed. Nou, het weer dan nog. Veel zon, af en toe bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar vandaag. 21 graden aan zee tot 25 in Limburg.
4: Zal ik er maar een plaat rijden waar het woord summer in zit?
5: Leuk!

0: Urban Cookie Collective. 33 jaar oud alweer. Oh my god, dat soort dingen moet ik niet te veel roepen natuurlijk. En daarvoor, dat is Brian Adams en de Summer of 69. Want de nazomer is in volle gang. Of moet ik zeggen, de Indian Summer. Indian en dan, het is er weer tijd voor, jongens. Het is er echt weer tijd voor. De fluister. Onze hele appbox is werkelijk echt dat je zegt ontploft. Een half uur geleden lieten we hem weer even horen. Even een kleine refreshing memory. Het is maandagochtend en we hebben de fluisteraar weer even laten horen. En we gaan even bellen met iemand die het woord fluisteraar heeft geappt. En een gooi mag doen naar die jackpot. Linda uit Scheveningen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij een feestelijk weekend?
1: Ja, we hebben een feestelijk weekend achter de rug, zeker weten.
0: Jij ook al. We zeiden het net al, er zijn veel mensen jarigen zo. Jij hebt ook een jarige.
1: Niet echt een jarige. Nou, ik was jullie, mijn man in augustus. En we zijn 12,5 jaar samen in oktober. Oh. Dus dat vonden we een mooie gelegenheid.
0: Dat is een mooie, mooie gelegenheid. En hoe heeft zich dat geuit? Heb je een beeld afgehuurd?
1: We hebben een leuk tentje afgehuurd. En hebben we heerlijk gegeten en geborreld en gesnoept.
0: Heerlijk. Dus ja, ik snap wel dat een jackpot komt als groep eigenlijk.
1: Altijd leuk, toch?
0: Jawel, toch?
1: Want altijd leuk.
0: Jij gaat zo spelen, Linda, voor een jackpot van maar liefst 6400 euro. Bovendien ook nog kans op een jaar lang gratis energie van energiekiezer. En dan gaan we dus even luisteren naar die fluisteraar. Want...
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, Linda, wij zijn heel nieuwsgierig naar wie jij denkt dat dit is.
1: Ik denk dat het Gordon is.
0: Gordon! Ja, die heeft alle tijd om nu fluisteraar te zijn ook. Gordon, ja. Loop je al het hele weekend mee? Of was het iets dat vanmorgen bij je boven kwam?
1: Ik had het vrijdag al geappt, maar ik had daar geen fluisteraar bij gezet. Dus...
0: Oh, ja, dan denk je hier dat je in plaats van Gordon wil horen, denken we dan, hè? Gordon!
1: Dus dan hoor ik vanmorgen dat je er fluisteraar voor moet indenken. Dat is toch nog een geen idee of je het geweest
0: is. En zie hier, Linda, wij hangen ineens aan jouw lippen. Dus hang je ook aan de telefoon. Ik ben heel benieuwd. Is het Gordon?
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Ach, jammer.
0: Geen Gordon. Het is niet de stem van Gordon. Dat betekent in ieder geval dat er 200 euro bij komt in die jackpot. En die zetten we nu op 6600 euro. En straks bij Marisa gaan we het weer spelen. Dank ik jou in ieder geval hartelijk voor het meedoen, Linda. Weten wij in ieder geval, het is geen Gordon.
1: Het is geen Gordon. Kunnen wij daarmee verder? Uitnodigingen voor het meespelen.
0: En wens ik jou een hele fijne maandag, hè?
1: Van hetzelfde.
0: Dag Linda.
1: Hoi.
4: De fluisteraar.
0: En daar is zij weer. Och, wat een strot. Wat een nieuw talentvolle...

0: stem van de zangeres. Amandy, I gave you grace. Zo heet haar nieuwe single. Ik hou je op de hoogte als ze binnenkort komt spelen. Misschien komt ze spelen.
1: Oh, dat zou zo leuk zijn.
0: Ah, we're working on it. Ondertussen moeten wij de nacht even bespreken. Ik weet niet hoe jullie zitten, maar ik heb gewoon een vreselijke koortsdroomnacht gehad. Ik gedroomd over dat ik elk half uur stierf.
2: Oh, echt?
0: En ik kwam hier in 3 stukken kwam ik de studio in en ik dacht, hoe kan dit nou? Toen bleken jullie ook allemaal een beetje vreemde nachten hebben gehad.
1: Dat klopt, ja.
0: Allemaal vreemde dromen. En toen zijn we gaan kijken wat er aan de hand was. Jawel, het was volle maan.
1: Ja, zou dat nou echt invloed hebben?
0: Is dat nou echt zo? Ik weet het niet.
2: Ik heb dat dus net aan chat gevraagd. En je kunt je wel vragen of chat daar echt antwoord op heeft. Maar die zegt dus dat niet zo is. Sommige mensen merken rond de volle maan dat ze intenser of vreemder dromen. Ja. Maar daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.
1: Nou, ik heb dus ooit wel eens gelezen dat als het volle maan is, schijnt er ook meer licht door de ramen.
0: Door de ramen. Tenzij je gewoon van die luiken voor de deur hebt.
1: Ja.
2: Dan slapen jullie beneden. Niet met een masker.
0: Nee, wel met oordoppen. Nee.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Dus het is dan over het algemeen ook zo dat als er meer licht door de ramen komt, dan slaap je onrustiger. Dus dat kan ook zorgen voor heftige dingen. Wat heb jij gedroomd dan, Marijn?
2: Nou, weet jij wie Kloontje nog is? Kloontje, het reuzenkind?
0: Is dat Kloontje Papi?
2: Nou, Kloontje is onderdeel van het pretpark Het Land van Ooit, geloof ik. En het is een reuzenkind, mag je verder vergeten, fictief personage. Maar ik moest dus optreden als Kloontje.
0: Oh, ik zie er, ja.
2: Ik weet ook niet hoe ik erbij kom.
0: Wat de hel.
2: Ik kan het niet uitleggen. En in het publiek zat SpongeBob. Dat is echt zo raar. Je kunt je er gewoon niks meer voorstellen.
1: Zullen we mij nou ook nog even doen dan?
2: Ja, is goed.
1: Ik heb dus vannacht gedroomd dat ik een nieuw advocatenbureau ging beginnen. Samen met Eva Jinek. Wat de hel.
2: Daarom ook, hè?
1: En daar blijft het niet bij. Want we gingen namelijk eerst, omdat we allebei niet zoveel van de advocatuur weten, zijn we eerst op bezoek gegaan bij iemand die daar veel van weet. Namelijk Bram Moskowitz.
0: Ja, natuurlijk. De ex van.
1: Ja, de ex van. En daar hebben we dus ook in de droom over gehad. Ik zeg, het is best raar dat we nu bij Bram Moskowitz zijn. Jij met je geschiedenis zegt, hoe bedoel je? Nou ja, je weet wel. Oh ja, dat is mijn ex. Ja, dat klopt ook.
0: Ongelooflijk.
1: Heel vreemd.
0: En dat is vanwege volle maan. Dat is het probleem. Ongelooflijk toch, laat wil ik zijn. Ik zie meerdere mensen in de app trouwens die zeggen, ja, het komt, ik heb het ook gehad vannacht. Ja, zie je wel, misschien ligt het daar wel aan.
2: Oh.
0: Volle maan, jongens. Maandagochtend. En een Heart of Glass op de radio.

0: nummer kun je ook dromen. Hè? De hele nacht. De hele nacht. Tegen een comfortabel thuis en je ziet het nog. Dan weet je waar je hem hebt opgelopen. Hier bij Radio Veronica, Blondie in Harde Glass.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
5: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
6: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
5: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Zo, klus klaar?
14: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
13: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
14: Hoe dan?
13: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
14: Mag wat kosten zeker?
13: €15 per maand.
14: Echt? Hoe heet het?
13: Ik heb het je wel even.
14: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
13: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo. Zo simpel is het.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evoorce AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Marijke Ketel.
20: Goedemorgen. Meer dan 120 Nederlanders blijken vast te zitten in Kroatië voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft daar onderzoek naar gedaan. Ze worden dan gelokt via sociale media, denk aan Snapchat en Telegram, waar ze duizenden euro's worden beloofd als ze de illegale immigranten vervoeren. Als ze worden gepakt, kunnen ze 3 jaar cel krijgen. Ouderen die vallen raken vaak zwaar gewond en breken iets. En ook lopen ze vaak hersenletsel op. Dat blijkt uit onderzoek van Veiligheid NL. Vorig jaar gebeurde dat bij ongeveer 1 op de 3 ouderen. Veel meer dan een jaar eerder. Het overkwam vooral mensen tussen de 65 en de 74 jaar. President Trump wil de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet vertragen. Dat heeft hij gezegd na een diner met een topman van AI-bedrijf Anthropic. Die riep eerder op om het tempo te matigen. Maar volgens Trump loopt Amerika misschien zo'n anderhalf jaar voor op China. En hij wil die voorsprong houden. En bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven is een brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio staat een tent met fietsaccu's in brand. Het AZC is volgens Omroep Brabant helemaal ontruimd. En daardoor staan 150 tot 200 mensen op straat. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer, veel zon vandaag, wel met af en toe wat bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
2: Oh, and in summer.
20: Bikini.
2: Bikini, hè? Ik ga hem aandoen.
20: Ja.
2: 82 vertragingen staan er, is aan de drukke kant, zeg maar. Dit zijn de grote problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, een half uur. De A7 Groningen-Herenveen bij Tijnje. 24 minuten. En de A7 Heerenveen-Groningen bij Westpoort. Daar is een ongeluk gebeurd. 37 minuten.
19: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
21: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
19: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu
24: big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
26: Is dit het?
27: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
28: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
29: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
30: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
29: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
32: Speel mee met de fluisteraar.
33: De jackpot staat nu op
2: €6600.
32: Dit is Radio Veronica.

0: Oh, je go-go. Van Mayblair, ik ga jou schelen. Maandagochtend was Wham! Het is 28 september.
1: Johnny Dagloop.
0: Hartelijk goedemorgen.
2: What's the game back in the incredible?
0: 28 september. Er zijn een hoop mensen jarig vandaag, hè? Dit is de dag, toch? 28 september zijn de meeste mensen jarig.
3: Ja, dat zou goed kunnen. Is dat zo? Ik kijk even naar Marijke.
4: Ik was heel even met het nieuws bezig.
0: Of was het 30?
4: Excuus, wat is de vraag? Goed,
0: zijn er heel veel mensen jarig vandaag?
4: Ja, dat is vandaag.
0: Vandaag, toch?
4: Volgens mij wel.
0: Ja.
3: Ja, 30 september, dus 30, dat is overmorgen.
0: Dat is overmorgen. Oh, daar valt het mee.
4: Ah, die hele week.
0: Dat vallen we gewoon de hele week. Ja, hele het is 9 maanden naar kerst. Hè, dan...
4: Ik heb ook ergens gelezen, de 23ste. Dus het is gewoon de hele week. Ja,
3: op 30 september zijn er 44.000 mensen jarig.
0: Kan, nonnen zeg.
3: Ja.
0: En toen de taartenhandelaren doen goede zaken. Heerlijk. Vandaag is de oude Ekdomjaar.
3: Gefeliciteerd.
0: Hij is 75 vandaag.
3: Oh, pas nog.
0: Gefeliciteerd, pa. We hebben het al gevierd gisteren. We hebben geluncht. Ze hebben het al gevierd. En het is in ieder geval weer een goed gevuld uur. Want zometeen hebben wij weer Zing naar de Ping met jouw kans op €150. En hij is zometeen hier, want hij heeft alles weer opgenoteerd op zijn klopblok. We hebben namelijk Frank Evenblij.
3: Ik zie hem al staan.
0: Ik zie hem al staan. Ja,
3: maar
0: hij maakt er even een bakje koffie. Hè? Benieuwd.

wisten het al jaren, maar het wordt toch weer bevestigd hier door Faithless. God is a DJ. Wel. En daarvoor blijft hij goed, hè? Hey, de zon komt weer en het wordt Indian Summer. En dan gewoon op de radio Ginger Ninja met Sunshine. Dat zou mooi zijn. Het is maandagochtend, dat weten wij wel.

0: langs de lijn ook met een klapblok, zo herken je hem altijd. En hij is hier gewoon in hoogst eigen persoon, dames en heren en meisjes. Frank Evenblij!
1: Ja,
0: Frankie!
1: Goedemorgen, Geert.
0: Goedemorgen.
1: Ja, of moet ik Geert zeggen?
0: Geert. Oh, ja, echt waar?
1: Ik las dat jouw liefstallige vrouw Nicole na jullie eerste ontmoeting dacht dat jij zo heette.
0: Ja, Geert, ja.
1: En dat als zij het zegt, dan hou ik maar er natuurlijk aan.
0: Maar ik heb het snel eruit geramd, hoor. Het was een nogal gehoorige bende was het waar we waren.
1: Ja, het was op een verjaardagsfeestje. Ik las het allemaal, als u het ook wil lezen, mensen, in de Elegance. Prachtig.
0: Oh, in de Elegance, ja, ja, ja.
1: Maar ik vond het wel bij je pas. Ik vind het ook wel leuk. Ik heb nu het idee dat Nicole jou stiekem ook in bed gewoon Geert noemt.
0: Geertje.
1: Geertje. Ja. Goed, het was met sportweekendje wel, Geert.
0: Nou,
1: verdorie, ja. mijn sportweekend begon wat minder, want ik maakte me wederom zorgen om mijn grote held Raymond van Barneveld. Hij had even een opleving en hij lijkt zich ook wel degelijk voor het WK te gaan plaatsen. Maar hij wordt er niet bepaald gelukkiger van. Hij kroop voor de microfoon van Viaplay en hoor ik toch teksten die me denken aan zijn legendarische ik wal van mezelf en het hele leven heeft geen zin meer interview. Maar net als ik de telefoon wil pakken om hem te bellen, tovert hij een konijn uit de hooghoed die ik niet had zien aankomen.
2: Oh. Nou, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk een mega slecht jaar is. Ik durf rustig wel te zeggen dat het slechtste jaar uit mijn carrière ooit is. Ja, wil je zo verder? We kunnen natuurlijk ook veel meer in het bedrijfsleven gaan doen. Clinics, wat motivatie, speeches gaan doen.
0: We hebben hem de dag, grap.
1: Party die...

0: motivatiespeeches gaat geven. Ja. Het moet niet gekker worden,
1: ik
0: zeg.
1: Ik ben een boek, hoor.
0: Dat is net als als je een cursus anger management krijgt van Glennis Grace. Oh, of ja, een Marokkaanse les van Geert Wilders, weet je wel. Ach, waar gaat dit over, man? Goed, en dan een man die ook wel een motivatiespeech kan gebruiken, namelijk Max Verstappen. Die pakte een keurige tweede plek bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar dat was ondanks zijn slechte auto. Want met name in de kwalificatie leek hij in staat om zijn auto te parkeren en ermee op te houden. En wat was er aan de hand? Zijn batterij was op.
1: Oh.
0: Heb je dus zo'n dure auto en dan is de batterij op. Ongelooflijk, en dat vond Max zelf ook.
2: Er was de batterij niet vol, hij laadt niet, hij loopt niet. En toen zeggen ze dat ik moet pushen met een halve batterij. Ik zeg ja, flikker op. Dat is echt allemaal, ja, ik was er even helemaal klaar mee. Ja, maar dit is natuurlijk wel onacceptabel.
1: Oei, oei, oei.
0: Flikker op.
1: En dan wat was er dan aan de hand, joh?
0: Ja, batterij was op.
3: De batterij was leeg.
0: Batterij
1: was
0: op.
1: De ingang niet helemaal...
3: Nee, stekker zat er niet goed in. Het is toch ook...
0: Maar goed, flikker op, zegt hij. En dan denk ik dat hij hier nog rustig is. Door die boordradio is dat natuurlijk een geschreeuw van je welste. Fuck off! Goed, dan maken we nog even een kort uitstapje naar het tennis. Want daar vond de Lever Cup plaats. Waarin spelers uit Europa strijden tegen spelers uit de rest van de wereld. En bij de rest van de wereld was Andre Agassi de captain. Nou, die ken je nog wel, Geert. Dat is die man die ooit heel lang haar had. Maar pas jaren later ervoor uitkwam dat het een pruik was. Nou, die had dus even zin om Alexander Zverev aan te pakken voor een vol stadion. Hij was blij dat de Duitser eindelijk een Grand Slam heeft gewonnen. Zodat hij van al het gejank af is.
4: I could start listening to your press conferences again, you know, where you were like, why do I always lose? Why do I always... But then you win, and then it's like, I'm only a one slam champion, I gotta do it again.
0: Andre Agassi is gewoon een geboren comedian.
3: Ja, maar
0: altijd echt lekker om gewoon voor lul gezet te worden voor een heel stadion. Jij draagt geen pruik, toch, Geert?
3: Nee, dit is originaal.
0: Oké, nou goed. Dan gaan we naar de
3: een
0: top
3: stukje.
0: Drie. Ja, ik ben een stukje, ja. Dan gaan we naar de top 3 en het was daar dringen, hoor. We beginnen op 3 met de man die brons pakte bij het WK wielrennen in Montreal, Mathieu van der Poel. En dat na 273 kilometer. Ja, dat vind ik met de auto al ver. En ook NOS-analyst Tom Dumoulin had genoten.
5: Het mooiste WK dat ik ooit heb gezien. We hebben schitterende vrouwenkoers gisteren gezien. We hebben een mooie beloftekoers. En nu vandaag, ja, dit was likkebaden.
3: Likkebaden.
0: Als Tom Dumoulin al zijn baard gaat likken, dan weet je dat het geweldig was.
3: Zo begon hoor ik.
0: En dan op 2. Onze nieuwe oranje spits Max Meerdink. Ze noemen hem ook wel Mootje Meerdink vanwege zijn Marokkaanse accent. Terwijl hij in de Achterhoek is opgegroeid. Maar ik vind hem echt een absolute held. 2 keer scoren tegen Servië, dan kun je niet meer stuk. Het was wel in een nogal troosteloze ambiance, want er zat geen kip op de tribune daar. Het nadeel is dat je dan ook heel goed kunt horen hoe de spelers het volkslied zingen.
3: Oh nee.
0: En mijn conclusie is, die kunnen wel een zanglesje gebruiken.

0: me wel. Ja. Jezus, wat vals. Oké, okay, prima.
1: Nou ja, Mootje Meerdink, die gaat ons nog veel plezier bezorgen, hoor, Geert. Let op mijn woorden. En dan op nummer 1, de vrouw die kilometers lang op kop rijdt bij het WK wielrennen. Daarna werd ze bijgehaald en toen dacht iedereen, dat wordt helemaal niks meer. En toch stond ze op uit de dood en werd ze wereldkampioen. Onze eigen Demi Vollering. En met Engels commentaar klinkt de eindsprint nog net iets lekkerder.
0: Ja, fantastisch.
1: Ah, nou, en nu mag ze dus een jaar lang in die wereldkampioenentrui rijden. Ja, ik zou hem gewoon nooit meer uittrekken. Gewoon lekker in gaan slapen en lekker gaan stappen. Goed, dit was het weer, Geert. Tot volgende week.
0: Ja, het was goed vol, moet ik zeggen. Niet uitkijken, word ik echt nog Geert.
2: Dankjewel, Frankie. Het was weer gezellig.

Cure bij Veronica In Between Days. Zometeen. Zing. Tijd voor Zing naar de Ping met jouw kans op 150 euro. Als het een beetje naar behoren gebeurt natuurlijk allemaal. Want ja, je moet er wel een beetje bij het juiste eind hebben.

0: Ja, is dat het, ja?
1: Denk het wel. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Zal ik hem nog één keer...
0: Graag.
1: Ja, hè?
0: Ja, dat is het al.
1: Maar ken jij Kylie Minogue? Dan mag je het nu inzingen en sturen via de Radio Veronica app. Wellicht spreken we elkaar zo meteen in Zing na de Ping. Maar eerst komt het nieuws eraan van 9:30. Marijke zit er helemaal klaar voor. Die was om 8:00 al bezig.
2: Ja, dat is ook zo.
1: En wat zit er allemaal in?
2: Beloof wat. Pro wil dat abortus niet meer strafbaar is en waarom je vaker een ezel moet krabbelen.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
4: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar.
3: Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
1: Je wint 32.000 euro.
4: Alle info radioveronica.nl.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Dan ga je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.ingenieurs.nl.
1: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
2: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Arie Veronica, verkeer. 60 vertragingen, dit zijn de drie langste. De A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, een half uur. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, daar is de weg afgesloten wegens veiligheidsmaatregelen. Verbod voor vrachtverkeer en autobussen van 3500 kilogram.
5: Oké. Okay.
4: Lijnbussen wel, mogen wel.
5: Wat een uitzondering.
4: Dat je het even weet.
5: Precies.
4: Ja, dus daar zijn er 25 minuten. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij Numansdorp, 26 minuten vertraging. Exact 8:30 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te halen. De partij vindt het zorg en geen misdrijf. Nu is abortus officieel strafbaar, tenzij die wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of ziekenhuis. Buitenlandminister Berendsen baalt ervan dat Israël Nederlandse diplomaten het land uitzet. Ze moeten binnen een week weg. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit door Israël illegaal bezette gebieden. In Kroatië zijn de afgelopen 5 jaar meer dan 120 Nederlanders opgepakt voor mensensmokkel. RTL is daar met uitgebreid onderzoek achtergekomen dat dus tientallen Nederlanders worden gelokt via sociale media om zo snel geld te verdienen. De moeder van een van die geronselden die vastzit, doet anoniem haar verhaal.
7: Je krijgt 500 tot 1000 euro per persoon die je vervoert. Dus als je 5 mensen in de auto hebt, dan heb je zo 5000 euro verdiend.
6: Ja, die mensen denken dan slechts een boete te krijgen als ze worden gepakt, maar die straf kan wel oplopen tot 3 jaar cel. En wanneer hebben jullie voor het laatst een ezel gekrabbeld?
4: Nou, dat is toch al gauw... Ja. Jeetje, dat was voor het laatst bij Pony Park.
6: Slagharen. Dus dat is zo'n 30 jaar.
4: Ben ik dus afgelazerd van die ezel.
8: Echt waar?
4: Ja, ik ben van een ezel gelazerd.
8: Ik ook.
4: Daarom ben ik disjockey geworden.
8: Ik heb ooit, je zou het niet zeggen, maar ik heb ooit in mijn jeugd de rol van Dick Trom gespeeld.
4: Nou, verdomme, nu zie ik het ineens.
8: Ja. En toen, het beroemde verhaal van Dick Trom is, die zat achterstevoren op een ezel.
4: Ja.
8: En dan met die staart, weet je wel. Maar kijk, dat is natuurlijk ooit getekend en opgeschreven. En op een plaatje van Dick Trom, dan zie je hem zo zitten met die dikke reet op die ezelsreet. En dan heeft hij die staart zo vast. Maar ik moest dat in het echt doen. En nee. Een staart van een ezel, die zit echt helemaal onder de scheid en de kak. Dat is echt het allergoorste ding. Wat
4: jij ooit
8: op
4: hebt
8: een navelbreuk na hebt gezien.
9: Vind ik sowieso raar dat de natuur hem niet iets meer naar links of naar rechts heeft geplaatst.
8: Precies in het midden.
9: Zodat je, maar moet altijd precies voor dat kontje.
8: Ja, en hij kan ook eigenlijk even niet op gemaakt om hem omhoog vast te houden. Dus
4: nee, hij gaat allemaal dwars doorheen.
8: Bokkig wordt hij daarvan,
6: dat
8: kwaad.
6: Het verhaal neemt een
4: snap
6: wending.
4: Ik wel.
9: Ja, ik moet dat zeggen, want
6: het is echt voorbereid.
8: Traumatisch.
9: Maar ik zit ook nog een beetje bij het feit dat jij Dick Trom gespeeld hebt.
4: Ja, we moeten een hoop verwerken in dit bericht. Maar wat is nou het verhaal? Waarom moeten wij een ezel krabben?
6: Nou, ik was de quest aan het lezen.
4: Oh, je was de quest weer binnen?
6: De quest was weer binnen. Ik was hier even aan het lezen. En dat kan dus enorm helpen tegen de herfstdip. Als je een ezel krabbelt. En waarom je een ezel dan beter niet kunt aaien. Ze vinden dat krabbelen vinden ze lekkerder. Want dat is meer wat dieren onder ons doen. Wat ze onder elkaar doen eigenlijk. En hoe je nou kunt zien dat de ezel ervan geniet. Dan gaat hij wiebelen met zijn bovenlip. En zie jij als mens dan, dit is een korte droom. Zie je dan als mens dat die wiebelt met zijn bovenlip, dan is dat nog weer beter voor je herfstdip.
4: Wat een raar verhaal.
9: Ik heb gewoon niet geluisterd.
6: Nee, ik begrijp het.
9: Ik zat nog steeds met Dick Trom in mijn hoofd.
6: Ja, voor de liefhebber heb ik het nu uitgelegd hoe het zit. Kunnen we nu weer naar Dick Trom terug?
8: Ja, nou ja, dat is... Ik heb hem toen niet gekrabbeld. Tenminste, ik heb zijn bovenlipje niet in actie gezien.
6: Maar je had wel je hele handen onder de scheid.
8: Handen zaten onder,
4: Je hebt in ieder geval zijn staart gekrabbeld.
6: Wat een verhaal, jongens.
4: Nou zeg.
6: Goed. Het weer nog. Veel zon, af en toe bewolking. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 in Limburg.
4: Oh!

0: Hebben we het een beetje gezellig op maandag?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, dat hebben wij. Prince, lekker hoor. En Alphabet Street. En daarvoor het eerste dat we ooit hoorden van Katy Perry. I kissed a girl and I liked it. Zometeen gaan we zingen naar de Pink spelen. Maar eerst de langst genoteerde Amerikaanse nummer 1. Ooit! Ella Langley. And Choosing Texas.

ooit vond de plaats zo lang op nummer 1 in Amerika. Adel Langley die frikt het gewoon met Choosing Texas, Drinking Jackal by Myself. Niet als je er zo uitziet als Adel Langley. Zing! Het is hoog tijd voor Zing naar de Ping. Wij spelen 3 rondes. En met elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar besluit je door te gaan en zing je het vervolgens fout. Of heb je een blackout? Ben je al je geld kwijt?

0: gaan we helemaal overschakelen naar Zeeland. Want daar bivakkeert Yolanda.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen, Yolanda uit Zeeland. Gezellig. Hoe was je weekend?
1: Oké. Druk.
0: Oh jee, wat dan?
1: Druk. Ik was met de tuin bezig, met het verven en het schuren en het opknappen van. Dus,
0: hele tuin geschuurd?
1: Ik ben er nog niet klaar. Ja, nou ja, de deuren. Oh. Ik heb een dubbele deuren naar de tuin toe, dus die moesten wel even onder handen genomen worden.
0: Ja, dat heeft wel tijd. De vellingen erbij.
1: Maar ik ben er nog niet mee klaar.
0: Nee, oké. Okay. Dus stel je wint €150, dan gaat hij meteen richting de tuin.
1: Ja, zeker. Want ik moet nog voor een andere muur ook verf hebben. Dus
0: ook nog.
1: Dat zou goed uitkomen. Ja.
0: Dat zou goed uit de verf komen als het lukt natuurlijk. In ieder geval heb jij een goede poging gedaan. Want je moest dit afzingen naar de ping. Even luisteren wat allemaal binnenkwam. Is dat leuk, hè?

0: Maar eigenlijk was jij tekstmatig gezien een van de weinig echt goede die binnenkwam, Jolanda. Want jij hebt namelijk het volgende gezongen.
1: La la la, la la la la.
0: En de officiële tekst is inderdaad...
2: La la la.
0: Ja, heel goed. Jolanda uit Zeeland, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor, ik ben er wel klaar voor. Okay, ik heb alleen echt... Ik ben super verkouden, dus mijn stem die valt af en toe weg. Maar ik ga mijn best doen.
0: Dus dat klinkt een beetje da-da-da. Oké. Komt goed, hier komt hij aan voor 50 euro. Zing na de ping.

0: En ja, Money for Nothing en je. Ja. Oei.
1: Het blijft echt heel stil.
0: Het blijft wel heel stil. Zal ik hem nog één keer laten horen, Jolanda? Heb je nog een tip hier? Nou ja, je krijgt bepaalde dingen wel gratis.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: maar dat 150 euro is wel helemaal hier. Let op. Play the guitar.

0: Ja, money ain't for nothing. Money ain't for nothing.
1: Ik zie dat tuinhek zo in rook opgaan.
0: Chicks for free.
1: En je chicks for free. Hoor ik chicks for free. Dat ging even een la open daar. Dat ging even een la la la. La la la la open. Heel goed, heel goed.
0: Jij zet al de nummer in mijn hoofd.
1: Wacht even, Jolanda. Hallo, heb jij dit op zitten zoeken? Het was wel heel lang stil namelijk, hè?
0: Nee,
1: ze zit in de auto, dat kennen we niet.
0: Ik zit zelfs bij de Jumbo.
1: Oh, ook dat nog. Ja, daar gaan wel vaker gaan daar dingen missen. Dan weet je de tekst sowieso nooit meer. Maar, 50 euro is binnen. Ga je door?
0: Ja.
1: Jawel?
0: Okay. Maar.
1: Nou goed, daar komt hij aan. Komt hij aan voor 100 euro, hè?

0: half snot heen, maar dat ging prima hoor. Oh, 100 euro, ga je door?
1: Ik vind hem wel spannend. Ja.
0: Nee, maar je bent lekker op de rails, heb je de boel. Dus dat gaat goed, runaway train. Dus, blijf op die rails, dan komt het goed, ja?
1: Ja, dat is goed.
0: 150 euro, zing.

vragen was dat. Kring ring is inderdaad, maar daarvoor zit nog een tekst. Omdat ik nu 10 minuten... Zal ik hem nog één keer laten horen?

0: minuten op de trein heb gewacht.
1: 10 minuten minder op de trein heb gewacht.
2: Ja, dat is dat ook wel lang. Het gebeurt vaak, weet ik, bij de NS, maar het is toch helaas.
0: Omdat ik nu 10 minuten.
2: Ik heb al laten horen nu, het is te laat. Omdat ik nu 10 minuten minder bij je blijven kan. Het is toch verschrikkelijk. Ja, nee, dat is toch vervelend. Maar dat betekent wel dat we je niet met lege handen naar huis sturen. Jij krijgt van ons de lekker in de hand liggende, mooi blauw geschilderde, bijgewerkte en super goed gepolijste Ecto in de Morgen kurkentrekker!
0: Nou, die had ik nog niet.
2: Nee, die had je niet, dus die komt naar je toe. En dat betekent dat wij dus wel nu gaan luisteren op deze maandagochtend naar Guus Meeuwis.
0: Ja, dat is goed.
2: Zodat jij het nooit meer vergeet. Jolanda, ik vond het een woest genoegen.

0: lastig, hè, die tekst van Guus. Jolanda won en kurkentrekker. Was zij blij mee? En we hebben gewoon op maandagochtend meegebleerd met Guus Meeuwers. En per spoor, krekkedeng, krekkedeng. Geen jou schelen. Zometeen na 9 uur is het weer tijd om te gaan kijken in iemand zijn of haar stemlijst. En dat mag gewoon met toestemming. Zometeen het top 3000 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
2: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
11: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
14: Wakker worden en meteen moeten zoeken naar je bril. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
14: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Let's
18: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen.
7: Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 9 uur.
23: En hier is Marijke Ketel.
24: Goedemorgen. Er zitten op dit moment meer dan 120 Nederlanders vast in Kroatië voor mensensmokkel. RTL Nieuws heeft daar groot onderzoek naar gedaan en is erachter gekomen dat tientallen Nederlanders zijn geronseld. Gebeurt vaak via sociale media om zo makkelijk snel geld te verdienen. RTL deed alsof ze wilden gaan rijden om makkelijk geld te verdienen en belde dus een van die ronselaars.
25: En wat voor spullen?
26: Jij vervoert geen spullen,
25: jij vervoert mensen. En hoe zit dat in Kroatië met politiecontroles? Gaat dat altijd goed?
26: Ja, dat gaat altijd goed. Stel het gaat fout, ben je binnen 24 uur buiten.
24: Ja, stel het gaat fout, ben je binnen 24 uur buiten, claimt deze man. Maar dat klopt dus niet, want je kan wel 3 jaar cel krijgen. Pro probeert opnieuw abortus uit het strafrecht te krijgen. De partij vindt dat het uitgangspunt moet zijn dat het afbreken van een zwangerschap zorg is en geen misdrijf. Nu staat in de wet dat degene die abortus uitvoert strafbaar is, tenzij dat gebeurt in een speciale kliniek of een ziekenhuis. Nederlandse diplomaten in Israël moeten binnen een week het land uit zijn. Buitenlandminister Berendsen is niet blij dat Israël dat doet en probeert het netjes af te handelen. Het is niet bekend om hoeveel diplomaten het gaat. Israël is boos dat Nederland niks meer wil importeren uit de bezette gebieden op de westelijke Jordaan-oever. En Curaçao heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. Nicaragua werd vannacht met 6-1 verslagen. Bij rust stond Curaçao al met 5-0 voor. Het team van Dick Advocaat heeft plaatsing voor de kwartfinales nog volledig in eigen hand. Ze moeten nog 2 keer tegen Trinidad en Tobago, dat geen punten heeft. Het weer, veel zon, af en toe wat bewolking, met in het westen een spatregen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land.
27: Spatregen is geen klap onweer, hè?
24: Nee, klopt.
27: Nee, precies. Terwijl 35 vertragingen staan er, dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel een kwartier. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel komt door een auto met pech, sta je 21 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht, daar een half uur.
28: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
31: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
30: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
32: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
30: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
33: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
34: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
33: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
34: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
35: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
36: What?
35: Abonneer je nu.
0: op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
3: Echt lekker.
2: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro. De voordeligste groothandel.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: let you know. You wanna my kind.
1: Dit is Radio Veronica. Het top 3000 uur.
2: Met jouw stemlijst. Iedere werkdag tussen 9 en 10.

0: maandagochtend en gewoon in je handen klappen. Oftewel applaus voor Sia. En clap your hands, daarvoor zaten we midden in Excess and Need You Tonight.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Ernst Pikker. Hallo Ernst, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Gerard.
0: En welkom in het top 3000 uur. En Ernst, jij komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar je woont nu ergens anders, hè?
3: Ik woon nu ergens anders, ja, dat klopt. Ik woon nu in Uitgeest.
0: Zo, dat is even een different cook.
3: Ja, voor mij wel, ja.
0: Eindelijk rust in Uitgeest.
3: Ja. Na vele omzwervingen via het Gooi en ben ik uiteindelijk, zeg maar voor de liefde in Uitgeest beland.
0: Uitgeest, ja. Nou ja, in ieder geval fijn dat we even mogen vroeten in jouw stemlijstje. Want het leuke is, jij hebt meerdere jaren gestemd. En de conclusie is dat ze elk jaar anders zijn.

0: Dat klopt.
1: Die zit er wel wat in. En America hebben klaarstaan. Horse with No Name, waarom die?
0: Nee. Nou, dat is een nummer wat ik heel vroeger ooit gespeeld heb in een bandje.
1: Oh.
0: Toen ik nog in Hilversum woonde.
1: Je hebt in een bandje gezeten?
0: Dat was een van mijn... Ja, ik heb vroeger, heel vroeger in een bandje gezeten.
1: En was je zanger, was je de gitarist, de drummer, de triangelspeler?
0: Nee, gewoon gitarist.
1: De gitarist, oké. Okay, nou ja, dan gaan we even extra letten op het gitaarwerk in een Horse with No Name. En dan denken we jou er gewoon bij in de band.
0: Ja, dat is goed.
1: American Horse with No Name, geniet van je uur, Ernst.
0: Ja, oké, okay, dankjewel.
1: Bye bye, man.
0: Oké, okay, bye bye.
1: Dat is weer het paard van stal al, heb ik hier. Oh.

0: laatste klein buitje zou het kunnen zijn vandaag voor de Indian Summer. Rain Down on Me en daarvoor Horse with No Name. Het was America. Ja.
1: Het top 3000 uur.
0: Daar zitten we middenin, maar we moeten heel even een kleine refreshing memory doen.
1: De fluister. Ja.
0: Ik heb er zo meteen weer ongelofelijke meezingen klaarstaan uit de lijst van Ernst Pikker. Maar eerst, ja, straks is er weer tijd voor een nieuwe ronde van de fluisteraar. Jackpot staat nu op 6.600 euro. En je weet, bij elk fout antwoord gaat die 200 euro omhoog. En jij kan straks een gooi doen naar die jackpot. En dan maak je misschien ook nog kans, los van die jackpot, ook nog op een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Dat zou toch mooi zijn. Maar wie is toch de fluisteraar?
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, daar was die weer. Ja, wie is het? Als jij al denkt een idee te hebben wie dit zou kunnen zijn, dan mag je de fluisteraar appen naar de Radio Veronica app. En wellicht toveren jou straks uit de hoge hoed en mag je een gooi doen naar die jackpot van 6.600 euro.

0: even een moment van rust op de maandagochtend. Born in the USA, daar stond dit op. Dit was de laatste single. Met op de B-kant Santa Claus is Coming to Town. Echte liefhebbers weten dat. My Hometown was dit van Bruce Springsteen. En daarvoor Mayblair uit volle borst met Neil Diamond en Sweet Caroline.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Met deze week in de bonus. Ahaverse pasta's en pasta sausen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden

0: Telia 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Hey Veronica, verkeer met nog een paar vertragingen. De A15 bijvoorbeeld, Nijmegen-Gorkum bij Arkel, 26 minuten. En ook de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-Oost door een ongeval, een kwartier. En de A27 Gorkum-Utrecht, joh, bij Lexbot, 7 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza.
6: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
7: En nu.

35 jaar oud en inmiddels onsterfelijk. R.E.M. en Losing My Religion. En daarvoor een plaat die 18 jaar oud is. Maar op dit moment opnieuw in de top 40, top 10 is binnengekomen. Het is ongelooflijk. Het was so incredible. Iedereen doet haar na. Ilse de Lange. Je had dat kunnen denken. Het is het lijstje van, in dit geval samengesteld, Ernst Pikker. En dit is wat hij elk jaar in zijn lijst heeft staan. Altijd ABBA. Gimme, gimme, gimme. Bij Veronica.

0: Sophie Armes. Het is niet zijn maand dit, hè? Azizan, bevrijd je daarvoor. Abba en Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Het is de top 3000 stemlijst. Waar wij gewoon in zitten te bladeren van Ernst Picker. En ik geloof dat Barry Hay tevreden is om de volgende plaat aan te kondigen, of niet?
1: Song called Another 45 Miles.
0: Heel fijn, dankjewel. Golden Era.

groot applaus, alsjeblieft. Ja. The Naked Truth, daar stond hij op deze Golden Earring. Another 45 miles to go. Applaus voor Ernst Pikker. Het was zijn stemlijst. Top 3000 uur is tot een einde gekomen. Maar gelukkig is zometeen hier Marisa. 3 uur lang op de radio. En wij stijgen tot besluitende uur tot ongekende hoogte. Level 42.

0: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
4: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
5: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
3: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
6: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws.
17: Het is 10 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Schrijvers en journalisten voeren morgen actie bij Facebook in Amsterdam. Volgens hen worden hun teksten zonder toestemming gebruikt om AI te trainen. Ze eisen een eerlijke vergoeding en meer zeggenschap over hun werk. En ook bereidt onder meer de journalistenvereniging een rechtszaak voor tegen Facebook-eigenaar Meta. Nederland stopt 10 miljoen euro in nieuwe mogelijkheden om Oekraïnse soldaten te trainen. Met dat geld moet het makkelijker worden om het in Oekraïne te doen. Die steun is volgens minister Jezokus nodig om soldaten sterker naar het front te sturen. Europese defensieministers praten vandaag over extra geld voor Oekraïne. Er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis, waar gisteren 5 mensen werden opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Amerika gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Er wordt onderzocht of dat er iets mee te maken heeft. Sommige omwonenden kunnen volgens Sky News nog altijd niet terug naar huis. En de extreme hitte van afgelopen zomer kostte de Nederlandse economie 9,2 miljard. Die schade zie je niet direct aan bijvoorbeeld mislukte oogsten, maar mensen verzetten minder werk of zaken worden uitgesteld. Volgens kredietverzekeraar Allianz Trade hoort Nederland daarmee bij de 5 zwaarst getroffen landen van Europa. Het weer nog, veel zon, af en toe wat bewolking, met in het westen een spatje regen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het oosten van het land.
13: Ah, nice. Oh, dankjewel.
18: Dat is bij jou, hè?
13: Ja, dat is bij mij. Ja, nee, dat ik ben helemaal blij. Het is meestal in het zuiden van het land, maar nu in het oosten.
18: Maar je hebt ook al korte mouwen. Je hebt helemaal een hemdje aan.
13: Ik heb het bloedheet.
18: Nou, dat heb je dus meegenomen vanuit het oosten, geloof
13: ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, de hitte zit in mezelf. Marijke, dankjewel.
18: Graag gedaan.
13: Dan de Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op dit moment. Eén op de A2, Utrecht en Bos bij Deil. Dat doe je de 9 minuten langer over. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Gorkum. 10 minuten vertraging.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
19: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
20: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
19: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
23: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
24: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
27: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
28: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
27: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
29: Ik hou er niet meer bij.
30: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
31: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
32: Speel mee met de Fluisteraar.
33: De jackpot staat nu op 6600 euro.

0: deze. The Reason van Hooba Stank. Of zoals Danny Christian het waarschijnlijk zou afkondigen. Hooba, Hooba, Hooba Stank. Stank, nou ja, goed. De Fluister. Ja, jongens, geld te winnen bij je vrienden van Veronica. Het is Marisa die zich meldt. Maandagmorgen om, hoe laat is het? 9:15. Bakkie koffie erbij en de fluisteraar. Ja, toch het meest mysterieuze spel van de radio. En ik zeg een heel goedemorgen tegen Koert. Dat is onze nieuwe strijder.
1: Een goedemorgen.
0: Koert uit Heerenveen, aan het werk in een metaalbedrijf. Wat doe je precies?
1: Ik ben de robotprogrammeur. Ik mag plaatdelen dusdanige manier bewerken met de hulp van de robot, zodat ze zelf de brandstoftanks van kunnen maken.
0: Wauw, nou, dat is heel belangrijk werk, hoor ik al.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan vind ik het wel tof dat je toch eventjes tijd vrij kan maken om jouw weekend met mij te bespreken. Want die fluisteraar, dat komt zo wel. Hoe was je weekend?
1: Lekker.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, niet te veel. Lekker rustig aan. Een beetje huishoudelijke dingetjes en boodschapjes. Maar vooral lekker chillen.
0: Nou, dat is goed, hè.
1: Het was heerlijk weer voor gisteren het terrasje gepakt nog.
0: Oh, fijn, hè. Wat een cadeau is dat dan, hè. Dat je nog zo lekker van de zon kan genieten zo aan het einde van de maand.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Hey, nou ja, ik heb goed nieuws. Want je bent dus kandidaat op dit moment. 6600 euro, dat zit in de jackpot. En Koert, dat is van jou als je het goede antwoord geeft. Je speelt daar dus voor, maar ook voor een jaar lang gratis energie van de Energiekiezer.
1: Ook leuk.
0: Ja, dat dacht ik in deze dure tijd.
1: Ja, zeker.
0: Nee, luister goed, dit is de opgave nog een keer.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, een beetje een vochtige fluisteraar dit, hè? Dat,
1: ja.
0: Je moet het
1: beetje
0: even...
1: Een typje.
0: Een beetje een typje. Een beetje een typje, ja. Ja, dat zeg je mooi. Maar welk typje? Maar welk typje, Koert?
1: Ja.
0: Wie is dit?
1: Ik zeker weten doe ik het natuurlijk niet. Maar ik heb heel sterk het vermoeden vanaf de allereerste keer dat ik hem hoorde dat het Jim Bakkum is.
0: Jim Bakkum? Ja. De winnaar van Idols was... Of nee, hij was de tweede. Hij was de tweede van de Idols. Musicalster. Musicalster. De hele lieve vaderen, als ik ze Instagram mag geloven.
1: Ja, die berichten die je hoort, dan moet een topgozer zijn.
0: Nou, precies. Zullen we het maar gewoon meteen aan de jury vragen, Koert?
1: Doe maar.
0: Oké, lieve jury, is het Jim Bakkum?
4: Jouw antwoord is... fout.
1: Helaas.
0: Oh, dat vind ik zo jammer, Koert. Ik had het jou echt gegund.
1: Dank je, dank je.
0: Nou ja, maar
1: ik ook.
0: Heb je helemaal niks aan? Ja, heel goed. Nou ja, weet je, ik voel alleen maar goede vibes bij jou. Dus jouw karma komt er vanzelf een keer aan. En misschien is het al een veel betere prijs dan 6600 euro.
1: Ja, wie weet.
0: Dank je wel voor het meespelen. En,
1: dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk je ontmoet te hebben via de radio. Fijne dag, Koert.
1: Ja, jij ook. Dank je wel.
0: Nou, 200 euro erbij in die jackpot. En dat brengt hem naar 6800 euro. Denk je, oh, dan kan ik beter, ik weet het. En dan fluisteraar naar de gratis Veronica-app.

0: die stem. Rolling Stones bij Radio Veronica. The Mixed Emotions. Ja, ik zat te denken. Dat is eigenlijk wel een goede naam voor een cocktail, toch? Ja, ik hoor het mezelf wel bestellen hoor, aan de bar. Mag ik alsjeblieft 2 Mixed Emotions on the rocks? Even een kleine tip voor iedereen werkzaam in de horeca. Ik bedenk ze wel, die cocktails. Zometeen Hathaway met... Oh, schatje, liefje, popje, don't hurt me. What is love?
1: Een bekende Nederlander met 1 zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
8: Zong ik dat nou?
7: Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Ja, goedemorgen. Het is Marisa bij Radio Veronica. En ik heb echt zo'n heugelijk feit. Nergens in het land staan files op dit moment. Dat is, als ik Flitsmeister mag geloven. Mocht je nu toch in de vertraging staan, geef hem maar even door. Want ik wil jou natuurlijk niet overslaan. Maar in principe gewoon geen files.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Wout en Frank.
16: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
17: En nu
16: Marisa. Met de

ja, niet stressen hoor. Ik bedoel, het is nog maar maandag. En ook al moeten we er allemaal weer tegen aandag. Je druk maken, dat is natuurlijk nooit een goed idee. Stressed out hier bij Veronica 21 Pilots. Temperaturen vandaag richting de 24 graden. Morgen nog een tandje erbij. Zo, zomer terug in het land. En zomer hier bij je vrienden van Veronica. Met Madonna door je speakers.

0: Ja, soms zing je een liedje op een bepaalde manier mee. En dan check je de lyrics en denk je, wat, zingt ze dat? Oh, wauw, dat heb ik altijd met deze. Ik vind het nog wat vroeg om het erover te hebben. Maar nou, mocht je geïnteresseerd zijn, check dan even de lyrics van Pokerface, Lady Gaga. Ik heb nog even wat praktische tips voor een sterke Pokerface. Wellicht heb jij vandaag salarisonderhandelingen, dan kan het van pas komen. Het is heel belangrijk om je spieren te ontspannen. Ja, daar gaat natuurlijk alle spanning meteen in zitten. Dus hou je kaak, je mond, maar ook zeker je voorhoofd los. Gespannen spieren verraden spanning of opwinding. Dus dan weet je dat vast. Je moet ook het knipperen van je ogen leren beheersen. Hè? Gewoon knipperen in een normaal tempo. Te snel knipperen laat zien dat je zenuwachtig bent. En dan ga je heel lang staren. Ja, dat voelt ook een beetje stalkerig. Dus ook mee uitkijken. Let op je ademhaling. Gewoon diep en rustig door je neus. En hou ook je mond neutraal. Gewoon niet op je lippen gaan bijten. Pers je kaken niet stijf op elkaar. Kom weer bij die spierspanning uit. Ik hoop dat je wat hebt aan deze tips. En nou, heb je die verhoging eruit gehaald, dan mag je uiteraard een deel ook storten op mijn bankrekening. Het is Marisa hier bij Radio Veronica. Zometeen deze klassieker. De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Veronica. Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
2: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro.
1: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralys toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen. Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Premier Padel in Rotterdam.

0: www.radio501.nl. Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een jongen van 17 is in België opgepakt nadat zijn moeder en oudere zus dood werden gevonden. Volgens de VRT heeft hij ze gedood met een bijl. Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen omdat de verdachte minderjarig is. Dat zegt alleen dat het om een moordonderzoek gaat. Er is ook niks bekendgemaakt over een mogelijk motief. Patiënten kunnen weer inloggen bij het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Dit weekend werd alles afgesloten nadat het ziekenhuis was gewaarschuwd voor wat kritieke kwetsbaarheden werden genoemd. Een Fries ziekenhuis dat ook was getroffen zei gisteren dat het niet om een hack ging. Een groep Dolomina's voert actie voor de Tweede Kamer. Ze eisen dat abortus legaal wordt. Nu is het nog strafbaar, tenzij het in het ziekenhuis of een speciale kliniek gebeurt. De eis van de Dolomina's krijgt ook politieke steun. Pro komt vandaag met een wetsvoorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te schrappen. En de Amerikaanse regering heeft geen plannen om wapens te verkopen aan China, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse ambassadeur in China zei dat president Trump de wapenverkoop had voorgesteld aan president Xi. Dat ligt gevoelig in de VS en volgens het Witte Huis klopt het verhaal niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking met in het westen soms ook een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerben can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
9: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
10: Je lijmt zelf de treters erop. Zo gepiept.
8: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op candoo.nl. You can do it.

0: 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: UB40.

0: 40. De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Speel mee met de fluisteraar.
2: De jackpot staat nu op 6.800 euro.

0: ik vind het altijd zo leuk om te horen hoe artiesten eigenlijk komen bij het schrijven van een bepaald liedje. Zo had Pharrell Williams een heel mooi beeld toen hij deze schreef. Get Lucky. Namelijk een tropisch eiland in een ander universum en dan een nachtelijke hemel in de kleur perzik. Ja, en die fantasie heeft deze hit opgeleverd. We hoorden Daft Punk samen met Pharrell en Get Lucky.
1: Welke luisteraar herkent de
0: fluister? Ja, nou, dat zeg ik ook tegen jou. Get Lucky. Ik gun het je zo. De jackpot staat momenteel op €6.800. En daarnaast kan je ook nog eens een andere te gekke prijs winnen. Namelijk een jaar lang gratis energie van de energiekiezer. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon super duur. We gaan ook weer het seizoen tegemoet waarin de kachel omhoog moet. Dus ja, hoe tof is het dan als je dit kan winnen? Wat moet je daarvoor doen? Nou, ik heb hier een fluisterende BN'er. En als jij raadt welke BN'er dat is, ja, dan zijn al die prijzen voor jou. Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Luister goed.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, er zijn mensen die wel eens niet kunnen slapen en dan luisteren ze naar ASMR. Ken je dat? Dat zijn mensen die heel dicht bij de microfoon fluisteren of eetgeluiden gaan maken. Ik krijg echt altijd kippenvel op de totaal verkeerde manier ervan. Heb ik ook een beetje met deze fluisteraars. Ik zou het zelf heel fijn vinden als hij snel geraden wordt. Maar ik snap het ook dat het leuk is als die jackpot nog even oploopt. Zeg jij van, nou, ik weet het eigenlijk wel. Geef mij dat geld. Maar app dan fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. En ook al heb je geen idee, maar wil je gewoon een gokje wagen om de pot te spekken, dan mag natuurlijk ook. Fluisteraar naar de gratis Radio Veronica app. Dit is

Het is als ik dit liedje hoor, dan moet ik altijd denken aan mijn moeder. Je hoorde Paula Abdul en Straight Up. En dat zei ze ook altijd tegen mij. Marisa, ga nu rechtop zitten. Kom op, niet die schouders laten hangen. Oh, rechtop. Dus dit liedje hoor, dan ga ik meteen rechtop zitten. Nou, misschien had jij dat ook wel. Dat is natuurlijk wel beter voor je houding. En nou ja, goed, nu klink ik als mijn moeder. Luister, zit jij deze ochtend ook een beetje met je handen in het haar door die overvolle mailbox en alles dat waarop je te wachten staat qua taken? Nou, de man die je nu gaat horen, die heeft daar wel een bijzondere tactiek voor. Hij heet Alex Warren en hij bekende laatst dat hij totaal niet doet aan praten met mensen en andere vormen van therapie. In plaats daarvan sluit hij zich op in zijn studio. Dan helpt hij de hele boel bij elkaar. Dat doet hij tijdens het schrijven. En dan gaat hij in zijn eentje in de auto zitten om keihard zijn eigen huilnummers te luisteren. Ja, en die brengt hij dan niet uit hoor, want die vindt hij te zwaar. Maar hij maakt eigenlijk een liedje van. En dan is hij gewoon het verdriet kwijt. En als hij er nog een keer naar terug wil, dan luistert hij het liedje terug. Is het wel handig als je muzikaal bent, hè? Dan kan je gewoon je eigen therapie schrijven. Nou, hopelijk geen tranen voor jou deze maandag. Wel een dikke boost voor je werkdag. Dit is Alex Warren en

0: Een soort van Nederland in beweging eigenlijk, dit liedje. Een soort van ochtendgymnastiek onder leiding van Gino Vanelli. Door The People Gotta Move hier bij Radio Veronica. En ja, zometeen de klassieker van de band die afgelopen vrijdag maar liefst 50 jaar bestond. Dat is de band U2 met deze.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Ja, goedemorgen. Het is net 11:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Het is lekker rustig op de wegen vandaag. Op dit moment maar 2 vertragingen. 1 op de A6 en Emmeloord-Muiden bij Lelystad-Noord. Er is een ongeluk gebeurd. 10 minuten extra. En de A59 Ossonzeel bij Waspik. 5 minuten vertraging.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
14: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
15: En nu
14: Marisa.
16: Met de

Radio Veronica app van Martin. Die zegt, ja, na bijna 40 jaar heeft U2 het nog steeds niet gevonden. Misschien moeten ze toch eens even wat beter gaan zoeken. Ja, gelukkig had de band destijds nog geen tracking tags, want dan hadden ze deze hit nooit geschreven. Ja, goeiemorgen. Tof dat je luistert naar Radio Veronica. Het is de plek waar je favoriete artiesten van gisteren en vandaag allemaal samenkomen. Het is Marisa door je speakers. Klaar om je favoriete classics uit te serveren? Met deze van Funkstar Deluxe en Bob Marley.

Ja, James Bay in The Best Fake Smile. Hij zingt eigenlijk, joh, dat heb je helemaal niet nodig. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar ik heb daar ook wel een goede reden voor. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een nep lachen wel degelijk heel goed is. Blijkt uit onderzoek dat als je een beetje chagrijnig bent, of een beetje sip misschien, maar een beetje depressief zelfs, dan kan je je hersenen simpelweg voor de gek houden door toch te lachen. Weet je, gewoon die mondhoek omhoog. En blijkbaar denk je brein dan, oh, we zijn vrolijk. En dan gaat het gelukshormonen aanmaken. Ik heb dat wel eens uitgetest en dat werkt dus. Tenminste, bij mij werkt het. Ik kan me voorstellen dat het niet werkt. Dus een diepe depressie hebt, maar gewoon met een beetje sombere gevoelens, probeer het maar eens. Het is Radio Veronica en dit is zo'n plaat waarbij de wereld buiten even stil lijkt te staan. Dreams, dit is Fleetwood Mac.

0: feel good.
1: James Brown bij Radio Veronica. Hij was vader van maar liefst 11 kinderen. Dus vaderdag duurde bij hem ongeveer even lang als bij ons de lockdown destijds. Je hoorde Living in America.

Ja, ik denk dat het ook zo klinkt als je als man met je hele deel in een bankschroef ligt. Volgens mij maak je dan hetzelfde geluid als Pandootje jou met Dance With Somebody. Wat een lekkere plaat is dat toch. Oké, zometeen heb ik iets voor je. Het is suikerzoet, maar ja, weet je, we gaan richting de lunch. Misschien heb je er wel zin.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
13: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
16: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Radio Veronica.
21: Met het nieuws. Het is 12 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Oekraïne heeft in de Donbass 250 Russische militairen gevangen genomen nadat zij zich hadden overgegeven, meldt het Oekraïnse leger. Ze lagen nog te slapen toen Oekraïne de aanval inzette. Bij de aanval werden oude Sovjet-tanks gebruikt, die waren omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Het niveau van de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Bij Keulen staat het lager dan ooit en het zakt waarschijnlijk nog verder. De scheepvaart heeft er veel last van. Zo kan er minder lading mee, want anders liggen de schepen te diep en kunnen ze vastlopen. De failliete claimorganisatie EU-Claim maakt een doorstart. Een concurrent neemt het bedrijf over. EU-Claim helpt mensen geld terug te krijgen bij vertraagde of geannuleerde vluchten. Het probleem was dat veel reizigers steeds vaker zelf aankloppen bij een luchtvaartmaatschappij. De nieuwe eigenaar heeft er meer vertrouwen in. En het parlement in Hongarije heeft de onschendbaarheid van president Magyar ingetrokken. Opmerkelijk is dat hij daar zelf om vroeg, zodat beschuldigingen tegen hem kunnen worden onderzocht. Hij zou 2 jaar geleden in een nachtclub een telefoon hebben afgepakt en die in een rivier hebben gegooid. Magyar noemt de beschuldigingen politieke karaktermoord. Het Veronica Weer van Weer Online. Veel zon, af en toe wat bewolking en vooral in het westen kans op buien met onweer. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 graden in het oosten van het land.
23: Ja, Mario, dank je wel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen op dit moment. 1 op de A6 en Emmeloord-Muiden bij Lelystad-Noord. Daar doe je er 12 minuten extra over. En A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. Auto met pech, jij ook pech, 5 minuten. En dan de laatste, de A28 Amersfoort-Utrecht bij Den Dolder. Er is een ongeluk gebeurd en daar heb je 9 minuten vertraging. Oh ja, kom maar.
24: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
25: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
26: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
25: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
27: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
28: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
27: Oh, Otrium?
28: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
29: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
30: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
31: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
32: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
33: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
34: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
35: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
36: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig!
0: Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
2: Speel mee met de Fluisteraar.
1: De jackpot staat nu op 6.800 euro.

0: om de middag mee open te breken. Hè? Soms heb je gewoon even wat legendarische synthesizers nodig om de batterij weer helemaal mee op te laden. Je hoorde The Simple Minds en Alive and Kicking.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, de lichten worden gedimd hier in de Veronica-studio op maandagmiddag. En ja, hoe laat is het inmiddels? Het is 12:15. De fluisteraar is los. Herken de stem en pak de jackpot. Die staat momenteel op €6.800. Die stijgt bij elk fout antwoord met €200. Dat bedrag kan zomaar van jou zijn als jij herkent welke BN'er de fluistert. En we doen er nog een extra cadeau bij, namelijk een jaar lang gratis energie van energiekiezer. Dat is toch ook te gek? Hey Anouk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, wat doe jij op dit moment, behalve proberen al die prijzen te winnen?
2: Ik ben aan het werk.
0: En wat doe je?
2: Ik ben interstudent.
0: Interstudent? Oh, ja. Dat is bij een uitzendbureau, toch? Daar werken interstudenten, toch?
2: Klopt, inderdaad.
0: Oh, en wat doe je precies dan als je aan het interstudenten bent?
2: Ik kijk eventjes of personeel bij een bedrijf past en wat een bedrijf zoekt. En daarop ga ik matchen.
0: Oh, dus inderdaad, je bent een soort van de spin in het web die de mensen aan het bedrijf koppelt.
2: Ja, precies.
0: Nou, ik vind dat mooi. Ik vind dat een heel mooi vak. En ik vind het ook leuk dat jij even tijd vrij kan maken om mee te doen met de fluisteraar. Ik heb hier de opgave. Luister hier even mee.
2: Ja, zeker.
0: Daar komt-ie.
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Zo, dat was hem weer. Nou, lieve Anouk uit Zwartebroek. Welke is dit? Wie zoeken we?
4: Hendrik Jan Bukkers!
0: Ja! Oh, sorry, ik ben helemaal blij. Ja, Hendrik Jan Bukkers is natuurlijk gewoon... Ja, Van Bukkers. Legendarische zanger, artiest uit Zalland. En ook, niet geheel onverdienstelijk acteur tegenwoordig. Ja, dat zou zomaar kunnen natuurlijk dat hij het is. Waarom denk je dat hij het is?
4: Nou, hij klinkt dus niet Neder-Saksisch, dus daarom twijfel ik een beetje. Maar ik klinkt of ze wat expres dus niet hebben gedaan nu, zodat het wat moeilijker wordt.
0: Oh, je denkt dat de fluisteraars tegenwoordig ook andere accenten opzetten, bijvoorbeeld in de hoop dat ze niet herkend worden. Dat is eigenlijk een soort van rol spelen.
4: Ja.
0: Ja, hij kan wel acteren. Ik weet niet of het zo is.
4: Ja, waarom?
0: Ja, nou weet je, we vragen het gewoon aan de jury. Lieve jury, is het Hendrik Jan Bukkers?
5: Jouw antwoord is... fout.
4: Jammer.
0: Ja, dat is jammer. Ja, hij kan wel acteren, maar ik denk niet dat hij dit zou kunnen acteren. Ik bedoel, ik weet niet wie het is, maar ik hoor er ook allerlei accenten in. En dat is inderdaad niet Neder-Saksisch. Maar ach, ik vind het wel jammer, Anouk. Nou, weet je wat? Werk ze vandaag? Ik kan je werkelijk met niks blij maken, behalve met een liedje. Zal ik dat dan doen?
4: Ja, helemaal goed.
0: Oké, nou dan draai ik deze voor jou. Dit is Kurt Nielsen met She's So High. Omdat ik gewoon vind dat jij koninklijk werk doet. Dat je mensen zo goed helpt. Dank je wel daarvoor.

zelf, als je die elementen hoort op de radio samen. Dus komen ze mooi samen, dan gebeurt er toch iets magisch. Jorden in de Stone hier bij Radio Veronica. Toch wel echt een absolute masterclass in pop- en funkgeschiedenis. Het zijn de hits van Veronica. Zometeen Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, na de Haag.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
0: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand... gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
12: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
14: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Premier Padel in Rotterdam.

0: Plus.nl.
1: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
4: Oh. Het is dik vet 12:30 geweest. Tof dat je bent ingetuned hier bij Radio Veronica. Ik heb voor jou dus verkeersinformatie door Flitsmeister. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Amstel. Dieren op de weg. Ja, uitkijken daar. 7 minuten vertraging. En de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Raasdorp. Auto met pech, jij pech, namelijk 8 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen bij Westervoort. 15 minuten pech door een auto met vertraging.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Marissa met

lijkt mij dus heerlijk, hè? Dat je gewoon zo vrij bent als een vogel. Vliegen door de lucht. Beetje kijken naar hoe mooi de dorpjes zijn in vogelvluchtperspectief. En ik vraag me dan zelf altijd af, hebben vogels dan ook zo'n kriebel in de buik die wij hebben als we in een achtbaan zitten, weet je wel? Zo'n woehoe, weet je, een beetje dat gevoel.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
12: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
17: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 1 uur.
23: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
1: De VVD staat nu nog niet achter het plan van Pro om abortus uit het strafrecht te halen. Eerst moet de Raad van State er nog naar kijken, zegt de regeringspartij. De adviseur van het kabinet komt over 3 maanden met een advies en daarna is er een debat. Pro denkt dat de VVD daarna wel overstag gaat. De positie van woonwagenbewoners is in 10 jaar tijd nauwelijks verbeterd, zegt de ombudsman. Ze worden nog steeds gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaker een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En bij het kapseizen van een boot met migranten zijn op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zeker 3 mensen omgekomen. Het zijn 2 vrouwen en een kind. Zo'n 100 mensen zaten op de boot. Een deel is inmiddels gered en naar Frankrijk gebracht. Het weer dan bewolkt in het westen met buien. In het oosten soms zon. Het is rond de 21 graden. Op de weg 1 file die echt opvalt, de A2 Amsterdam-Den Bosch. Voor Utrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging nu 13 minuten.
17: Hans, waar liggen de regenjassen?
22: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
23: Allsafe geeft ruimte.
24: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
25: What a world! En give you all!
24: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wout en Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
28: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
27: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
29: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
29: Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
31: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Speel mee met de Fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op
5: 7000 euro.

0: op een andere manier problemen met je wielen. Bonanza, Can You Feel It? Aangevraagd door Paul van Dieren. De Jacksons, geweldige platen mee te beginnen. Nou, Paul, oké dan. Maar waar is Caroline Brouwer? Can You Feel It? Can You Feel It? Problemen met de wielen. Ja. Heb je nou weer autopech?
1: Ik sta dus gewoon langs de snelweg. Ja. Ik was aan het autorijden. Ik kreeg ineens allemaal knipperende lampen. EST-melding. Dat staat, weet ik inmiddels, voor Electricity Stability Control. En mijn motorvermogen viel uit. Mm-hmm. Nou was ik gelukkig bij de afslag Almere Haven.
0: Dat denk ik, bel me Robbie.
1: Een stuk op drafje ben ik rap gegaan en ik bel Rob. Ik denk, nou, appeltje eitje, die pikt mij hier op. Ik sta in het dorp.
0: Ja.
1: Maar we konden elkaar nou net even niet bereiken. Dat was jammer.
0: Ja, nadat je de 9e keer belde, dacht ik, ik ga het dan maar eens opnemen, want misschien is er iets. Een vertrouwbare vriend, ben ik toch. Maar toen was ik toch alweer halverwege de studio. Dus nou ja, Caroline, Hoe heb je het nu geregeld? Komt je man je ophalen?
1: Ja, mijn man komt me ophalen. En ik heb weer mazzel, want de zon schijnt. Ik sta naast mijn auto. Oh, ja. Ik luister met jullie mee. Het leven kan echt beroerder zijn. Ja. Echt waar, geloof me.
0: Ja. En ben je nog aangesloten op de ANWB? Wordt je auto ook nog gerepareerd? Of?
1: Nou, ik denk dat ik vanmiddag even een proefrit ga maken voor een nieuwe. Want deze heeft 360.000 kilometer op de teller. Ja. Ik denk dat het moment daar is om afscheid te nemen.
0: Mooi momentje.
1: Ja, toch?
0: Ze laten het altijd zo duidelijk aan je merk, hè, die auto's. Als ze klaar met je zijn. Ja.
1: Oh, man.
0: Nou, succes vanmiddag. En, Marjolein van Noor heeft voor jou een prachtig nummer. Chasing Cars. Want je gaat op jacht naar een nieuwe auto. Ik improviseer er maar even bij. Marjolein van Noor wil deze graag horen. Snow Patrol en Chasing Cars.

Ben benieuwd met welke auto's u nu weer terugkomt. Snow Patrol en Chasing Cars, die was voor Marjolein van Noor. Frans zegt nog even succes daar, Carolien. Michiel zegt, als ik je zie, zal ik je aanspreken. Almere Haven. Bordje 425 AABZ. Daar staat. En Suzanne die zegt, kunnen we dan voor Carolien iets Take the Long Way Home draaien van Supertramp? Goed idee.

0: Alweer mooi en toepasselijk, Suzanne. Dit is een goede ja. Take the long way home van Supertramp. Normaal bel ik altijd even of het een live-uitvoering moet zijn. De hit-uitvoering of de studio-uitvoering, waar ik even geen tijd meer voor. Arjan die zegt, ik kan Caroline een Toyota aanraden. De mijne had 385.000 kilometer na 25 jaar net. Verkocht voor €3.000, omdat het nog steeds een fantastisch apparaat is.
1: Zo.
0: Ja, het zijn allemaal tips die ze nu binnenkrijgt. Fruitkwekerij Berkenboek, die zegt, het is een mooi moment om even Fast Car van Tracy Chapman te draaien voor.
2: Stenders. Ego.
0: Tip. Gary Newman is ook binnen met Cars Drive. De Cars. Misschien dat we het straks nog doen. Eerst even het ego-tippie. De nieuwe Amazon.

Lekker hysterisch, maar de goede kant op. Ik hou ervan, Ray heeft daar ook last van. En Amanzi ook. Is het egotipje van deze week. Het is een gedeeld egotipje. Gerard Ekdom is er ook gek op. Hebben wij vrijdagmiddag samen geconstateerd. En hij gaat haar binnenkort, als alles mee zit, in de studio krijgen. Dus misschien als ze een lang dagje wil, kan ze bij ons ook best wel overblijven. We hebben boterhammen.

0: Wij hebben er meer plezier van, hè, van de autopech van Caroline. Want we hebben al een half uur muziek. Bedankt, Caroline. Ja. Bedankt. Shut Up and Drive, die is van Rihanna. Het is een goed advies. Steven Kuster, maar het is niet dat je niet wilt. Maar het is op dit moment nog even moeilijk. Ze staat nog aan de kant, maar ze zit te genieten van alle muziek die is aangevraagd. Ik zie nog wel een paar dingetjes langskomen die best leuk zijn. Road to Nowhere, Talking Heads, People Gotta Move. Dat is toch het ultieme ANWB-lied.
1: Ja.
0: Mitje, die van Ednie meetelt. En dat is natuurlijk Ali van de Wegenwacht. Oh, ja. Corrie Verworpen. Daarover gesproken, Siets. Ja. Ook jij hebt natuurlijk je soundtrack. Ja. Driver Siets, zo meteen. Dragen we ook op aan Caroline. Ja.
2: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
3: Ja.
2: En nu?
3: Domeinnamen kopen.
2: Voor je bedrijf?
3: Ja.
2: Welk bedrijf?
3: Ja, dat weet ik nog niet.
2: Welke domeinen dan?
3: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
2: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
3: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
4: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Het is iets over 1:30.
1: Ja, heel goed.
0: Sinds heb jij het allerlaatste nieuws.
12: Er is snel actie nodig in jeugdgevangenissen, zeggen inspecties tegen het kabinet. De veiligheid van jongeren en medewerkers staat ernstig onder druk door personeelstekorten. Daardoor krijgen de gevangenen niet de aandacht die nodig is om hun gedrag te behandelen, zodat ze terug kunnen keren in de maatschappij.
0: Hey, heb je ook genoten van de Nederlands elftal?
12: Ik heb niet genoten, maar ik ben wel blij met de punten.
0: Okay. Helemaal niet genoten?
12: Nou, ja, wel een beetje natuurlijk, maar het was gisteravond ook grotendeels weer saai en heen en weer bewegen, toch?
0: Is ook wel zo, en toch denk ik heel veel innovaties te zien. Toch zie ik heel veel nieuwe plannen, nieuwe spelletjes.
12: Hoort ja, en zo Max Meerdink die er dan 2 maakt, is superleuk.
0: Ja, en ter plekke corrigerend. Ja. Coach die zegt, hey, dit gaat fout, we gaan het ter plekke corrigeren.
12: Ja, de gebroeders zijn anders. Ja. Ja.
0: Hoe zat jij erin als groot voetbalfan?
13: Ja, eigenlijk hetzelfde, precies wat je net zei.
0: Ah, dit is toch een mooi koffieapparaat gesprekje. En jij stond erbij te kijken echt met een blik van, nou, ik wist niet eens dat er gevoetbald was dit weekend.
13: Ja, precies. Ja. Ja, aan me voorbij gegaan.
0: Mooi. Je hebt tenminste gewoon een nuttig en gevuld leven. Heel goed. Ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Rustig.
12: Grotendeels wel. Een paar files die opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens. Daar wordt weer gecontroleerd. Vanaf Oldenzaal-Zuid 8 minuten extra. Het is druk op de A2 Amsterdam-Utrecht. Na de eerder ongeluk zijn er nu bergingswerkzaamheden voor de Leidse Rijntunnel. 25 minuten extra. En op de A7 Heerenveen-Den Oever. Bij Brezandijk 16 minuten door een ongeluk. Afsluitdijk is nu helemaal afgesloten.

0: Talking Heads. Zegt de ene Talking Head tegen de andere Talking Head, ben jij ook zo weg van Road to Nowhere? Hallo Talking Head.
1: Hallo Talking Head 1.
0: Ja, hoe gaat het daar inmiddels langs de snelweg, huilend? Of valt het mee?
1: Nee, ik ben helemaal niet aan het huilen. Ik ben sowieso ontzettend aan het lol hebben om alle platen die te maken hebben met auto's en rijden. En ik vond die echte ANWB-plaat vond ik ook een idee, hoor.
0: Ja.
1: Maar Road to Nowhere en Set Up and Drive, daar zat ik ook lekker in. Maar ik ben gelukkig intussen opgepikt door mijn liefhebbende echtgenoot.
0: Ja.
1: En de garage gaat mijn auto ophalen, want die staat daar natuurlijk wel hopeloos in de weg.
0: Ja.
1: En ik ga meteen kijken. Bedankt voor alle links met tweedehands auto's.
0: Ja,
1: en supergoed.
0: Ja, er zijn ook allemaal mensen die zeggen, ja, je moet even mijn Fiat, want die is fantastisch. Die rijdt al 20 jaar gewoon nog steeds. Dus we krijgen allerlei autotips binnen, want je gaat straks ook nog...
1: Ik ben een vervent Fiat 500 rijder, dus je weet dat, want je hebt een jaar achteraan gereden. Ja. En ik ga meteen weer kijken. Wat een fantastische auto was dat.
0: Ja. Hey, maar de algemene Nederlandse wielerband, de ANWB, die brengt jou weer thuis vandaag?
1: Nee, mijn eigen bende, precies.
0: Ja, mijn bende.
1: Sorry, vertraging.
0: You will be home on Monday, Little River Band.

wat ze vandaag nog thuis komt. Little River Band, I'll Be Home on Monday, is aangevraagd door Carla. Dit heeft op de een of andere manier toch ook nog wel iets met het thema te maken, maar daar moet je wel vast luisteraar voor zijn van de Bonanza om het te snappen. Dit zijn de ruitenwissers van Danny Vera. Dit. En ja, het is een mindfuck, dat weet ik. Daar is hij ook van. Voor Jasper, Stay Gold en Wallpaper.

0: vergeten dat telefoontje van Danny Vera nooit meer in de uitzending, hè? Hey Rob, jullie gingen me bellen. Ik denk, hoor ik nou allemaal? Als mijn ruitenwissel gaat allemaal niet goed. Bleek toch gewoon hierbij te horen, maar dan natuurlijk een iets beter taalgebruik.
1: Ja.
0: Stegold en Wallpaper, die is voor Jasper. Hans van Marrewijk zegt, hey, jullie vriendin van de show heeft een nieuw uit. Draai die eens, Mel.
2: Je

0: Ik zal er eens een appje sturen. Mel, hè, of ze binnenkort weer eens even bij ons langs wil komen als vriendin van de show. Zie ik als laatste appje een appje van haar, 28 november 2025. Met, dit is ons nieuwe album, wil je er eens een keer naar luisteren? Kijk maar of je er iets leuks op kan vinden.
1: En je hebt niet geantwoord?
0: Nee, dus ik ben echt een super slechte vriend.
1: Oh, Rob toch.
0: Een beetje vriendin van de show. En dan sinds 28 november 2025 niets meer van me laten horen. Nou, hierbij dan. Wat een goede suggestie voor een single eventueel. Dit Mel Vintage Future, Mel VF, Mel V. Volendams fenomeen, dat mag allemaal als je Mel maar onthoudt. Missing You is de nieuwe single, die is fijn. Hans van Marrewijk, ik durf nu bijna niet meer te appen of ze binnenkort langs gaat komen. Ik kan het toch doen. Gino Vanelli, people gotta move. People come on. Verder niks aan de hand hoor.

0: zegt, doe ons lijflied maar. Hij werkt voor de ANWB, People Got The Move, Gino Ginelli, zoals hij Gino Vanelli noemt. Nog even terug naar Mel VF, Hugo Roberto Salvatore. Hey, jeetje, wat is die toch goed. Astrid Minkels zegt, wat een heerlijke plaat van Mel. En Jess Visser zegt, hey Hans van Marrewijk, de aanvrager van Mel VF, die ken ik, doe hem de groetjes van mij. Jess Visser, hierbij. Spannend, €7000 hebben we.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
0: Wie is dit?
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Graag fluisteraar appen als je zo meteen wel mee wil spelen.
3: Veronica. Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
15: Honda, the power of dreams.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: En, heb je de klus?
19: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
18: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
19: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
18: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Chris?
23: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
23: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
23: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
24: Domino's.
25: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 2:00.
27: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Zorgen over de situatie in jeugdgevangenissen. Volgens de inspectie staan de veiligheid en leefomstandigheden van de jongeren en medewerkers ernstig onder druk. Daardoor wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te brengen in de maatschappij. Al jaren zijn er personeelstekorten in de jeugdinrichtingen en verandert er nauwelijks iets. Een TBS-patiënt in Groningen heeft een medewerker gestoken. Die moest naar het ziekenhuis, maar de verwondingen zouden volgens de TBS-kliniek meevallen. De patiënt is na het steekincident aangehouden. Het is nog niet bekend hoe die aan het wapen kwam. En de 5 mannen die gisteren werden aangehouden in de buurt van een Britse luchtmachtbasis zijn allemaal Britten die in Londen wonen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. De politie kon ze oppakken dankzij een oplettende boerin. Zij zag de verdachten met bivakmutsen en 3 bestelbussen. Het weer dan vooral in het westen bewolkt met buien. In het oosten ook nog wat zon. Het is van west naar oost nu 19 tot 23 graden. Morgen zonnig en rond 26 graden.
28: Nee joh.
27: Ja, warm.
28: 29 heb ik ook nog ergens langs horen komen.
27: Nou, heel erg diep in het zuiden, heel misschien eventjes.
28: Oh, oké, okay, goed.
27: Ja, gaan we in de gaten houden. Situatie op de weg, een paar files die opvallen. De A1 Hengelo-Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 8 minuten door een grenscontrole. Dan de A7 Heerenveen-Den Hoever. Bij Kornwerder-Zand, dat is de afsluitdijk. 20 minuten door een ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrij. En een auto in brand op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Voor Vierlingsbeek daardoor een vertraging van 9 minuten. En de rechterrijstrook is dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
29: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
33: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
34: Vergeet je niet in te smeren.
33: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
35: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
36: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
35: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
37: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
31: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
24: Honor the craving.
25: Domino's.
26: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Karwei, maak je huis mooier. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Speel mee met de Fluisteraar.
1: De jackpot staat nu op
3: 7000 euro. Wauw.

0: bijna goed.
1: Rudy Mantle, John Newman en Feel the Love. Sander Meulemans die vraagt hem aan. Had hem al veel te lang niet meer gehoord. Tot aan 3 uur is de hele playlist van jou.
0: Van jou.
1: Waar zou je zin in hebben? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Kunnen wij proberen er een mooie volgorde van te maken. Caroline is er vandaag niet bij, want die is met autopech langs de kant komen te staan. In de Almere haven zijn wij 27 keer bellen, want ik zit toch wel eens in die buurt. Ik was met iemand anders aan het bellen. Ik denk, laat maar gaan, kom maar goed. Zo, spreken we straks toch. Ja, daardoor is ze dus niet hier. Je merkt het al, als je een vriend nodig hebt, je bent in nood, bel mij.
2: Ik zal eraan denken.
1: Is goed. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Radio Veronica. Jalen, die weet het. Die zegt, ik zou zo ongelooflijk graag David Bowie horen. En dan met Ziggy Stardust. Stenders met de bonanza. Wij ook.

0: Ziggy played guitar, Ziggy Stardust. Jalen, dat was een goeie. Alvast bedankt en werk ze, Jalen. We waren er blij mee. Ja, ik heb je toch weer fonetisch meegenomen. Maar ik mag ook Fjefke zeggen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey, Fjefke.
1: Hallo.
0: Hallo, wat een vuistvol energie komt er hier weer binnen wandelen in de studio. Dat is altijd goed. En Fjefke is beter dan Schöne Fjefke, toch?
1: Ja, Genevieve, Fjefke, Jenny. Ja.
0: Nou, ik heb in elk geval nog steeds keurig fonetisch geld. Als ik je tegenkom hier bij het koffieapparaat, of ik zit weer eens om een woordje verlegen, dan moet ik wel even hier even doorheen.
1: Ja, nee, heel goed. Je doet het goed.
0: Maar als collega Brabanders onder elkaar, Fjefke, kun jij heel goed hebben. Ja. Ze is het jurylid vandaag. Daar kan bijna niet mee gecorrespondeerd worden. Wel mee gecommuniceerd.
2: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Dat is wel een belangrijke vraag, want dat kan €7000 opleveren. En niet alleen dat, maar ook een jaar lang gratis energie. Dat heb je dan weer te danken aan de energiekiezer. Die gooi je dat er gewoon nog even bij, boven, boven, boven,

0: Even op de mensheid loslaten, de opgave, en dus ook op jou.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is dat nou weer? Irma. Zonder Irma.
3: Ja. Ja.
0: Nou?
3: Irma zichzelf.
0: Ja, ja.
3: Ik mag het antwoord geven. Ja, ik zeg Jan Slachter.
0: De grote Max Jan Slachter.
3: Ik zeg Jan Slachter, ja.
0: Ja, nou, dat zeg ik dan.
3: Ik begin natuurlijk enorm te twijfelen, maar ik hou het toch even bij Jan Slachter.
0: Ja. Jan Slachter, ik vraag het even aan Vjefke.
4: Jouw antwoord is... fout. Oh.
0: Helaas.
3: Ja, is jammer. Ja. Ja. Maar goed. Maar dan kun je dat in ieder geval weer afstrepen.
0: Ja. Jan Slachter is het niet.
3: Niet.
0: Niet.
3: Nou ja. Dan gaan we gewoon weer op zoek naar de volgende.
0: Ja, en dat is het aardige. Je mag gewoon ongelimiteerd meedoen ook.
3: Ja, dat heb ik nog. Ja, dat had ik begrepen, ja. Ja, dat had ik begrepen.
0: Dus als je over 6 seconden weer fluisteraar hebt, misschien hebben we je over 10 minuten weer aan de lijn.
3: Ja, wie weet.
0: Dag, Irma.
3: Ja, dankjewel.

0: Oké, ik heb hem niet voorbereid. Hij kan nu 80 eurocent extra verdienen.
1: Hoe?
0: Seeds.
1: Ja.
0: Phil Collins, uit welke band kwam die?
1: Genesis.
0: Seeds, uit welke band kwam Philip Bailey?
1: Oh, is dat ook onderdeel van die 80 cent?
0: Ja.
1: Ja, god, hoe heet die band ook weer?
0: Je mag 40 eurocent, mag je...
1: Ja? Oh, toch nog?
0: Ja.
1: Mag, oh, sympathiek.
0: Mag je een tikje voor sturen.
1: Maar welke was het dan?
0: Earth, Wind & Fire.
1: Oh!
0: Waar we het even over moeten hebben natuurlijk. Want ja. In oktober zou dan eindelijk die documentaire in Nederland komen. Refresh, we zijn er bijna, toch?
1: Ja.
0: Nou, graag. Volgens mijn goede vriend, Radio 2-collega Eddie Keur, is dit heroïne-muziek. En ik probeer hem steeds uit te leggen. Nee, want ze heette War on Drugs. Een nieuwe single, Who's That?

0: Linda vindt het mooi. Vindt het wat weg hebben van Rod Stewart. Heeft het wel wat van weg, ja. Beste afkikmuziek. War on Drugs. Who's that? Aangevraagd door Gerard trouwens. En ik moet er wel om lachen, want het is een heel ander onderwerp. We hebben het gehad over de auto van Caroline die kapot was. Dan zegt Erik Kos, is er niet een dealer die een beetje een leuke auto voor Caroline wil sponsoren? Begin eens met het draaien van Mercedes-Benz van Janis Joplin, dat is goed. Maar ik moest met de dealer toch ook even lachen vanwege de war on drugs. Stici, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over het achteraf betalen. Kinderen kunnen dat straks niet
2: meer. De reclame minuut.
3: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: Cici. Ik zou van jou zo heel graag het allerlaatste nieuws horen. Ben ik toch ook een beetje op de hoogte? Je bent al wat vroeger vandaag.
1: Oh, dat is helemaal niet erg. Minderjarigen mogen straks niet meer gebruik maken van achteraf betalen, zoals via Klarna en Riverty, vindt de Tweede Kamer. De grens wordt 18 jaar. Sommige partijen willen die nog hoger hebben, zo denkt het CDA aan 21... als blijkt dat ook jongeren van boven de 18 nog schulden maken met achteraf betalen.
0: Ben jij schuldenmaker geweest ooit?
1: Nee, nooit.
0: Nee. Of wie vraag ik het ook eigenlijk? Nee. Ergens nog eens met je op jouw cv? Heb je iets ooit gedaan? Je hebt ook nooit iets uit de portemonnee van je moeder gestolen?
1: Nee.
0: Heb je het niet gedaan?
1: Nee.
0: Geen drop gestolen?
1: Nee.
0: Een kikker opgeblazen? Niks, hè?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Wat is je grootste misdaad?
1: Ja, ik zit heel erg na te denken. Ik denk dat het heel erg meevalt.
0: Als een minuutje uitlopen we... Het ligt meestal ook nog aan iemand anders. Nou, ik hoop toch graag nog antwoord van je te krijgen, Siets. En hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
1: Nou, ik denk dat het te laat inleveren van mijn werkstuk op school was.
0: Oh, dat was het. Ja. Schande trouwens.
1: Ja, dat kon echt niet.
0: Dat je nog zo hoog terechtgekomen bent.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, hè? Ja. Ja.
1: Goed, het valt wel reuze mee hoor, op de weg. Een paar files die opvallen. De A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 11 minuten door werkzaamheden. A7 Heerenveen Den Oever voor Brezandijk 10 minuten. Na een ongeluk is de weg wel weer vrij. En een pechgeval op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Het is niet Carolien. Voor Vierlingsbeek 11 minuten extra.
0: Vierlingsbeek?
1: Vierlingsbeek.
0: Stevie Wonder. Yeah.

vieren vandaag 50 jaar Songs in the Key of Life. Straks na drieën wordt er door Wouter Frank ook aandacht aan besteed. En gaat de specialist Jabrine alles vertellen over Songs in the Key of Life. Here is Another Star.

0: Een van de hoogtepunten uit de hele popgeschiedenis. Het is nog waar ook. Songs in the Key of Life. Stevie Wonder, 50 jaar oud. Straks bij je Wout en Frank daar nog veel meer over. Over Wout en Frank gesproken. Ja, ja.
1: Wout en Frank, breaking news.
0: Ja, ik zocht even in de computer breaking news. Toen kwam ik dit tegen. Ik moeten we het even over hebben. Roland de Jong was overigens de aanvrager van Another Star. We hadden er ook nog eentje die wilde I Wish van Stevie Wonder. Die hebben zij misschien wel op de planner staan straks. Ja. Je weet het nooit. Misschien dat ze ook een gekke bui krijgen. Breaking news. Er zijn mensen overigens die weten dat jij toch iets hebt gedaan in het verleden wat niet helemaal oké is. Alba zegt, Siets was toch een keer verbannen van het Wie is de Mol Forum.
2: Oh, Alba.
0: Ja.
2: Oh ja, nou komt alles ineens weer boven. Ik had het helemaal verdrongen.
0: Ja.
2: Nee, sterker nog, ik heb een keer in eerste instantie per ongeluk de trailer van de nieuwe aflevering van Wie is de Mol op internet gezet. Nog voordat de uitzending van die avond was geweest. Kon je dus al zien wie er zou vertrekken uit Wie is de Mol. En dat is natuurlijk heel gevoelig voor de kijkers bij dat programma. En toen ik dat door had, heb ik het rondgestuurd naar alle grote media. RTL Boulevard, De Wereld Door. Moet je nou eens kijken.
0: Ja.
2: De afvaller is bekend.
0: Ja.
2: Nou ja, vervolgens ben ik uiteindelijk gebeld door de hoofdredacteur van Wie is de Mol. Of ik de video kon verwijderen en waar ik dit in godsnaam vandaan had.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat ik nu op de zwarte lijst sta bij de AVRO.
0: Waar had je het vandaan? Je zat een intern omroepscircuit natuurlijk.
2: Ik kwam inderdaad op een of andere vage achterkant van een website terecht waarin al die filmpjes stonden.
0: Goed, jij was dus de mol.
2: Ja, duidelijk.
0: Aangevraagd door Caroline. Nee, niet die met de autopech, maar door een andere Caroline. Die wilde graag deze horen. Hey there, Delilah. Plain white teeth. Hey.

0: man, dat je dan uit de klas getrokken bent ook en zo.
1: Ja.
0: Bijna goed. Ja. Ja. Wouter de Gier, Carolien wilden allebei Hey There Delilah, de Plain White Tees, wel 1000 keren proberen mee te spelen op mijn gitaar, zegt Wouter. Er was een verhaal, dat zag ik volgens mij even langskomen als scrollend, dat Delilah wraak had genomen en dat zij eigenlijk antwoord gaf op dit liedje.
1: Maar ja, Michael appt het ook, het filmpje.
0: Ja, dat filmpje, daar zit iets. Volgens mij is het een meisje die op social net gedaan heeft alsof ze Delilah was. En die heeft dat nu mee mogen zingen op het podium met de Plain White. Is zoiets was het, toch?
2: Ja, dat is het.
0: Heb je er toevallig ook een fragmentje van?
2: Ik heb er een stukje van.
0: Nou, dat is ook.

0: eerste filmpje, hè, dus dat houdt ineens op.
1: Ja, bedankt.
0: Wel geinig dat ze samen met deze jongens op het podium stond, maar we zijn nog steeds op zoek naar de echte Delilah.

0: keuzes. We mochten er twee kiezen van hem. Rock the Casbah, The Clash of anders Play That Funky Music, Wild Cherry. We hebben Rock the Casbah gekozen omdat Wild Cherry nog niet zo lang geleden gedraaid is. Abel Staal zegt, lekker nummertje, Rock the Casbah. Erik Kossen die meldde zich en die zei, Caroline is dus bezig met een nieuwe auto. Die moet gekocht worden omdat het, nou ja, vandaag een brikkie tegen haar gezegd heeft, ik wil niet meer met jou, ik wil het niet meer. Nee, je kan me wel oplappen, maar ik wil niet meer. Zij zegt, nou ja, je kan toch een beetje een sponsortje regelen. Draai nu even Mercedes-Benz van Janis Joplin. En dan is er ongetwijfeld ergens iemand van een Mercedes-Benz dealer die zegt, you wanna drive a car with a star? Ga ik even regelen. Ik weet niet of die luxe tijden er nog zijn. Maar Erik herinnert mij fijntjes aan het verleden. Hij zegt, ik kan me uit een ver verleden nog herinneren dat Rob en Fred een Mercedes wisten te ristelen. Ik weet niet meer of die nu voor Rob of voor Fred was. Hij is niet helemaal waar. Fred was destijds bij mij 3FM in de middag. Wat ze nu sidekick noemen. Maar Fred, zijn Opel was compleet kapot. Was eigenlijk zo'n Flintstone-auto geworden. Weet je wel. De bodem was er helemaal onderuit en moest bijna met die bandjes zelf. Dus toen belde, het zal wel nog bellen geweest zijn. Toen belde Kees Jan Schoots. En die was van een dealer. En die zei, ik kan wel een nieuwe Opel regelen. Ik vind Fred een leuke vent, dus dat regel ik. Dus het was geen Mercedes, maar inderdaad. We hebben wel schandelijk over de rug van de publieke omroep voor een collega een gratis auto geregeld.
1: Oh, kon allemaal nog.
0: Schande. Schande achteraf gezien. Janis Joplin en Mercedes-Benz, kijken waar dit toe leidt.
2: I think it's a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?
0: Hartelijk dank, ga je toch?
2: That's it.

0: Cat's Eye en Animal, aangevraagd door Maartje van Reewijk. Ik heb nog één dingetje te gaan en dat is natuurlijk toch de karaoke van Carolien. We kunnen er eventueel even lastig vallen, maar de vraag van Wouter Frank hebben we ook nog liggen.
1: Ja, kom maar.
0: We hebben veel, ja. De vraag van vandaag. Hebben we ineens nog zoveel te doen? En zo weinig zijn tijd. De vraag aan Wouter Frank zometeen is: wat is het gekste dat je ooit gedaan hebt om een concert bij je te wonen? Ja, Oasis. Ja, iedereen wil natuurlijk naar Oasis. Op ons zijn veel mensen die naar Oasis willen. Er zijn ook een sterk aantal mensen die dat niet wil. Ik zou er ook graag naartoe willen. Wat is het gekste dat je ooit gedaan hebt om bij een concert te komen? Jij weer niks natuurlijk.
1: Nee.
0: Jij niks? Nou, dan ga ik toch maar eens proberen. We hebben voor jou al een misdaad gehad vandaag. Dus ik ga eens even bij Carolien zelf proberen. Carolien, heb jij gekke dingen gedaan om ooit bij een concert te zijn?
2: Ik zou bijna zeggen een relatie beginnen, maar dat ging toch andersom.
0: Nou, het zou ver kunnen gaan dat dit hem zou kunnen zijn. Je zou het ervoor over kunnen. Ja, precies, ja.
2: Ik zou het ervoor over gehad kunnen hebben, maar ik stond wel bij Oasis.
0: Ja, ik snap hem helemaal. Ik werk eigenlijk al te lang bij de radio. Dus ik had nog wel eens een momentje dat ik kon zeggen, nou, dit en dat. Heel lief.
2: Ja.
0: Nu niet meer trouwens. Nu niet meer. Ik werk nog steeds bij de radio, maar nu gaat het niet meer. Dus nu moet ik eerst gaan nadenken over gekke dingen om straks bij Oasis terecht te komen. Oké, meer antwoorden straks bij Wouter Frank. Ik heb nog een lekker voorzetje gedaan voor de karaoke.
2: Oh, laat weten.
0: Verzoekje van Bo Herkens.
2: Ja.
0: KLF en Tammy Wynette.

0: In het echte leven Moon Moonland, maar Koen Moulijn past het er ook in, hè? K11, tell me why not.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou?
5: Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
14: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: hotspots voor elke land. Gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
5: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 3 uur.
10: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
11: Goedemiddag. De 5 aangehouden mannen bij een Britse luchtmachtbasis gisteren zijn allemaal Britten. Ze worden verdacht van het plannen van een terreuraanslag. Een boerin die de mannen uit bestelbussen zag stappen belde de politie, die op tijd kon ingrijpen. Op de basis staan Amerikaanse bommenwerpers die Iran hebben aangevallen. Of die ook het doel waren, is nog onduidelijk. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen jongeren pas vanaf hun 18e gebruik maken van achteraf betalen, met bijvoorbeeld Klarna of Riverty. Ook worden grotere achterafbetalingen officieel geregistreerd als schuld. De nieuwe regels moeten in november ingaan, een jaar later dan gepland. In Europa gelden al aangescherpte regels. De Europese Unie moet volgens een nieuw rapport flink aan de bak om haar defensie op orde te krijgen. Volgens onze defensieminister Jessukus is er geen reden tot paniek, maar moeten landen sneller en slimmer gaan samenwerken. Nederland roept samen met een aantal andere landen op tot actie. Er moet minder worden gepraat en meer worden gedaan. En bij nieuw noodweer in Nepal en ook India zijn meer dan 100 mensen omgekomen. Er zijn overstromingen en aardverschuivingen na zware regenval. Wegen liepen onder, gebouwen stortten in en er zijn ook mensen geëlektrocuteerd. De meeste slachtoffers vielen in India. In beide landen worden ook nog veel mensen vermist. Het weer dan, vooral de westelijke helft vallen buien. In het oosten is er soms zon. Het is van west naar oost nu 18 tot 24 graden. Morgen wordt zomers met veel zon 24 tot 28 graden. Situatie op de weg. Een paar files die opvallen. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest. Een kwartier extra door werkzaamheden daar. Ongeluk gebeurt op de A32 Heerenveen-Meppel. Daarom voor Wolvenga nu 6 minuten extra. En op de N36 Almelo-Ommen is een spoedreparatie voor A-dorp. Er staat een vertraging van 11 minuten.
12: Hans, waar liggen de regenjassen?
13: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Kwispelen, spinnen, fluiten of knabbelen? Dierendag komt eraan. Bij Intratuin vind je deze week extra veel aanbiedingen waar jij en je huisdier blij van worden. Heerlijke snacks, leuk speelgoed, zachte manden en nog veel meer. Vier Dierendag, samen met Intratuin.
17: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
7: Speel mee met de fluisteraar.
6: De jackpot staat nu op
8: 7200 euro.

0: goedemiddag. En daarvoor nog Brian Adams aan het begin van de middagshow. Hallo, welkom. Wij zijn Wout en Frank. Bomvolle show vandaag.
1: Mag ik nog heel even terugkomen op die Madonna die overigens gigantisch veel prijs in de wacht heeft gesleept, hè?
0: Gisteravond, hè?
1: Gisteravond VMA's, Video Music Awards van MTV. 7 prijzen op haar 68-jarige leeftijd.
0: Zeker.
1: Gewoon heel knap. Zeker. Nee, wat we in de show hebben, Wout. We hebben vandaag opnieuw een 50ste verjaardag te vieren. Onze collega en dokter Sol Jabrine, die vertelt ons daar straks alles over. Verder is er een grote verandering gaande in de uitvaartbranche. Ja. Want naast begraven of cremeren is er nu een nieuwe optie. Wat dat is en hoe het werkt, dat hoor je zometeen. Verder spelen we Woordenjacht en De Fluisteraar. Dus met een beetje mazzel mogen we zometeen €7200 weggeven. Want daar staat de jackpot op dit moment op.
2: De bonus bonanza.
0: En weer hebben een bonus bonanza. Dit is overgebleven, Rob en Caroline. Nou ja, Caroline was er niet eens bij. Die stond met pech langs de weg.
1: Ach, maar Rob, zielig ook.
0: Ja, maar ze is gered. Ach, is allemaal goed gekomen. Stephanie, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dit is een liedje waar Rob net niet aan toe kwam. Maar die jij graag wil horen en die wij fantastisch vinden.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Welke?
3: Ja. Chapel Rome met The Giver.
1: Ah, die vinden wel lekker, ja.
0: En hoe komt u daar zo op?
3: Nou, sinds dat liedje een hit is geweest, vinden wij dat op het werk altijd gewoon heel erg gezellig als die erop is. En dan gaat de muziek een tandje harder en dan zingen we altijd graag even mee.
0: Ja,
1: en jullie houden van country, ja, toch ook?
3: Ja, zeker. En dat is ook meer in opkomst, dus dat is hartstikke fijn.
0: Ja, dat zeggen ze. Dat is... En ben je nu ook op je werk?
3: Nou, ik ben toevallig...

0: Wij beginnen eerder, dan ben jij sneller thuis. Wij zijn Wout en Frank.
1: Iedere middag vanaf 3 uur op Radio Veronica.

0: Eric Clapton. Forever Man. En voor Chappell Roan en The Gibber. En dat was een hele fijne die Stephanie als bonus bonanza er even ingooide.
1: We gaan het straks hebben over een nieuwe manier die toegepast wordt in de uitvaartbranche. Om te ontdoen van een lichaam.
0: Ja, dat... je hebt begraven, je hebt cremeren. Maar er komt de derde manier komt erbij.
1: Iemand die stuurt via de Radio Veronica app. In de versnipperaar? Nee, vraagteken. Nee, dat is het niet. Iemand zegt opgelost staat netjes. Ja, het heeft wel iets met oplossen te maken.
0: Warm.
1: Nou ja, wat het is, vertellen we zo meteen. De
0: fluisteraar. Ondertussen hebben wij ook nog de fluisteraar. En die heeft een waarde van 7200 euro. Is nog altijd niet geraden. De vraag is eventjes, wie is de fluisteraar? Nou, als je mee wilt doen, dan kan het op een heel makkelijke manier. Maar misschien kun jij het even uitleggen. Want dan heeft niemand in de gaten dat ik toch even de opgave erbij moet zoeken.
1: Nee, dat heeft echt niemand in de gaten, Wout. Als je mee wilt spelen, heel simpel. Stuur de fluisteraar naar de gratis Radio Veronica. Dus nog niet de naam.
0: Nee.
1: Dus niet wie je denkt dat het is. Maar gewoon alleen de fluisteraar naar de Radio Veronica. Dan zou het kunnen zijn dat we je terugbellen. En dat je dus dat geld wint. Die 7200 euro. Maar daarnaast krijg je ook nog eens een jaar lang gratis energie van Energiekiezer. Luister goed, dit is de fluisteraar.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
1: Dat zei je al.
0: Ja.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Echt, lege blik.
1: Totaal lege blik. Nou, eigenlijk alle namen die ik in mijn hoofd had, die zijn al genoemd.
0: Die zijn het dus niet.
1: Dus nee.
0: Alright, als je het weet, stuur dan een appje.
2: Sst, de fluisteraar.
0: Jij noemde net al heel even die VMA's. Hè? Afgelopen gisteravond werden die uitgereikt. Onder andere zat daar een heel mooi eerbetoon bij voor iemand. De wereld wil deze vrouw eren. Luister.
4: I want to thank and dedicate this award to one person without whom just this wouldn't be happening. And that person is the ultimate showgirl, Dolly Parton.
0: Ja, Dolly Parton. Je hoort hier de stem van Taylor Swift. Die Dolly Parton opnieuw in het zonnetje zetten. En dat vind ik mooi, want afgelopen vrijdag was ook een soort wereldse Dolly Parton dag. Dus wij dachten, we dragen ook nog een steentje daaraan bij. Dolly Parton, and here you come.

0: En Here You Come Up Again bij Radio Veronica. We gaan richting 3:30.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En 3:30, dat betekent het nieuws met Siets Hoskamp. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Problemen in jeugdgevangenissen en Cody Gakpo vertrekt bij Oranje.
1: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... Radio Veronica.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Met deze week in de bonus... AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart... 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap...
10: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
12: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
13: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
14: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog... een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij IWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
15: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Word nu lid. Sport 5 weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit.
15: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Veronica weerbericht.
0: Het is stilte voor de warmte, zou ik maar even zeggen. Vooral in het westelijk deel van Nederland buien. In het oosten schijnt soms de zon. Het is van west naar oost nu 18 tot 24 graden. Maar morgen wordt het zomers. Er is veel zon en dan wordt het 24 tot 28 graden.
18: Lekker hoor.
0: Het is 2 minuten over 3:30. Dit is het nieuws met Siets Roskam. Siets, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Zorgen over de situatie in jeugdgevangenissen. Volgens de inspectie staan de veiligheid en leefomstandigheden van de jongeren en medewerkers ernstig onder druk. Daardoor wordt het moeilijker om de jongeren goed voorbereid terug te laten keren in de maatschappij. De positie positie van woonwagenbewoners is in 10 jaar tijd nauwelijks verbeterd, zegt de ombudsman. Ze worden nog steeds gediscrimineerd, uitgesloten en er zijn te weinig woonwagenplekken, staat in een rapport. Ook krijgen kinderen vaker een te laag schooladvies en worden ze gepest om hun afkomst. En dan voetbal. Na de blessure gisteren komt Cody Gakpo de komende interlands van Nederland niet meer in actie. Hij is terug naar zijn club Liverpool. Bondscoach Xabi Hernandez roept ook geen vervanger op. Nederland speelt donderdag en zondag nog tegen Griekenland en opnieuw Servië.
19: Thank you.
2: Radio Veronica Verkeer dan. Door Flitsmeister 41 meldingen op dit moment. 168 kilometer totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Beest, 20 minuten vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12 dan, Den Haag-Utrecht tussen Bodegraaf en de Meern, 17 minuten. Vanwege een kapotte vrachtauto is één rijstrook dicht. De A32 Heerenveen-Meppel tussen Heerenveen-Zuid en Wolvenga, daar staat 19 minuten aan vertraging. En de A325, dat is Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Huissen, 22 minuten vertraging. Door een ongeluk is daar één rijstrook dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Ga dan even naar de app van Flitsmeister. Wat?

0: zei je?
1: That's right.
2: Oh, that's right. Ja.
3: Ik verstond iets heel anders.
0: Wat dan?
3: Cutside.
0: Nee,
3: ja, maar dat verstond
1: ik. Waarom zou Cutside zeggen?
3: Robin Neville en zoals de Amerikanen zeggen, say lovey bij Radio Groot. Ja, sorry, dat verstond ik. Ja,
1: dat maakt het niet uit.
3: Mensen, eens even kijken. Het is 10 minuten over 3:30 geworden.
4: De vraag van vandaag.
3: We kregen een mooie vraag van Rob Stenders. En de actualiteit daarvan begrijp ik al een klein beetje. De vraag was namelijk...
5: Wat is het gekste dat je ooit gedaan hebt om een concert bij je te wonen?
3: En dat heeft natuurlijk een beetje met, ik denk ook de Oasis en Stevie Wonder gekte te maken.
1: Hebben echt mensen weer uren in wachtrijen gestaan.
3: Krankzinnig.
1: Op kaarten voor Oasis.
3: Komen zo op terug. Het gekste wat ik ooit heb gedaan, ja, daar was jij bij. Dat is denk ik toch dat ik een keer midden in de nacht, half stoned van de slaappillen, kaartjes heb gekocht voor Barry Manilow. En we uiteindelijk, nou, ik geloof €600 of $600 per kaartje kwijt waren. Toen waren we in Las Vegas. En,
1: en de grootste kutplekken hadden in de zaal. Het waren echt een hele slechte plek. En kaartjes gewoon via de officiële site, die bleken $100 te zijn. Wout had het via zo'n illegale woekeraar gekocht.
3: Ja, maar ik had een slaappil genomen. We hadden een spelletje in een... Ja, dit is niet
1: het verhaal. Vertel het toch maar.
3: We hadden een spelletje in de bar van het hotel. We nemen een slaappil en dan kijken hoe lang we wakker bleven. Dus uiteindelijk zijn we echt naar de hotelkamer gestrompeld en in slaap gevallen. En toen werd ik s'nachts wakker, ook nog van de jetlag, helemaal fucked up. Toen dacht ik, ja, Barry Manilow, kaarten, Barry Manilow, ja, ik heb ze... Hey, kut, $600 per kaartje.
1: En ik lag nog te slapen, dus ik word wakker op een gegeven moment. En Wout zegt, dus ik heb echt iets leuks geregeld. Ik ga vanavond naar Barry Manilow, ik heb kaarten geregeld. Ja. Hij zei, ja, ze waren wel vrij duur. Ik zei, hoe duur waren ze dan? Ja, $600 per kaartje. Ik zit te kijken op de site van Barry Manilow. Ik zei, maar die kaarten zijn $120. Ja. Oké, ja, we hebben een foutje gemaakt.
3: We komen binnen en er staat in de theaterzaal staat één enorm grote betonnen paal. Zo heel groot. En daar zaten wij precies achter.
1: Niks van Barry Manilow gezien.
3: Niks van Barry.
1: Maar het is een leuk showtje hoor. Prima.
3: En jij?
1: Nee, ja, ik heb één keer, toen was ik jarig. Toen was ik ook in het buitenland. In New York was het. Op mijn verjaardag. En toen hoorde ik dat 's avonds Prince zou optreden in Madison Square Garden. Uh-huh. En ja, je komt ook niet elk jaar in New York, weet je wel. Dus ik denk, ja, ik wil daarbij zijn. Toen heb ik ook via een site, een soort Amerikaanse marktplaats, ben ik op zoek gegaan naar kaarten. Ja. Voor Madison Square Garden. En toen had ik dus afgesproken met iemand om je op te halen. Nou, dat was in een wijk, Wout. Godwonder dat ik daar levend eruit gekomen ben. Maar inderdaad, aangebeld. Ik kreeg daar netjes de tickets overhandigd. Toen dacht ik nog, de hele tickets gaan niet werken natuurlijk. Als ik straks bij het stadion ben, worden die tickets gescand. Ja. En kan Frankie gewoon weer terug naar zijn hotelkamer. Ja. Maar die tickets, die deed het gewoon. En heb ik daar in Madison Square Garden in New York mega bijzonder Prince daar gezien.
3: Wauw, en je krijgt met die kaartje krijg je ook gewoon een paar gram crack, of niet? Ja.
1: Nee. Twee spuiten.
3: Twee spuiten.
1: Ja.
3: Nee, ik wil toch heel even naar onze redactionele grootheid achter de schermen. Gertje, je hebt ook een microfoon, hè?
2: Jazeker.
3: Want dat is wel even... Gert, want jij, die kaarten voor Oasis, dat is toch totale gekte wat daar gebeurt?
2: Oh, alsjeblieft, top. Ik heb een nier moeten verkopen om een kaart te krijgen.
3: Wat moest je nou doen voor kaartjes van Oasis? Hoe ging dat nou?
2: Je moest je eerst 3 weken terug al inschrijven om een code te ontvangen. Ja. Dan mag je bij godsgratie inderdaad een code ontvangen deze week. Nou, dat is dan gelukt. En dan krijg je een tijdslot. Dat is of vrijdag, zaterdagochtend of zondagochtend om 8:00. Dus dan kan je je wekker gaan zetten. En dan zijn binnen een half uur eigenlijk al die kaarten weg. Jezus. En dan mag je ook nog eens... nou, ik heb staanplaatsen achter in het stadion. €200 per kaartje betalen.
3: Ja. Wat een geld, hè?
2: Is niet best.
3: En Stevie Wonder, die komt ook. Nou, dat is ook ondoenlijk om daar naartoe te gaan. Dan moet je ook, ik weet niet wat voor doen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Is die kaartverkoop al gestart eigenlijk?
3: Jazeker,
2: ja.
3: Dus je bent te laat. Nee, maar dit is een probleem waar volgens mij heel veel mensen tegenaan lopen.
2: Ja, het is toch verschrikkelijk.
3: Ik ben heel nieuwsgierig. Jij hebt nu kaarten dus.
2: Zeker.
3: En voor hoeveel verkoop je ze?
2: Nee, ik hou ze zelf.
3: 400.
2: Keer 2, dan hebben we een
1: doel. Zie je wel.
6: De volumeknop mag best een tikkie verder naar rechts. Welkom bij de middagshow van Wout en Frank. Iedere middag vanaf 3:00 op Radio Veronica.

0: When the Lady Smiles. Golden Earring bij Radio Veronica. Langzaam op weg naar 4 uur. En in de app gaat het eigenlijk een beetje twee kanten op, hè?
1: Als het gaat om die concertkaartjes. Voor welke concertkaartjes heb je de meeste moeite gedaan? Nou, jij vertelde net Barry Manilow. Ik had het over Prince. Maar inderdaad, in de app gaat het echt werkelijk alle kanten op. Maar iemand kwam ook nog even. Daar moest ik ook wel om lachen. Ik kwam even terug op dat Oasis-verhaal. Want onze Gert hier, die heeft echt... Die is al een keer heel druk mee. Is allemaal zo ingewikkeld. Moeilijk.
0: Zijn wekker zetten om acht uur 's ochtends.
1: Lang in de wachtrij gehangen. Oh, plaatsen zijn eigenlijk ook niet al te best. Rudolf, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Frank.
1: Is het echt zo ingewikkeld, die kaarten voor Oasis?
2: Nee hoor, ik vond het niet. Nee, totaal niet.
0: Maar nee. Jij moest toch ook wel allerlei dingen uithalen om ze te krijgen? Of ging dat allemaal gewoon vanzelf?
2: Ja, nee, je moest 3 weken geleden even een account aanmaken. Ik heb om 7:30 heb ik mezelf in de wachtrij gezet. Ja. Ben ik van allerlei dingen gaan doen. Om 8 uur heb ik gekeken. Toen bleek ik nummer 770 in de rij te zijn. En 8:16 had ik 2 kaarten in vak 126 op de 5e rij aan het gang van. Nou ja, wat wil je nog meer?
0: Nou, maar de grap is dat jullie hebben eigenlijk altijd hetzelfde gedaan. Alleen Gertie zegt, jee, wat een gedoe, vermoeiend. En jij zegt, oh, appeltje eitje, maar het effect is hetzelfde.
2: Ja. Ja, het effect, ja, we zitten beide bij Oasis, alleen voor mij was het echt appeltje eitje.
0: Mooi. Nou, Gert, zo kan het dus ook. Dankjewel, man.
1: En Rudolf, heel veel plezier, hè.
0: Hoi.
2: Ja, dankjewel.
1: Tot later, dankjewel. Toppen.
2: Hoi.
0: Dit is Veronica, zometeen nog veel meer, want we hebben ook nog de fluisteraar. En die heeft de waarde van 7200 euro, jongen. Dat kan zo voor jou zijn.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
8: Langer mee doen is goedkoper.
7: Zeker, kwaliteit rendeert.
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
10: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Domino's.
21: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam De Style Outlets.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
26: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Semjo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simjo.nl.
3: Simjo.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 4 uur.
6: En daar is Sietz Roskam.
7: Goedemiddag. Achteraf betalen met bijvoorbeeld Klarna en Riverty mogen minderjarigen straks niet meer gebruiken. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een leeftijdsgrens van 18 jaar. Het is onderdeel van Europese regels. Daarin staat ook dat grotere achterafbetalingen officieel worden geregistreerd als schuld. Bij de Russische droneaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn meerdere branden uitgebroken. Een universiteit is een van de getroffen gebouwen midden in het centrum. Zeker één persoon zou zijn gedood, drie anderen raakten gewond. Ook in het oosten van Oekraïne zijn doden gemeld door een Russische aanval. Europese landen moeten sneller en slimmer gaan samenwerken om hun defensie op orde te krijgen. Uit een nieuw rapport blijkt dat de herbewapening niet snel genoeg gaat om in 2030 een sterke defensie te hebben. Volgens defensieminister Jesselgus is er nu nog geen reden tot paniek, maar is er wel veel werk te doen en moeten we niet naïef zijn. En paus Leo waarschuwt dat landen steeds onbeschaafder met elkaar omgaan. Bij een bezoek in Frankrijk zei hij dat je aan je woord houden er vaak niet meer bij is. Volgens de paus draait de internationale politiek nu om leugens en bedrog. Hij denkt dat Europa kan helpen om die neerwaartse spiraal te doorbreken. Het weer dan vooral in het noorden en westen buien. Daar is het 19 graden, in het oosten 23. Morgen zondag dan 24 tot 28 graden. De spits is begonnen, de meeste files in Zuid-Holland. Ook rond Utrecht en Nijmegen is het druk. In totaal al meer dan 300 kilometer aan vertraging in het land. Dit valt verder op. De A15 Gorkum-Rotterdam. Voor Alblasserdam 3 kwartier extra na een eerder ongeluk. Weg is daar wel weer vrij. Ook een ongeluk gebeurt op de A32 Leeuwarden-Meppel. Voor Wolvenga 22 minuten extra. Dan de A50 Arnhem-Os. Voor Bankhoef 51 minuten. Daar is door een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Tot slot bergingswerkzaamheden op de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Voor Huissen een vertraging van een half uur.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
20: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot.

0: In groot deel van Nederland nog wat druilerige maandag. Maar dat is stilte voor de hitte. Want morgen en overmorgen wordt het bloedverziekend heet.
1: Maar echt zonnetje ook, Wout.
0: Lekker man.
1: Zon en zo.
0: Zomers gewoon alles.
1: Heerlijk.
0: We hadden het over de gekte die rondom concertkaarten soms voorkomt. Wat je soms moet doen om kaartjes te krijgen. We hebben bekend dat wij ooit vreselijk veel geld hebben betaald voor Barry Manilow. En uiteindelijk achter een paal zaten en Barry Manilow helemaal niet hebben gezien. Wat de slechtste seats van het hele theater. Maar er is veel wat binnenkomt, hè?
1: Zeker, via de Radio Veronica. Onder andere, ik heb Rennie even teruggebeld. Rennie, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ah, goedemiddag, goedemiddag. Jij hebt niks te klagen, hè?
2: Nee, ik doe dat beter als jullie.
1: Dat blijkt maar weer.
0: Maar jij hebt niet Barry Manilow gezien. Nee, maar waar ben jij geweest en wat kostte dat?
2: Ja, bij Direct in Groningen. €53.
0: Direct in Groningen. En hoe was het? Afgelopen vrijdag was dat, geloof ik.
2: Bijna vooraan.
0: Ah,
2: ja, afgelopen
0: lekker, vrijdag. Ja. Lekker. Ja, het kan wel.
2: En zaterdag bij Raccoon. En daar had ik ook mijn verjaardag gekregen vorig jaar.
0: Oké, en is dat komende zaterdag of ben je al geweest?
2: Nee, dat was gewoon, ik zie gewoon 2 dagen achter elkaar, joh.
0: Oh.
2: Niet best.
0: En waar was Raccoon, zei je?
2: Ook in Groningen.
1: Martini Plaza.
0: Ja.
1: We hadden Bart nog aan de lijn afgelopen vrijdag. Toen was hij onderweg naar Martini Plaza. Ja. Toen belde hij eventjes naar dit. En hij zei, joh, ik doe ook even de groeten aan Rennie nog op het podium. Maar dat heeft hij niet gedaan.
2: Nee, dat heeft hij niet gedaan.
0: Top. Maar die gekte met zijn Oasis of wat dan ook. Met alle respect voor de band. Maar dat gaat helemaal nergens over.
1: Nee, en op YouTube zie je het vaak nog beter, hè?
0: Dat is altijd.
1: Geitje natuurlijk.
0: Rennie, ik wens je een mooie maandagavond. Hoi hoor.
2: Hoi hoi.
1: Ik heb ook Ivar nog even gebeld. Ivar heeft heel veel moeite gedaan voor concertkaartjes. Wat heb jij gedaan, Ivar?
3: We waren in Rotterdam, ben ik met mijn broertje en een stel vrienden. En we wilden heel graag kaart hebben voor de U2 Vertigo Tour. Dat is 25 jaar geleden of zo. En geslapen, of soort van geslapen, aanwezig geweest. Sorry, op het station. Het was zo'n groot drama. Kaarten waren uitverkocht. Meteen toen we aan de beurt waren en toen we naar buiten wilden lopen, toen konden we nog net een paar kaarten bemachtigen voor het tweede concert. Dus wat een geluk.
1: Ja, precies. Maar wel de hele nacht op station moeten slapen, veel gedronken.
3: Nou, vooral veel gedronken. Slapen kwam niet van, hè.
1: Maar wel die kaarten, dat is het belangrijkste.
0: Wel de kaarten, inderdaad. Ja, op zo'n station, je moet er toch niet aan denken.
1: Hé, maar het voordeel is, het leuke is, dit is ook onderdeel van de lol.
0: Ja,
1: het toeleven naar een concert, hè.
0: Hou op met me, ook van die gasten die dan twee dagen lang voor de Ziggo Dome staan. Dat is normaal.
3: Ja, 2 dagen, dat hielden we niet vol, hoor. Maar 1 nacht was wel genoeg. Met zoveel drank, dan mag je blij zijn dat je een halve nacht doortrekt.
0: En dat was het waard, hè?
3: Absoluut, ja, absoluut.
0: Dat is mooi.
1: Right. Ivar, dankjewel en een fijne dag, hè.
3: Yo,
1: tot later, hoi. Veronica.
0: Dus de radiozender van de fluisteraar. Wat is de waarde, Frank?

0: Cici Peniston. En finally... De Fluister. In guldens bijna 15.000 gulden.
1: Jezus, zijn er echt nog mensen die terugrekenen naar guldens? Ja?
0: Nee.
1: Het is een hoop geld, dat sowieso. €7200. En daarnaast ook nog eens een jaar lang gratis energie. Dankzij onze vrienden van Energiekiezer. En energie kost ook duur, hè?
0: Het kost ook wel.
1: Energie kost ook duur.
0: Kost ook duur. Ja. Even kijken, de Fluisteraar. En Arjen, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Is aan het werk als tegelvloerenhersteller.
2: Ja, klopt.
0: Dus ik ga het even invullen. Ik laat wat vallen, mijn tegelvloer is stuk. Ik wil geen nieuwe vloer, maar ik wil dat hij weer heel wordt. Dan bel ik jou en dan kom je hem fixen.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dit voel ik toch even goed aan.
1: En dit is dus eigenlijk, jij zorgt voor de sneetjes in de tegelvloer, die fix jij.
2: Ja beschadigingen, tegelvloeren die loszitten, die doe ik injecteren. Ja. Dat is het. Herstelwerk, dus geen vernieuwen, maar herstellen.
0: Hoeveel tegels kan ik laten herstellen voor €7200? Ja, terwijl ik de vraag stel, denk ik, doe dat dan niet. Laat maar mee. Wie is de Fluisteraar, denk je?
2: Ik denk dat het is Cesar Zuiderwijk. Van de Golden Ring.
0: Oh, okay. Ja. Is er een specifiek iets waar we op moeten letten in de opname... waardoor jij dacht het is Cesar Zuiderwijk?
2: Nee, ik hoorde zijn stem en ik had meteen zoiets van, is hij?
0: Ja, je klinkt heel overtuigd. Ja. Nou, dit is de Fluisteraar. Sst.
3: Dit is de Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the

0: Arjen, jij zegt César Zuidenwijk. Je speelt voor 7200 euro. En daarnaast ook nog eens een jaartje gratis energie door energiekiezer. César Zuidenwijk, hè?
1: Ja.
0: César Zuidenwijk, oké. Okay.
2: Ja, luister, Arjen denkt lul niet zoveel. Stel het gewoon tegen die jury en dan kijken wat er gebeurt. Nou, let op.
3: Jouw antwoord is... fout.
1: Oeh. Ah, jammer. Jammer.
2: Nee, jammer, dat is jammer, dat is jammer.
0: Nee, het is niet César Zuidenwijk. Ja, zeker.
1: Helaas. Alright. Ja, dan gaan we maar gewoon door met werken. Hè? Ja,
2: dan, toch die vloer gewoon weer repareren, jongen.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, het is niet anders.
2: Nou, ik wens je sowieso een mooie maandagavond en dank je wel. Want je hebt de fluisteraar wel weer 200 euro meer waard gemaakt. De totale waarde is nu 7400 euro. De fluisteraar. Als je mee wil doen met de fluisteraar, dat je denkt... nee, natuurlijk is het niet César Zuidenwijk. Het is heel iets anders. Namelijk, nou, laat weten dat je mee wil doen.
0: En dat kun je laten doen via de gratis Radio Veronica-app... door Fluisteraar te appen.

0: zo heet hij ook. Feels Like Home. Nee, zo heet hij helemaal niet. Ja, wel Feels, zo heet hij wel.
1: Ja.
0: Sommige, maar niet Like Home.
1: Nee.
0: Hey, nee, ik was even afgeleid, want ik zag een appje binnenkomen van Dennis van Roon. Heb je die ook gezien?
1: Appje van Dennis van Roon, even kijken hoor.
0: Dennis die zegt, wat is nou die nieuwe optie bij het overlijden? En dat komt, dat hadden we, dat klinkt ook weer zo heftig als je dat zo zegt. Maar we hadden, er was zo'n heel klein stukje in de krant afgelopen vrijdag. En Sietje had dat ook in je nieuws.
2: Ja.
0: Dat, je hebt natuurlijk, je hebt begraven en je hebt cremeren, maar er komt iets nieuws, hè?
2: Ja. Ja, het resoneren, hè?
0: Nee, resoneren is als iets wil. Volgens mij resoneren met de Marie is het, toch?
2: Moet er even aan wennen.
0: Maar als je heel lang resoneert, dan verdwijn je ook uiteindelijk. Maar het is resoneren.
1: Maar je hebt dit al een keer gezien, toch? Dat resoneren? Of
0: nee,
1: dat,
0: ik heb het niet gezien. Ik ben ooit een keer bij een uitvaart geweest. Want wij waren alle twee best wel heel nieuwsgierig daarna. We hebben dit weekend erover zitten en zitten opzoeken en zo. Ik heb een keer iemand gesproken bij een uitvaart. Tikkie ongemakkelijk was dat. En die zei, nee, maar dat resoneren is fantastisch.
2: Ja.
0: Dat is helemaal te gek. Dat is helemaal mooi. En die zat daarin. Die was daar druk mee bezig.
1: Welke uitvaart was dit, even?
0: Was van mijn oud vlieginstructeur.
1: Oh.
0: En, maar die kreeg het niet meer mee, hoor. Moet ik zeggen.
1: Nee,
0: maar
1: nee,
0: het resumeren ging...
1: Die lag plat.
0: Die lag plat. Maar goed, de man die daarbij was, die daar alles van af heeft, die gaan we zo meteen bellen, want we hadden heel veel vragen erover. Hè?
1: Nou, ik ben rete benieuwd hoe dat dan werkt.
0: Ja.
1: Want het is, dan gooi je dus iemand in een bak met water en dan is hij er straks...
0: Volgens mij is dit een beetje wat hij zo gaat vertellen, ja.
3: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Nou, we gaan het er zo meteen over hebben, maar er is meer justitie. Wat zit er in je nieuws?
2: Iets meer bekend na mogelijk voorkomen aanslag. En dankzij AI kopen we duurdere cadeaus.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze... En deze... Radio Veronica.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: batterijnetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl.
7: Oh, ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal Plus. Ga naar canalplus.nl.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Weerbericht. Wisselvallig dagje hoor. Vooral in de westelijke helft van Nederland buien. In het oosten scheen soms de zon. Het is van west naar oost nu 18 tot 24 graden. Maar morgen wordt het zomers heel veel zon. En dan 24 tot 28 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor woensdag. Lekker. 5:02. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Sietie, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Dankzij een oplettende Britse boerin zijn gisteren 5 mensen aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een luchtmachtbasis. Van hen is nu alleen bekend dat ze 20ers zijn en uit Londen komen. Wat ze precies van plan waren en of ze werden aangestuurd door een ander land is nog niet duidelijk. Een man die 1,5 jaar geleden in Rotterdam een ongeluk veroorzaakte waarbij een vrouw en haar ongeboren kind omkwamen, moet 8 maanden de cel in. Ook mag hij 5 jaar niet autorijden. Het ging mis toen hij in 50 kilometer gebied 115 reed op de verkeerde weghelft. En steeds vaker laten we chatbots zoals ChatGPT bepalen welke kerstcadeaus we kopen, heeft softwarebedrijf Adobe uitgezocht. En wie AI gebruikt om een kerstcadeau te bedenken, koopt ook sneller en geeft meer geld uit, blijkt uit het onderzoek.
13: Welk kerstcadeau past het beste bij mij? As we speak, even vragen hoor aan ChatGPT.
12: Ja, maar dan wel cadeau voor iemand anders, neem ik aan. Hè?
13: Voor iemand anders, dan voor mijzelf.
14: Het is weer zo typisch.
15: Welk cadeau past bij mij ook? Ik denk, ik zie dit gebeuren. Moet ik ingrijpen? Nee hoor. Nee, Frank, de grap van een cadeau is dat koop je vaak voor een ander. Maar ik leg het nog wel een keer uit.
13: Even kijken, high-end hoofdtelefoon. Bijvoorbeeld AirPods Max of een absurd goede draagbare speaker. Ja. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 100 meldingen op dit moment, 484 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende, de A2 Utrecht en Bos. Tussen Utrecht-Papendorp en Beest 35 minuten. De A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Daar bijna een uur vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. De A16 Rotterdam-Breda dan tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht-Centrum. Daar 86 minuten. Dus 1 rijstrook dicht, daar stond een hoog vrachtvoertuig. De A29 berg op Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp. 38 minuten vanwege een kapotte vrachtauto is daar de rechterrijstrook dicht. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers, dan moet je even naar de app van Flitsmeister.
15: Sterkte met de drukte, mensen. Brouw.

0: Mars en 24 Karat Magic bij Radio Veronica. Wij gaan richting 4:15. En de grote vraag is...
1: Wout en Frank vragen zich af...
2: Waarom?
1: Hoe zit het eigenlijk?
3: Ja, maar het heeft alles te maken met een berichtje dat wij afgelopen vrijdag lazen. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal begraven. Hè, als iemand. Dat is een veel gebruikte optie. Ja. Zou jij gecremeerd willen worden of begraven?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik denk altijd dat de mensen die overblijven daar maar een beslissing over moeten nemen. Want ja, die moeten. Ja, ik maak mij niet zo heel veel uit.
3: In dat geval wordt het een goedkoopste optie, denk ik. Ja. Je kan natuurlijk kiezen tussen begraven en cremeren. Afgelopen vrijdag was dat het nieuws dat daar een optie aan toegevoegd wordt. Resumeren wordt binnenkort de optie. Maar wat is dat dan precies? Ja. Nou, om die vraag te beantwoorden hebben we uitvaartondernemer Erik van Soest aan de lijn. Erik, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
4: Ja. Goedemiddag ook.
0: Ja, want ik moest meteen aan jou denken. Ik heb dat verhaal ook op de radio verteld. Wij kennen elkaar van een uitvaart van 2 jaar geleden. En toen stonden we even te praten. En toen vertelde jij eigenlijk over het resumeren. Jij zit daar behoorlijk dik in. Volgens mij, of je hebt me die machine laten zien... of je hebt er foto's van laten zien, dat weet ik niet meer. Maar dit was wel een beetje jouw ding, hè?
4: Ja, absoluut. Ja, ik ben uiteindelijk de eerste geweest in Nederland... die het zo gepromoot heeft... en die het ook eigenlijk een speciaal gebouw ervoor heeft neer laten zetten.
0: Ja, dat was het, ja. Dat was het, ja. Je had een heel gebouw. Maar je mocht er nog niks mee, want tot nu toe kon dat niet. Maar wat is dat nou eigenlijk, het resumeren?
4: Nou, het resumeren, dat is eigenlijk... ik hoorde het natuurlijk al zeggen... Hè, dat is een derde vorm die in Nederland had toegestaan... en dan word je eigenlijk in een soort vat, een soort MRI-scanner gelegd... ruimte vult zich met water en er wordt kaliumhydroxide toegevoegd... een basismiddel en dan word je in een aantal uren netjes ontbonden... zodat alleen nog je botten over zijn, net als bij het cremeren. En de medische hulpmiddelen die we ons leven krijgen... die blijven ook steriel over. En die kunnen bij wijze van spreken nog weer hergebruikt worden. Misschien ethisch niet altijd even lekker... Maar het zou wel kunnen.
0: Een tweedehands heup kunt kopen. Nee,
4: bijvoorbeeld.
0: Moet ik ook even wennen.
3: Sta je nu naast die machine ook? Even voor de, want ik hoor wat heb je op de achtergrond.
4: Dat zou bijna kunnen, ja. Het klinkt dolzaad, zeg maar.
0: Okay, maar jij hebt dus al zo'n machine, heb je al, in een speciaal gebouwtje staan?
4: Ja, klopt. Ja. Die staat er eigenlijk al 3,5 jaar stof te happen.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk knap vervelend. Maar ja, dat zijn we in Nederland tegenwoordig gewend. Dat alles heel lang duurt en heel veel regeltjes erbij bedacht worden. Dus daar zijn ze heel goed in ook in ons vakgebied.
3: Okay, maar waarom dacht jij 3,5 jaar geleden al, ik moet dit hebben? Dit gaat het worden?
4: Nou ja, ik dacht zelfs 5 jaar terug al. Toen heb ik hem al gekocht. Maar goed, toen moest het gebouw nog ontwikkeld worden. Ja, ik kwam met een aanraking. En ik was gewoon op een of andere manier gewoon zo doorgegrepen en doorverkocht. Ja, het vriendelijke karakter ervan. De footprint die er eigenlijk mee werkt. Het is als ondernemer gezien, het is haalbaarder ook. En een crematorium over, waar je daarvoor betaalt, dat staat is veel contrast. Of dat is niet op te brengen voor een wat kleine ondernemer zoals ik zelf ben. Ja. Dus ja, op alle fronten was het gewoon haalbaar. En ik wilde ook gewoon zien, ja, er moet iets veranderen in Nederland. Het is alleen maar de grote mannen met de crematoria. En de mensen denken dat ze behoefte hebben aan een nieuwe keuze. En dat merk ik ook in mijn omgeving, dat er enorm veel animo voor is.
0: Nou, er komen ook best wel heel veel vragen via de app binnen. Mag ik een paar dingen op je afvuren?
4: Zeker, zeker. Okay. Doe maar.
0: Is het duur?
4: Nee. Het is net zo duur als het dan door duur wil gebruiken als het cremeren. En daarvan de goedkoopste optie. Dus we praten ongeveer over €600.
0: Oké. En jij noemt het een vriendelijke manier. Maar in alle eerlijkheid, wat is er vriendelijk aan het feit... Ik bedoel niet vervelend, maar dat je wordt opgelost. Dat is toch net zo onvriendelijk als dat je in de fik wordt gestoken?
4: Ja, maar goed, we worden als kind al geleerd als je net uit de luis bent, zeg maar, of tevoren nog eigenlijk, dat je van vuur weg moet blijven. Dat is gevaarlijk, dat is eng. Heel officieel kunnen we zelfs zonder vuur als het zou moeten. Water, het is zachter, vriendelijker, we leven ervan, we worden eruit geboren. We bestaan zelf voor 70-80% uit water. Dus wat dat betreft dan, en ook het hele proces. Want de machine zelf, zeg maar, om het heel vriendelijk te noemen, daar kun je naast aan hetzelfde geluid als de vaatwasser in de keuken, wat je hoort. Ja. En sta je bij een oven, moet je aan de achterkant met oorkleppen staan... omdat het kabaal niet te verdragen is.
0: Okay.
4: Dus ja, dat vind ik wel een heel stuk vriendelijker weer.
0: Hey, en een andere vraag die binnenkomt is... er zijn al plekken in de wereld waar het gebeurt, toch?
4: Klopt, absoluut. Ja. Ook binnen Europa al. Verenigde Staten die zijn er eigenlijk mee begonnen. Die hebben er eerst al 20 jaar terug geplaatst. Canada, Zuid-Afrika, Desmond Tutu is ooit geresumeerd. Nieuw-Zeeland. Binnen Europa is Ierland en Schotland wat dan mag. België onder bepaalde voorwaarden. Dus in Nederland hadden de eerste kunnen zijn. Maar als het doorgaat met de wetgeving, dan zijn we straks nog de laatste binnen Europa.
3: Okay. Hey, voel je er al wat voorbaat, of niet?
0: Nou, ik wacht even tot ik dood ben.
3: Nee, dat snap ik. Maar is het. Maar zie je dit?
4: Ja, maar
3: we
4: zoeken nog wel vrijwilligers, hoor. Dus,
3: Nee, maar jij zei net heel makkelijk. Je zei, ja, nee, laat de ander maar de keuze maken. Maar ik krijg een audio-appje binnen van Connie. Connie die zegt, ja, Wouter, zo werkt het niet.
2: Ja, Wouter, dat is wel lekker makkelijk. Oh, dan moet een ander me bepalen. Joh, regel het toch gewoon. Ja. Die mensen die zijn verdrietig. Die hebben helemaal geen zin om dingen te moeten regelen. Als jij het nou gewoon vast zou leggen, is het gewoon geregeld.
3: Dus, wat wordt het, Wout? Noteren we meteen.
0: Nou ja, dan zou ik niet voor begraven gaan. Alhoewel we dat wel prettig gaan. Maar dan zaalde je mensen weer op met dat je moet dat graf toe. Je moet het schoonhouden en zo. Maar resumeren mag voor mij ook dan wel, denk ik. Ja, als dat allemaal goed gaat.
3: Wat doe je eigenlijk met de overblijfselen?
4: Dan mag je hetzelfde mee doen als bij het cremeren. Dan mogen mensen mijn huis nemen. Er mag een sieraad bewerkt worden. Mag bijgezet worden, verstrooid worden. En het is een heel mooi wit. Poeder, dus daar kun je ook misschien nog iets voor bedenken.
0: Het is wel poeder.
3: Ja, het is niet dat we die assige crematiezooi.
4: Nou, we zoeken eigenlijk nog een goede titel ervoor. Dus als mensen, de luisteraars, daarover mee willen denken. Want ja, om nou te zeggen dat we wit poeder in de kast hebben staan, liggen in bepaalde branches, dat lastig. Maar goed. Dus ook nog wel een goede naam ervoor.
0: We staan even open,
5: dat moet je niet hebben, nee. Ik wilde dit niet zeggen.
0: Nee, maar even serieus.
3: Kom, het ligt er op de pannenkoek. Ja, nee, het is geen poedersuiker, is opa.
0: Dat moeten we niet hebben. Maar Erik, dit is hoe lang duurt het voordat... Want we zijn allemaal gewoontedieren. Maar hoe lang duurt het voordat denk jij dat dit gewoon een van de drie opties is? Dat dit eigenlijk gewoon normale zaak gaat worden?
4: Ja, goed, om heel serieus, dan vrees ik ergens nog een jaar. Sneller zal het niet gaan, dat niet. Ik hoop alleen dat we bepaalde voorwaarden toch wel iets eerder kunnen beginnen als het allemaal door de Raad van State heen is. Dan is het toch wel behoorlijk duidelijk hoe de vlag erbij hangt. En dan zou ik toch nog zeggen van, laten we nou maar eens aan gaan slingeren. Want je kunt iedere keer nieuwe dingen blijven bedenken waarom het misschien niet zou kunnen. Maar ik zoek ook eens waarom het wel kan. En die opties zijn er veel meer. Het is wat dat betreft ook qua wat afgevoerd wordt aan water en dingen. Dat is allemaal zoveel schoner. En in de rest, je vindt geen enkele ziekte meer terug. Geen chemicaliën.
0: Maar Erik, dat ding staat al 3 jaar stil. Doet hij het nog wel? Want je kan het niet testen.
4: Ja, zeker. Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb heel veel vertrouwen in mijn fabrikant. En ook, ze hebben me zo wel behandeld dat je ook de hele tijd stil kan staan. Dus er zit totaal geen enkele roestvorming of dingen in. Hij is wel getest. Geen schop aan wat hij gebouwd is. Maar bij ons staat hij gewoon safe klaar.
0: Alright, luister. Het is de minister die heeft nu afgelopen vrijdag gezegd, ik vind dat het eigenlijk zou moeten. Dus het begin is er. Maar het was een mooie uitleg. Erik, dit begon ooit bij een uitvaart. Toen begon je erover tegen mij, maar tof je gesproken te hebben. Dankjewel voor de informatie, man.
4: Ja, gelijk zo. Super. Hey, dankjewel. Hoi.
0: Normaal zeg je dan, ik hoop je snel te zien. Maar in het geval van Erik hoop ik dat even niet. Maar dat begrijp je wel, toch?
3: Dat wil
0: ik
3: zeggen, ja.
0: Veronica met Agda de Munnik.
6: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Ze tilt me op en ramt me.

0: Magda en de Munnik. In de wandelgang heet deze plaats CD van jou, CD van mij. Maar officieel heet hij De Kapitein, deel 2.
1: Ja.
0: Dit is Radio Veronica. We gaan het straks nog hebben over Stevie Wonder. Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag bestaat het album Songs in the Key of Life. Exact 50 jaar. Onze collega Jaap Briene, die wij intern ook wel Professor Soul noemen. Of Dr. Soul.
1: Dr. Soul is een beetje zijn bijnaam.
0: Die kan daar heel veel...
1: Het is ook eigen praktijk, hè?
0: Zeker. Ja. Die kan er hele mooie dingen over vertellen. En als extra feestje werd vandaag bekend... ik hoorde dat Rob ook al roepen... dat er 4 tracks zijn uitgekomen... die eigenlijk op dat album hadden moeten staan. Maar ja, het album was vol... en die zijn nu jaren later uitgebracht.
1: Dat vond ik zo schattig, want die Dr. Soul, Jaap... die was hier ook echt de hele dag druk mee. Die was iedereen ook een beetje, ik wil niet zeggen lastig vallen... maar zei tegen iedereen, ja, ik heb in mijn mailbox heb ik 4 tracks.
0: 4 tracks?
1: 4 tracks.
0: 4 tracks. Ja. Ik zei tegen hem, ik zei, joh, die Stevie Wonder is toch wel een beetje klaar. Toen keek ik me heel boos aan. Ja, ja. Grapje, ja. Ja. Grijntje.
1: Zometeen dan komt hij hier vertellen over het fantastische... nou ja, onder andere die 4 tracks. Ben heel benieuwd naar.
0: En we spelen zometeen een heel bijzondere editie van Woordenjacht. Dat heeft te maken met Recycle. Leggen we zometeen allemaal uit. Maar het is een mooie manier om een beetje extra geld te verdienen. En daarover gesproken, de Fluisteraar heeft een waarde van 7.400 euro. Dat je het even weet.
2: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AHA verse pasta's en pasta sauzen, ook 1 per 1 gratis.

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
13: Ja.
12: En nu?
13: Domeinnamen kopen.
12: Voor je bedrijf?
13: Ja.
12: Welk bedrijf?
13: Ja, dat weet ik nog niet.
12: Welke domeinen dan?
13: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
12: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
13: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido en stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 5 uur.
20: En daar is Sietz Roskam.
21: Goedemiddag.
19: Het is nog onduidelijk wie er achter de mogelijk voorkomen aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zit. Gisteren zijn daar na een telefoontje van een oplettende buurtbewoner 5 mensen aangehouden. Het zijn Britten van in de 20 uit Londen. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Toch zijn ze vrijgelaten in afwachting van het onderzoek na het betalen van een borg. Asielzoekers kunnen veel sneller aan het werk. Dat blijkt uit een proef in Amsterdam en daarom wordt het standaard beleid in de hoofdstad. Ruim de helft van de asielzoekers die meededen lukte het om een baan te krijgen, al dan niet via begeleiding of een opleiding. Het kabinet wil in het hele land asielzoekers en statushouders sneller aan het werk krijgen. Ook vandaag waren er weer grote Russische aanvallen op Oekraïne. Daarbij zijn meerdere doden gevallen in het oosten en in hoofdstad Kiev. Daar ontstond brand in meerdere gebouwen, waaronder een universiteit midden in het centrum. Al 6 dagen op rij wordt Oekraïne aangevallen met drones en snelle raketten die moeilijk te onderscheppen zijn. En na het geblesseerd uitvallen van aanvaller Cody Gakpo bij het Nederlands elftal gisteravond haakt hij af voor de volgende wedstrijden. Die zijn zondag en daarvoor nog donderdag tegen Griekenland en Servië opnieuw in de Nations League. Bondscoach Xabi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Het weer dan in het noorden en westen de meeste buien. Het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgen veel zon, dan 24 tot 28 graden. Mede door de buien is het wat drukker op de weg dan gebruikelijk op de maandagmiddag. Meeste files in Zuid-Holland, ook rond Utrecht en Nijmegen is het nu druk. Er zijn in totaal 120 meldingen, 600 kilometer. Dit zijn de meest opvallende nu. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest een half uur door werkzaamheden. A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein 33 minuten. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 37. En door een ongeluk op de A27 Almere-Gorkum een vertraging voor Lunetten van 17 minuten.
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
23: Zeker weten.
22: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
24: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
25: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
27: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1.500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1.500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
28: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1 plus 1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
29: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
30: Hey, koopjesjager.
31: Ja, jij?
30: Ik zou even opletten, want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
32: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
33: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
32: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
34: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij CanalPlus. Ga naar canalplus.nl.
35: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws.
36: Speel mee met de fluisteraar.

0: Master of Control, Laura Bennington, bij Radio Veronica. Het is 9 minuten over 5, bijna 10 over 5. En dan spelen wij altijd...
1: Woordenjacht, woordenjacht.
2: Woordenjacht?
1: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Het is niet zomaar een woordenjacht. Het is een heel bijzonder woordenjacht.
3: Ja. Woordenjacht in samenwerking met WeCycle. Dat is een bedrijf dat mensen aanspoort om elektrisch gereedschap in te leveren voor hergebruik. En daarom in deze editie van Woordenjacht alleen maar elektrisch gereedschap. En we hebben een fantastische woordenjager. Dat is Leanne Melisand. Hallo Leanne, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag jongens.
3: Wat dat betreft kun je denken dat het een beetje dat het een makkelijke editie is van Woordenjacht. Omdat het, ja, het is alleen maar elektrisch gereedschap. Dus je kan een beetje in die hoek zoeken.
0: Ja.
4: Ja, maar er zijn wel heel veel soorten.
3: En daar heb jij er een goed idee.
0: En daar heb jij wel een punt. Weet je wat heel grappig is? Zeg nog eens het woord gereedschap.
3: Gereedschap?
0: Jij zegt gereedschap.
3: Gereedschap.
0: Ja, het is gereedschap, maar jij zegt gereedschap.
3: Oh, meneer de Nederlandicus. Gaan we nu Frank weer even zeggen, Frank Beshdag, ja?
0: Wil jij Leanne alsjeblieft uitleggen wat ze nog meer wint?
3: Bij elke goed geraden woord krijg je zoals altijd 20 euro. Dus 20 euro per woord. Maar naast die prijs krijg je ook nog eens een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro opgestuurd van onze vrienden van WeCycle. Kortom, je gaat met lekker wat prijzen naar huis als het goed is.
0: Top, toch?
4: Een bon kunnen we altijd gebruiken, toch?
3: En klussen moet je altijd.
4: Een klusje.
0: Ja, daarom, precies. Daarom. Kun je lekker veel gereedschap kopen.
3: Gereedschap, Wout. Het is gereedschap.
0: Ja. Luister, als je de pong hoort, dan mag je het zeggen. En dan gaan wij een poging wagen. Wie gaat er beginnen, Frankie?
3: Ik zit even te kijken naar het eerste woord, want ik heb hem nu net gekregen.
0: Ja, ik denk dat ik de
3: lol begin jij maar.
0: Ja, dat dacht ik wel. Oké, nou, dan gaan we beginnen. Als jij er klaar voor bent, Leanne, gaat je minuutje nu in?
4: Ja hoor.
0: Daar komt ie. Hiermee kun je
3: van
0: 220 volt
3: naar
0: 110 volt. Zeg maar pas als je
4: het
0: niet
4: weet. Geen idee.
0: Oké, gaan we door.
4: Pas.
3: Elektrisch.
0: Gereedschap.
3: Om.
0: Schroeven.
3: Los.
0: Of.
3: Vast.
0: Te.
3: Draaien.
4: Boormachine.
0: Denk aan. Frank.
3: Heeft.
0: Dit.
3: Voor.
0: Boord net. Verkeerd uitgesproken.
4: Gereedschap.
0: Ja, oké.
3: Okay, apparaat.
0: Dat.
3: Woning.
0: Duurzaam.
3: Verwarmd.
0: Dat is hem.
4: Warmtepomp.
3: Dat is goed. Gereedschap
0: ja,
3: met...
0: Ja, nee, we zijn er al doorheen. Het is alweer afgelopen. Dit was alweer de minuut.
3: Even kijken hoor. Nou, de eerste, daar probeerde... Ja, was een beetje ingewikkeld ook. Van 220 naar 110 volt doe je met een adapter.
0: Ja, vind ik ook een lastig hoor.
4: Oh, ja.
3: Maar die
4: ja.
3: Had je niet goed. Vervolgens inderdaad hadden we het over elektrisch gereedschap... om schroeven los of vast te draaien. Boormachine is goed.
0: Ja, keurig.
3: Frank kan dit woord niet uitspreken, of sprak het woord net verkeerd uit. Gereedschap, die had je goed ook. En de laatste, warmtepomp, had je ook goed. Apparaat dat woning op een duurzame manier verwarmt. Even kijken, wat betekent 60 eurotjes. Klus cadeaubon erbij van 50 euro. Betekent gewoon even 110 euro. Jouw kant op, hoor.
0: Ah, lekker.
4: Geweldig, dankjewel.
3: Lekker.
0: Kun je heel veel gereedschap van kopen en leuke dingen doen. Tof dat je meedeed. Dankjewel daarvoor en een hele mooie avond.
4: Is goed. Hey, bedankt, hè. Jongens, leuk.
0: De hele week hebben we deze speciale elektrisch gereedschap editie.
3: Ja.
0: Mocht je morgen willen meedoen, dan kan dat op een heel eenvoudige manier.
3: Namelijk door een appje te sturen via de gratis Radio Veronica app. Met daarin het woord woordenjacht. Ik geef alvast een kleine hint voor morgen. Het eerste woord is kettingzaag.

0: Green Day en When I Come Around. In de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank, maar vandaag... Wat was dat? Was dat je rug?
1: Dan zou er een beetje WD-40 in mijn rug moeten. Want dit klinkt niet helemaal goed.
0: Dat is een microfoon stond er niet. Vandaag hebben wij een collega bij ons in de studio waar we erg op gesteld zijn.
1: Ja, dat is de one and only Dr. Sol Jabrino. Goedemiddag.
2: Ja, dat hoorde ik net. Dankjewel.
1: Applaus voor je.
0: Ja, maar jongens, de laatste keer dat jij hier was, had je in dit programma had je Bruno Mars helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Die nieuwe plaat die toen uitkwam.
2: Ja.
0: En dat was superleuk. Maar er is weer een soul dingetje vandaag. Hè?
1: Ja, een belangrijk dingetje ook. Want de Abraham poppen zijn niet aan te slepen. We hebben weer een 50ste verjaardag te vieren. Vrijdag was het U2, vandaag nog. Een van de mooiste albums ooit gemaakt. Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En dat is een album die Jaap ook helemaal kan ontleden.
2: Ja, zeker toch. Het mooiste album van alle tijd.
0: Nou ja, maar toch denk ik dat sommige mensen denken... Ja, Songs in the Key of Life. Ik zie hem staan met dat oranje zo. En die dubbel LP. Maar sommige mensen denken ook... wat is het ook alweer? Dus een klein stukje duiding. Noem eens een paar die erop staan. Zal ik een paar laten horen even?
2: Ja, laten we het horen. Ja.
0: Dit is het album waar onder andere deze op staat.
1: Oh ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar ook deze. Dit is wel heel iconisch.
1: Sir Duke.
0: Sir Duke.
1: Lekker man.
0: Of... Die staat er ook op.
1: Ja, van de opticien.
0: Van de opticien, inderdaad, ja.
1: I wish.
0: Waarom is dit zo'n bijzonder album, Jaap?
2: Het valt een beetje in twee.
0: Dit vind ik een ingewikkeld antwoord.
2: Ja, nee, maar ik vind het ook een ingewikkelde vraag. Het is een album dat ik van A tot Z... heb je niet vaak met albums, echt van A tot Z... alles is goed wat erop staat, vind ik. Iedere noot is raak. Daar is zo ontzettend goed over nagedacht. Daar heeft hij ook heel lang over gedaan. Hij is 2 jaar in de studio, heeft hij zich opgesloten. Echt dag en nacht... 7 dagen per week doorgewerkt om dit te maken. Want hij had een beeld in zijn hoofd van wat hij wilde maken. En dat is er dan uiteindelijk uitgekomen. Dus het raakt mij gewoon. Ja, wat is het met...
0: Maar is dat altijd zo geweest?
2: Bij mij bedoel je?
0: Want jij bent nog geen 50 volgens mij, toch?
2: Ik ben net 50.
0: Oké, dus laten we zeggen
2: een paar maanden ouder.
0: Het begin heb je niet helemaal bewust met. Dus ergens is dat besef gekomen, want het is een heel bijzonder album.
2: Ik denk dat ik, je liet net een stukje I Wish hoor. Ik denk dat ik ooit I Wish hoorde en dacht, oh wow, dit is te gek.
0: Ja?
2: En toen ben ik dat album gaan luisteren en ik vond alles geweldig wat erop stond. En tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds.
0: Wow.
2: En het is, wat ik zo bijzonder vind aan die plaat, dat het gaat echt alle kanten op. Daar staan... zoveel genres op, zoveel thema's snijdt hij aan... waar hij het over heeft. Hij heeft het over Lynette, Isn't She Lovely. Het gaat over zijn dochter, ja. Over het ouderschap. Het gaat over armoede. Het gaat over oorlog, over verdriet. Het gaat over uiteraard over de liefde. De mooiste liefdesliedjes die ik ooit gehoord heb staan op dit album. En dan muzikaal gaat het ook nog alle kanten op. Dus die man is een grootmeester in de soul, in de funk, in de jazz. Er staat klassieke muziek op, de popliedjes. Wow. Nou ja.
1: Maar het verhaal gaat toch ook dat hij volgens mij net voor het uitbrengen van dit album... dacht hij, ik kap er gewoon helemaal mee. Stop ermee.
2: Ja, dat is waar. Hij wilde toen, dan is het midden jaren 70... en hij had besloten, ik... stoppen mee met de muziek. Hij was vooral klaar met Amerika. Hij vond Amerika vreselijk. Vietnam en de rassenrellen die er waren. En de hele omstandigheden voor een heel groot deel van de bevolking vond hij zo vreselijk. Hij wilde daar weg. En hij wilde naar Afrika, naar Ghana, waar hij zijn roots heeft eigenlijk. En daar wilde hij kinderen gaan helpen. En hij had eigenlijk besloten dat hij dat ging doen. Ze waren al bezig met een afscheidsconcert te plannen. Maar hij was natuurlijk.

0: op de achtergrond altijd wel bezig met nieuwe muziek. En toen, ja, toch een beetje oneerbiedig gezegd, er kwam er een hele grote zak geld op tafel. Hij had de beste platendeal tot dat moment. Omgerekend, las ik ergens, zou dat in geld van nu, zou dat bijna $200 miljoen zijn. Voor 7 albums.
1: Ja.
0: En toen zei hij, nou vooruit, ga ik dat toch wel doen.
2: Die kinderen in Ghana, die wachten.
1: ik ga nou toch even lekker een plaat maken. Hey, vandaag even 50 jaar Songs in the Key of Life. Ook bizar nieuws, ik hoorde dat Rob vanmiddag ook vertellen. Er zijn er ineens 4 tracks uitgekomen die nog ergens op een plank lagen. Wat is daar het verhaal van?
0: Dat wist ik ook niet, zag ik ook niet aankomen. Ik zat hier vanmiddag rustig mijn verhaaltje te schrijven en ik zie ineens plop een mailtje met 4 nummers. Het zijn 4 nummers uit de sessies van Songs in the Key of Life, want daar zijn natuurlijk veel meer nummers opgenomen. En hij heeft uiteindelijk een selectie gemaakt. En 4 daarvan, die dus het album niet gehaald hebben, heeft hij nu alsnog geselecteerd zelf. En het verhaal gaat dat hij dus ook nog de technici van vroeger, die dus ook 50 jaar ouder zijn, nog heeft gebeld van, zouden jullie die plaat nog willen, nou ja, wat moet er dan, masteren en mixen? Ja. Dan ga ik ze alsnog uitbrengen. En die zijn vanmiddag verschenen.
1: Dat is ook mooi, hè? Die gasten die zitten thuis, worden er eens gebeld, die verwonden. Ja, kun je nog even terugkomen? Ja. Moet er het album nog even afmaken van 50 jaar geleden? En ik heb hier I'm Into Living. Ik heb nog niet gehoord. Is het wat?
0: Ik vind ze alle 4 heel mooi en in lijn met het album. Maar ik weet het dus, dat vind ik ook wel weer grappig. Ik weet er verder ook niet zoveel van. Ik heb ze alleen geluisterd. En deze...
1: moet ik het draaien of zeg je van doe maar gewoon lekker I Wish?
0: Je kunt zeker draaien, maar je kunt ook... Ja, I Wish is een van de beste liedjes ooit gemaakt. Ja,
1: wil je iets nieuws van Stevie Wonder?
2: Ja, maar Wout, we gaan nu niet mensen lekker maken met 4 nieuwe tracks van Stevie Wonder en er niks van draaien, toch? Oké, nee, dit is toch maar die I Wish.
1: Hey, joh. Dit is het begin. Moeten we helemaal draaien? Of zeg je van nee, doe toch maar...
2: Jezus,
1: we gaan niet meer in, precies. Luister man, dit is vandaag. Er zijn 4 nieuwe tracks van Stevie Wonder uitgekomen, dus dan moeten we wel draaien. Ja, dankjewel man. Graag gedaan. Tot nu toe vind ik hem wel lekker. I'm Into Living. Dit is dus eigenlijk 50 jaar oud en stiekem toch ook weer nieuw.

0: wel grappig om na te denken waarom Stevie Wonder die liedjes op de plank had laten liggen.
1: Het album zat gewoon te vol.
0: Ja.
1: Er stond al, er waren twee LP's, het was een dubbel LP, er kon niet meer bij.
0: Overgebleven liedjes van Songs in the Key of Life zijn vandaag alsnog uitgekomen op de 50ste verjaardag van het album van Stevie Wonder. Dus feitelijk is dit oude muziek, maar stiekem toch ook weer de nieuwe van Stevie Wonder. En die heet I'm Into Living.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
3: En dit is Siets Roskam en hij gaat vertellen wat hij zometeen in het nieuws heeft.
4: Verdachte aanslagvoorbereiders Engeland vrijgelaten en SpaceX stuurt raket rond de aarde.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica. Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
5: €30.000.
2: Alle info radioveronica.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja,
13: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
16: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
18: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
16: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
19: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
3: Veronica Weerbericht.
4: Nou, vandaag bestempelen wij als wisselvallig. In het noorden, westen, overal buien gedoe. Maar vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. En morgen is er heel veel zon en wordt het 24 tot 28 graden. Dan is het wel heel mooi prachtig weer. Ja, ik zag ineens dat ik een heel nieuw weerbericht had. Dus ik was er wat nieuw op voorbereid.
5: Ja, maar het weer verandert, hè, Wout? Ja, niet continu hetzelfde weerbericht voorlezen.
4: Iets hier met het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 5 Britse mannen die gisteren werden opgepakt omdat ze misschien een aanslag voorbereiden op een Engelse luchtmachtbasis zijn voorlopig vrij. Ze mogen het onderzoek thuis afwachten. Een van de mogelijkheden die wordt onderzocht is de aansturing van een ander land, zoals Iran of Rusland. Leraren kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen, zegt de Algemene Onderwijsbond. Die wilde de prik al langer, omdat mensen op scholen volgens de Gezondheidsraad meer risico lopen door het contact met veel kinderen in vaak kleine ruimtes. En een testvlucht van ruimtebedrijf SpaceX is sneller beëindigd dan gepland, maar wel geslaagd.
4: Oh.
6: Voor het eerst kreeg SpaceX een raket in een baan om de aarde, ondanks een uitgevallen motor. De 124 meter hoge raket moet in de toekomst volledig herbruikbaar worden.
4: Maar waarom ging het dan sneller dan gepland?
6: Nee, sneller dan gepland werd de boel weer afgebroken.
4: Oh,
6: hij zou een paar rondjes doen, maar dat ging niet helemaal zoals ze hoopte dat het zou gaan.
5: Jij dacht hij vindt mee of zo? Of wat?
4: Nee. Meer als je begint met is sneller afgebroken dan bedacht. Toen dacht ik, oei, dat is niet goed gegaan. Maar het is wel goed gegaan.
6: Ja, want om de aarde gaan is wel gelukt.
4: Oh, gelukkig.
5: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Het is behoorlijk druk op de weg. 126 meldingen. 654 kilometer in totaal. Dit zijn de 6 meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Geldermalsen. 39 minuten. Diezelfde A2, alleen dan de andere kant op. Utrecht-Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 28 minuten. Wegwerkzaamheden daar, de linkerrijstrook is dicht. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Ridderkerk, 1 uur vertraging. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum, 30 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost. 27 minuten door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. En de A27, dat is Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en Rijnsweert, 15 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Al die files en al die flitsers. Ga dan even naar de app van Flitsmeister.
4: Wacht even. Is je nou gewoon een boer terwijl je... Kwam er een boertje? Wat gebeurde
5: er? Nee, er kwam wel iets omhoog, maar het was geen boertje.
4: En wat was het? Was
5: ja,
4: het lekker?
5: Ik weet niet. Ik denk
4: was het je ontbijt van vanmorgen? Wat was het?
5: Ik was even de chili con carne van gisteravond aan het herkauwen.
4: Je hebt het ook nog in je mond. Slik het door, man. Gadverdamme. Dit is toch ranzig, dit? Goed, terwijl Frank even zijn eten van gisteren aan het herkauwen is.
5: Ik ben er weer, hoor.
4: Je bent er weer?
5: Ja.

Gavin DeGraw en I Don't Wanna Be bij Radio Veronica. Red van... En we zingen met z'n

0: Zo'n leuk trivia onderdeel in dit radioprogramma. Het zijn allemaal leuke trivia feitjes die je ook op verjaardagen kan gebruiken. Ik stel zometeen een vraag en aan jou de taak om daar antwoord op te geven. Dat doe je via de gratis Radio Veronica app en dan maak je kans op hele mooie prijzen. Onder andere de Veronica platentas met inhoud.
1: Lekker inhoud.
0: Wouden we heel eventjes een beetje wat vragen even op tafel leggen? Ja. Dit is dus nog niet de definitieve vraag die ik in de groep gooi.
2: Kom maar op.
0: Maar eerst even een beetje trainen. Hoeveel stippen staan er in totaal op een dobbelsteen?
2: Oh, dat vind ik wel kut. Hoeveel is dat?
0: Ja, hoeveel is dat? Ik vraag het aan jou, hè, Pannenkoek.
3: 20.
0: 21, Wout. Nou. Hoeveel snaren heeft een viool? Ja.
2: 4.
0: Zo, lekker man. Inderdaad, 4 snaren.
2: Ja.
0: Hoeveel liter gaat er in een kubieke meter?
2: Oh. 1000.
0: Zo. On fire, hoor.
2: Ja, toch?
0: Hoeveel rode ballen liggen er aan het begin van een snoekerpartij op de biljarttafel?
2: Ja, flikker op, man. 8.
0: 15. Ja. Jezus, dat je dat niet weet. Dan nu eentje die ik even in de groep wil gooien. Hoeveel minuten zitten er in een etmaal? Dus hoeveel minuten zitten er in een etmaal? Als jij het juiste antwoord hebt, stuur het nu door via de gratis Radio Veronica app. Maak kans op de platentas met inhoud.
1: Hoeveel minuten in een etmaal?
0: Die vraag stelde ik net inderdaad, Maat. Ja, dat is de vraag van Frank, ja.
1: Hoeveel minuten in een etmaal? Hey! Ik vind het opeens ingewikkeld trouwens.
0: Ja, maar ja, het hoeft niet altijd makkelijk te zijn, hè?

0: Welkom bij...
1: Vraag van Frank. Ja.
2: Zo'n leuk trivia onderdeel in dit radioprogramma. Het radioprogramma heet Wout en Frank. En het onderdeel heet De Vraag van Frank. Ik stelde net een vraag. En daar is een hoop op binnengekomen. Heel veel antwoorden. De vraag luidt, hoeveel minuten zit er in een etmaal? Aan de telefoon hebben wij Myrna. Myrna, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, eigenlijk middag, een hoofdstaartje natuurlijk. Myrna, heb je een fijne dag gehad vandaag?
3: Nou, ik heb gewerkt, dus het had beter gekund, maar...
2: Heb jij geen leuke baan?
3: De werkdag, jawel, maar het was druk. Ja. Dus ik ben nu op weg naar huis, dus dat is altijd het betere werk.
4: Maar ik heb het idee dat iedereen op dit moment echt onwijs druk is. Ik kom niemand tegen die zegt, nou, ik heb geen reet te doen op mijn werk. Iedereen is druk volgens mij.
2: Heeft dat een beetje met deze maand te maken ook, of niet? September, iedereen...
4: Ik weet het niet meer, heb jij dat ook? Iedereen is druk.
3: Ja, dat klopt. Bij mij op het werk is ook iedereen.
2: Ja. Myrna, daarom kunnen we even lekker ontspannen met dit radio-item. En de vraag die ik zojuist stelde. Hoeveel minuten zit er in een etmaal?
3: Nou, dat zijn er 1440.
2: 1440, zeg jij, Myrna?
3: Ja.
4: Ik moet ondertussen lachen, want Eduard die stuurt een berichtje. Nou, ik heb geen reet te doen op mijn werk. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
3: Dus Eduard, lekker.
4: 1440. Vaak is dat goed of is dat fout?
2: Dat is hartstikke goed.
3: Yay.
2: En dat betekent dat jij de Radio Veronica platentas wint met inhoud. Komt heel snel jouw kant op.
3: Nou, super. Dat is leuk.
2: Gaan we toch heel even die Eduard bellen. We hebben toch benieuwd wat hij hier doet dan, de plein 2.
4: Ga je hem nu meteen bellen?
3: Ja, misschien heeft hij nog een vacature.
4: Ja, dan wil je daar wel gaan werken.
2: Eduard.
5: Hallo.
2: Wat voor baan heb je?
5: Ik rijd op een lange, zware vrachtwagen.
4: En je hebt helemaal geen reet te doen. En je hebt niks te doen.
5: En ik heb niks te doen. Ik hoef alleen maar te wachten tot ik geladen ben.
4: Oh, lekker man.
5: En koffie halen.
4: Ja. En koffie halen. Oh, heerlijk.
2: Myrna, mocht je daar behoefte aan hebben, dan kun je wellicht even contact opnemen met Eduard. Komt goed.
3: Ja, ga ik doen.
4: Oh, leuk. Top. Eduard en Myrna, hele fijne avond allemaal. En maak je niet te drukken.
3: Ja, jullie ook.
4: Doei. Dit is Veronica met Blondie.

0: Dit is Radio Veronica en zometeen hier, Frank. Het is niet meer wat hier gaat gebeuren.
1: Ja, het is bizar wat er zometeen gebeurt. De man heeft het hele weekend weer op kunnen laden. Hij komt hier binnen en je denkt, zometeen wordt dit gewoon alleen maar 4 uur lang vlammen.
0: Weer alleen maar te slapen in het weekend, Frank. Om hier maandag weer...
1: Ja, het is gewoon een topprestatie.
0: Dat is die mindset.
1: Van topsport, hè?
2: Nick van der Brugge. Achterboel, welke top 40 zit er zo in jouw hitarchief?
0: 20 september 1980.
2: Oh, je klinkt heel wakker.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WeCycle. Lever in en start iets nieuws. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Oh. Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Meer weten over ooglezers of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evers AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu... Voor meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
0: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam.
1: Als bruggen en sluizen met achterstallig onderhoud niet worden opgeknapt, leidt de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro schade. Dat heeft het Economisch Instituut voor de Bouw berekend. Het uitstellen, omdat het kabinet er geen geld voor heeft, is juist duur. Uiteindelijk moeten bruggen en sluizen dan dicht, waardoor verkeer moet omrijden en varen. Een 23-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters, meldt RTL Nieuws. Die groep zit waarschijnlijk achter de grote hacks bij Odido en ook de FBI. De verdachte Nederlander is 3 jaar geleden ook al veroordeeld voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De 5 Britse mannen die gisteren werden opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland komen vrij na het betalen van borg. Ondertussen gaat het onderzoek door. Zo wordt bekeken of er nog meer verdachten zijn die nog vrij rondlopen. De Britse premier Burnham heeft vandaag crisisoverleg. En leraren kunnen vanaf volgend schooljaar gratis een griepprik krijgen. De Algemene Onderwijsbond wilde dat al langer. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren meer risico op griep, omdat ze vaak met grote groepen kinderen in kleine ruimtes zitten. Het weer dan. Nu in het noorden nog buien. Later ook weer langs de westkust. Het koelt vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgen is het zomers met veel zon. En het wordt 24 tot 28 graden.
2: Ik denk, dat moet toch een keer gezegd worden.
0: Ja,
2: ja, lekker man. Dankjewel, Fietje. Veronica Verkeer, zometeen naar top 40. Hitarchief van 20 september 1980. Eerst de files vanaf 22 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Hilversum-Noord. 34 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Alblasserdam. 31. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en Henrik-Ido-Ambacht. 25 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord. 22 minuten. De A205, dat is de laatste Haarlem-Velzen tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. 25 minuten vertraging daar.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door 123inkt.nl. 123 geregeld.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
25: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
26: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
25: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
27: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
28: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
27: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
29: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
30: Even bollen met Select.
31: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
32: Ah, relaxed?
31: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
33: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
34: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
35: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
5: Speel mee met De Fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op...
0: ja, 7400 euro.
4: Let's go!
0: Veel geld. Heel veel geld.
5: Dit is Radio Veronica.
4: Nick van der Brugge.
6: Dit is Veronica.
5: Radio Veronica.
4: Hitarchief.
0: Welkom, dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. We gaan vanavond terug naar 20 september 1980. En dat is het jaar waarin de Walkman net op de markt kwam. Mensen nog steeds met een gulden betaalden. En je voor een hit niet op TikTok hoefde te dansen. Verder van 20 september 1980. Je herinneringen mag je delen in de app van Radio Veronica. Hoe oud was je? Misschien was je nog niet eens geboren. Misschien had je er al een carrière op zitten. Ja, ik weet het niet. Zometeen hier, George Benson, Give Me The Night. En we trappen af met Cure en A Forest.
4: Top 40 Hit Archief. Veronica.

0: Jackson. Give me the night. Bij Radio Veronica. Hallo, jij gaat straks naar de kermis.
1: Goedemiddag.
0: Hoor ik.
1: Dat klopt inderdaad.
0: En met wie hebben we hier het genoegen?
1: Ilse.
0: Ilse, welkom. De fluister. Maandagavond kermis. Dat moet Brabant of Limburg zijn. Of het Hoge Noorden. Dat kan ook nog wel eens.
1: Limburg.
0: En hoe heet de kermis? Of wat voor kermis is het?
1: Gewoon kermis Wollige. Dat is onze dorpsnaam, ja. Ik zou jullie niks zeggen. Heel klein.
0: Nou ja, ik ben er op alle plekken wel eens ooit geweest om te draaien. Maar er staat dan ook een feesttent en zo in het dorp.
1: Ja, een hele grote feesttent waar iedereen naartoe komt.
0: Lekker man.
1: En de attracties voor de jeugd, ja.
0: En morgen iedereen vrij?
1: Ik denk de meeste vrij hebben, inderdaad.
0: Ja, zo zie je maar. Weinig productie morgen daar in het dorp. En dan zou het ook nog wel leuk zijn als je een rondje kan geven vanavond in die feesttent.
1: Ja, als ik win, dan wil ik het met alle liefde doen.
0: Kijk uit hoor, want het is er zo doorheen. 7.400 euro. je weet het, een bekende Nederlander die fluistert. Heb je er lang over moeten nadenken?
1: Nee, ik had meteen een naam in mijn hoofd. Die heb ik doorgehad. En ik denk nog steeds dat die er is.
0: Nou,
1: maar we komen er dadelijk achter.
0: Je mag nog steeds op het laatste moment veranderen, maar jij bent dus zeker van je zaak. Laten we luisteren naar de fluisteraar.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.

0: voor 7400 euro. Nou, dan moet, je je verdriet maar gaan verzuipen vanavond.
1: Verzuipen zal ik niet doen, maar ik drink er wel eentje inderdaad.
0: Vat er maar één op. Dankjewel en bedankt voor het meespelen.
1: Dankjewel.
0: Het is dus niet Ruud Gullit. Dat betekent dat er weer geld bij komt in de jackpot. 200 euro erbij. 7.600 euro. Dat is een bedrag wat

Bob Marley en de Wailers in het top 40 hitarchief vandaag van 20 september 1980. En straks nog Queen Leo Sayer komt er nog aan. En nu Electric Light Orchestra. Opgenomen in München. En ze dachten, ja, een studio is niet genoeg en band ook niet. We zetten er nog een orkest achter. Dit is All Over the World bij Veronica.

0: 1975, op 20 september 1980. Zometeen verder met Queen en Paul Simon.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
2: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
4: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
0: Goedenavond, dit is Veronica. Zo meteen verder met de top 40 van 20 september 1980. Eerst Veronica Verkeer. Er zijn nog 14 files, totale lengte is 72 kilometer. Je hoort je vanaf 11 minuten. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Na de Vesting en Hilversum-Noord, 22 minuten. De A2 Utrecht en Bosch tussen Vianen en Culemborg, 11 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoudendorp en Prins Klausplein, 24 minuten. A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-Oost en Henrik-Ido-Ambacht. Daar is de vertragingstijd 13 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel. Daar is de vertragingstijd 14 minuten. Goeie reis.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
14: En nu.
13: Nick van der Brugge.
14: Met de beste muziek aller tijden.
13: Dit is Veronica.
0: 20 september 1980, de top 40. En we maakten kennis met Teletext.
15: Via een kastje krijgt u bijna de hele dag door actuele informatie thuis op de buis. Op de krant hoeft u niet meer te wachten. Uw omroepblad kunt u opzeggen. Alles verschijnt met de druk op een paar knoppen op het televisietoestel daar in de hoek van de kamer.
0: Ja, en we gebruiken nog steeds 818 voor de tussenstand natuurlijk. Let's go!

Als je goed luistert bij deze plaat, dan zou je kunnen denken, hé, daar zitten twee drummers op. Maar het was er toch één, Steve Getz. Die speelde met twee paar drumstokken deze plaat. Dus in één paar in elke hand, hè. Dus dat moet je wel echt een bijzonder ritmegevoel hebben ook. Radio Veronica met de top 40 van 20 september 1980. Met zometeen nog Diana Ross. Ook de nummer 1 ga je horen natuurlijk zo. En de man

0: bij Radio Veronica. Wat lekker is het op 40 iedere avond. Gewoon een jaar pakken we eruit vandaag, 20 september 1980. En ik zie dat René ook even lekker lijst ziet.
1: Radio Veronica.
2: Top 40 Hit Archief.
0: Tijd voor de nummer 1. In deze top 40 van 20 september 1980. En Diana Ross stond inderdaad op nummer 2. De top 3 was van Ottawa. Ook die trapte hem af met D-I-S-C-O. Ja, en de timing maakt het verhaal van deze plaat bijna te mooi. Agnetha en Björn waren gescheiden van ABBA toen Agnetha de vocal inzong. Ze heeft later gezegd dat het opnemen ervan waarschijnlijk een van de meest zware dingen van haar leven was. En in haar carrière. Maar er zit een belangrijke nuance in, want ja, die Björn heeft later benadrukt dat het nummer geen letterlijk verslag van hun scheiding was. Hij beschreef het als fictie. Hoewel de emoties natuurlijk uit die periode kwamen. En zoals bij iedere scheiding is er nooit een winnaar. Nou ja, het werd er nummer 1 in.
3: Nummer

0: uit 6. GL. Abba! And the winner takes it all. In deze top 40 van vandaag 20 september 1980. Morgen trouwens, mooi lijstje ook. Gaan we naar 7 maart 1998. Met onder andere Bluff, Run DMC, Wes, Anouk. Ja, het is fantastisch. Tot morgen. Zullen we verder met onder andere een niet-stationale vraagstuk. En ik heb je even nodig straks over bruiloften. Maar dat doe ik zo meteen wel even, voordat ik iedereen me nu al boos maak. En deze komt eraan van Huey Lewis en de News. That's the power of love.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
4: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
5: 50% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
6: proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.

0: grote app en start met vinden.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Jette heeft sorry gezegd voor een uitspraak gisteren op het D66-congres. Dat schrijft het AD. We gaan ze op hun bek slaan, zei hij in reactie op een vraag over aanvallers van minderheden. En dat kwam hem op forse kritiek te staan. Wat ik zei was spontaan, maar het had netter gekund, zei Jette in de Kamer. Een 24-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij de hackersgroep Shiny Hunters. Dat zegt RTL. De verdachte zat al eerder vast voor het hacken en afpersen van bedrijven en was pas sinds begin dit jaar op vrije voeten. De hackersgroep wordt in verband gebracht met grote datadiefstallen bij onder meer Odido. Als er niks wordt gedaan aan het achterstallig onderhoud van bruggen en sluizen, gaat dat de economie de komende 10 jaar 20 miljard euro aan schade kosten. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Er is geen geld voor onderhoud, wat leidt tot afsluitingen, zoals gebeurde bij de Merwedebrug en de brug naar de Maasvlakte. En hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om een hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Het Veronica weer van Weer Online. Hier en daar valt nog regen. Vannacht alleen wat buien langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen een mix tussen zon en wolkenvelden en uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden.
7: Lekker! Veronica Verkeer, goedenavond. Er staat een file op de A4, Amsterdam Den Haag, tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam. Daar is de vertraging op dit moment 8 minuten over 2 kilometer. Behoorlijk lijstje met flitsers en die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen Huey Lewis, Lenny Kravitz en ook de Killers komen eraan.
8: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.

0: hotspots voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Gamma! Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden. Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van 50 euro. Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Speel mee met de Fluisteraar.
8: De jackpot staat nu op
9: 7.600 euro.

0: Amsterdam is al 9 jaar celibatair. Oftewel, hij heeft 9 jaar, staat hij al droog. Wachtend op de juiste partner. Wat een engel is het toch, hè? Je hoorde Lenny Kravitz bij Radio Veronica. 9 jaar is lang, hoor. Dan weet je ook niet meer hoe het moet eraan, denk ik ook. Zometeen bij Radio Veronica. You Should Be Dancing. De Bee Gees komen eraan. En ja, als je je liefde van je leven hebt gevonden, dan wordt dat vaak de belangrijkste dag genoemd, hè? Trouwen.
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: En ik heb een, wat zal ik zeggen? Je bent uitgenodigd voor een bruiloft van een goede vriend. Je hebt die dag vrij, je hebt geen andere afspraken en je kunt makkelijk gaan. Maar je hebt er geen zin in. Dat heb ik vandaag hier op de whiteboard geschreven op de redactie van Veronica. En ik moet zeggen, ja, de medewerkers van Veronica zijn een beetje 50-50. Want de vraag is, mag je een bruiloft afzeggen als je gewoon geen zin hebt, geen energie? Is dat ja, je bent iemand iets verschuldigd, ook op zo'n belangrijke dag? Of nee, als het een goede vriend is, ga je gewoon. Soms doe je dingen voor iemand anders. Welk kamp zit jij? Laat het vooral even weten in de app van Radio Veronica. Mag je een bruiloft afzeggen?

0: Klapper is dit. Dat is allemaal Harry met zijn stropdas om zijn hoofd en lekker op de vloer. Hey. Bee Gees and You Should Be Dancing bij Radio Veronica.
1: Niks nationale vraagstuk.
0: En vandaag was het vraagstuk, of nog steeds het vraagstuk. Kun je een uitnodiging voor een bruiloft weigeren? Omdat je denkt, ik heb hier echt de ballen geen zin in dit weekend. En ja, sorry, ik ben verhinderd. Klinkt wel te keurig. Wat zeg je dan? Hoe pak je dat aan? En kan dat eigenlijk wel? Dat is de grote vraag. Nou, ik ga eventjes naar Roland. Hi.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, Roland. Jij vindt dat er echt niet kan?
2: Nee, dat kan ik echt niet maken.
0: Nee, maar ook niet als je echt gewoon zoiets hebt van, ik bord geen bijdrage aan het feest. Dan hoor je gewoon te gaan volgens jou.
2: Ja, dat kan je niet maken. En als je nou omdraait, als je zelf gaat trouwen en iemand zal aan jou flikken, dan word ik niet blij van.
0: Nee, ja, ik ben nog. Ben jij getrouwd of niet? Want ik weet niet hoe belangrijk dat is.
2: Ja. Al 33 jaar.
0: En was er iemand grandioos afwezig op jouw bruiloft?
2: Niet aan kan herinneren. Maar die bruiloften van toen. Ja, maar die bruiloften van toen kan je niet meer vergelijken met bruiloften van nu.
0: Nee, is dat zo? Ja, ik ben al heel lang niet meer geweest. Wat is het grote verschil dan?
2: Vroeger had je een live orkestje, veel meer man, was allemaal standaard. En nou tegenwoordig is stekkertje in, laptopje en je hebt muziek.
0: Ja, precies. Dat is inderdaad wel waar. Maar jij zegt gewoon altijd gaan, ook als je geen zin hebt, gewoon even zin maken.
2: Ja. En feestjes waar je geen zin in hebt, zijn altijd leuk.
0: Dat is wel vaak zo, ja. Dat is wel vaak zo. De feesten met tegenzin, die zijn altijd het meest verrassend.
2: Ja,
0: oké, wij schrijven hem op. Dankjewel.
2: Hoi.
0: Nog eentje van Kirsten. Die stuurt Niek, goeie avond voor Nieks Nationale Vraagstuk. Tuurlijk mag je een uitnodiging afslaan. Het is toch geen bevel? Op ons trouwfeest hadden we ook een paar van die afhakers. Als goede vrienden snap je dat juist. Echt geen probleem ermee. Nou, misschien denk jij er heel anders over. Laat het weten in de app van Veronica.

0: to Desire bij Veronica. Zometeen Bobby Brown, Chef Special, ABC en de jackpot €7.600.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint €32.000.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar €6,29. Lidl, je verdient het.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's.
13: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Investeren. Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
0: Met de actuele verkeersinformatie. Het is, op sommige plekken was het echt druk vandaag, maar we hebben nog maar 1 file. En die staat dan op de N217 Dordrecht Spijkenissen voor Klaas Waal. Daar op dit moment 8 minuten vertraging. Zo daarbij Veronica, ABC, Poison Arrow komt eraan, ook Chef Special. En nu Bobby Brown.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
2: En nu,
1: Nick van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden.

0: Poison Arrow, ABC bij Radio Veronica. En vanavond een internationaal vraagstuk lijkt het wel, want het gaat landsgrenzen over.
1: Niks, nationale vraagstuk.
0: Oftewel, kan je een bruiloft gewoon last minute afzeggen omdat je geen zin hebt? Nou jongen, open deur was dit. Dit maakt veel los. Hallo Mariella.
2: Hallo Nick, hoe is het?
0: Ja, met jou alles goed ook? Met mij wel.
2: Ja, met mij wel hoor. Ja, helaas geen trouwpartij vanavond.
0: Zou een beetje maandag trouwen is nog gratis, hè?
2: Ja, is dat in elke gemeente zo?
0: Ja, volgens mij zijn er wel een aantal gemeentes waar je op maandag gratis kan trouwen.
2: Oké.
0: Kijk, ja, en als je dan op maandagavond een feest organiseert, ja, dat is dan bij mij dan zelf ook bij. Maar wat vind jij?
2: Weet je, ik denk niet dat ik gevraagd zou worden door mensen die weten dat ik liever niet zou komen. Dus andere woorden, ik ben eigenlijk altijd wel open en duidelijk naar mensen toe. Als het me bevalt, maar ook als het me niet bevalt.
0: Okay.
2: Dus als ik word uitgenodigd, dan heb ik zeker zin.
3: Hey Nick, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, volgens mij kan jij het ook wel heel goed uitleggen wat je met deze kwestie aan moet.
3: Ja, als ze liever niet willen komen, ja, nou, dan moeten ze wegblijven. Zo denk ik.
0: Ja. Nee. Maar zou je je niet een beetje beledigd voelen ook? Als bijvoorbeeld een goede vriend of gewoon op het laatste moment zegt, joh, de ballen, de groeten, kijk maar.
3: Ja, dat is wel een punt eigenlijk. En dan ligt het ook nog aan een reden eigenlijk, wat hij dan zou zeggen.
0: Ja, reden was hier geen zin. Dat is voor jou dus geen reden.
3: Nee, dat is sowieso eigenlijk geen reden. Nee. En ook al is het dan de beste vriend, dan zou ik zeggen, ja jongen, dan bekijk het maar, we kunnen je missen. Het feest gaat even goed door. En we maken
0: jij zou echt broeieren zelfs? Een vriendschap zou dan kapot gaan?
3: Ja, of het zo erg zou zijn, dan gaat het heel ver, denk ik.
0: Maar ik denk wel dat je wel pissig zou zijn.
3: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag.
0: Ja, dat is ook grappig,
3: ja. Maar meestal een bruiloft, dat weet je ook ver van tevoren. Dus
0: ja.
3: In principe, ja, dus... Ja,
0: hoe langer je er tegenop kan kijken ook.
3: Ja, ook dat weer. Klopt.
0: Nou Peter, dus, ik denk dat we er gewoon een beetje 50-50 in staan vanavond in het nationale vraagstuk. De regel is, je moet een verdomd goede reden hebben om niet te gaan. En laat het dan ook eerlijk weten. Dat is een beetje de conclusie.
3: Klopt, en anders heb je eigenlijk toch geen zin. Ga dan even goed even en dan zeg dat je weer weg moet. Of,
0: of neem gewoon drugs, dan is alles leuk.
3: Ja, klopt.
0: Kan ook
3: dan. Dan hou je het ook het langste vol.
0: Ja. Het is toch link hoor, de bruiloft op het laatste moment afzeggen. De een reageert er wat relaxter op dan de ander. Dit is Veronica, met zometeen nog Bill Withers. Nickelback is hier eerst. En How You Remind Me.

0: I'm a fireball.
1: Een positieve Duits goeroe.
2: Pitbull hoorde je samen met John Ryan op Radio Veronica. Met straks nog het fragmentje van de fluisteraar. Die ga ik nog een keer laten horen. Jackpot staat nu op 7600 euro. Dus niet geheel onbelangrijk om hem even mee te pakken zo. Pet Shop Boys, dat we er ook aan met It's a Sin zo direct. En Corner Shop met Brim Full of Asia. Blijf erbij.
3: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
2: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.

0: audio.nl/ubi40.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Vandaag was het de beurt aan 50PLUS om met premier Jetten en minister Heijnen over de begroting te overleggen. Partijleider Struijs was na afloop tevreden, al heeft hij nog wel wat vragen bij de oplossingen voor box 3, de belasting op vermogen. Jetten zelf denkt dat er nog wel een debat komt over details in de begrotingsplannen. Hondeneigenaren in het Zuid-Hollandse Schiedam worden gewaarschuwd om hun hond voorlopig niet uit te laten in het plantagepark. Er zijn sinds eind vorige week namelijk 4 honden overleden die daar mogelijk iets hebben gegeten en vervolgens ziek werden. De politie onderzoekt de oorzaak van het overlijden van de honden. Een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En Stevie Wonder komt met een EP met 4 nog niet eerder uitgebrachte nummers. Die waren voor zijn LP Songs in the Key of Life, die 50 jaar geleden uitkwam, maar vielen toen buiten de boot. Stevie Wonder staat eind volgende maand in de Ziggo Dome en brengt dan alle nummers van zijn legendarische album. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond trekken nog enkele buien over. Vannacht blijft regen mogelijk langs de kust, maar in de loop van de nacht wordt het droog. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, tot wel 28 graden in het zuidoosten. Torisch. En veel zon.
9: Dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Een hele goede avond. Geen files. Flitsers die zijn er wel een boel. Check de Flitsmeister-app. Zometeen de Pet Shop Boys en Corner Shop komt er ook aan.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: 10% korting op 1 oktober tijdens Jungle Night. Bij Amsterdam de Style Outlets.
1: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
1: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen. Want het zijn wel je ogen. Feio. Leven zonder bril.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Meer weten over ooglezeren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Relaxed?
10: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Speel mee met de Fluisteraar.
13: De jackpot staat nu op
14: 7.600 euro.
13: Let's go!
12: Dit is Radio Veronica.

0: jam.
1: Corny Shop bij Veronica. En Brimful of Asia. Jeroen niet kruipt in de app van Veronica. Hij zegt, oh, die Brimful of Asia. Zo'n plaat waarbij ik meteen weer 25 ben. Terwijl mijn knieën inmiddels 48 zijn. Dit is Radio Veronica. Dua Lipa die zegt eigenlijk, ik ga jou niet meer leren hoe je moet daten, hè?

0: niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Okay. Doei.
2: I want you to want me.
3: Jij luistert naar Veronica.
4: Veronica.
5: Echt, Veronica is helemaal top.
6: De beste muziek aller tijden.

0: Electric hoor je. Bij Veronica. En I want you to want me. Kijk, dan krijg je nooit een MeToo-discussie aan je broek. Want je wil dat die ander het ook wil. En anders gaat het hele feest niet door. Zo wordt het ook te gaan. Zometeen hier.
1: De biecht.
0: Je kan even je week beginnen met, nou ja, schuldgevoel vrij. Even wat onnodige bagage kun je aan de kant gooien. Vorige week hadden we dat voor het eerst gedaan. Dat leverde goede momenten op, moet ik zeggen. Dus vanavond.
1: De biecht.
0: Mijn ouders weten nog steeds niet dat... puntje, puntje, puntje. Dus wat weten jouw ouders nog niet tot de dag van vandaag? Maar durf je wel op Veronica te vertellen?
1: De biecht.

0: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niets storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niets storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Vanavond 8:58. Dit is Radio Veronica. En vanavond in De Biecht. Mijn ouders weten nog steeds niet dat puntje. Nou, Bas, die maakt een mooie opening vandaag hier. Hallo.
12: Hey, goedenavond, Nick. Hey. Ja, dat is een mooie vraag. Daar kan ik al 100.000 antwoorden op geven. Maar zullen we maar gewoon rustig beginnen?
11: Ja.
12: Mijn vader weet nog steeds niet dat ik in begin jaren 90 uit de schuur de jerrycan heb gepakt voor de grasmaaier en die met strijkers vol in de hens heb laten vliegen. En ik heb gewoon gezegd dat iemand, ik weet niet waar die jerrycan is, die is gestolen. En één keer in de zoveel jaar komt het nog naar boven.
11: Ja.
12: En ik hou gewoon nog steeds netjes mijn mond. Goedenavond.
11: Ja, dankjewel. Ja, zo heeft iedereen wel wat natuurlijk. Nou, durf jij het ook even te delen met de rest van de wereld? Kom maar in de app van Radio Veronica. Ik zal dadelijk ook nog even een biecht doen. Mijn vader weet ook nog steeds iets niet. A1, daar staat één file. Hengelo-Ostenbroek tussen Oldenzaal Zuid en de grens. 7 minuten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu,
13: Nick van der Brug.

De meeste satellieten op dit moment zijn van Elon Musk in de lucht. Dus ja. Ook hier gewoon weer Made by Tesla. Goedemorgen bij Radio Veronica. Biecht en Maniek, iedere maandagavond even met een schone lui beginnen. En ik had het over, wat weten je ouders niet? Wat je nog nooit hebt verteld. Nou, er komt hier een boek, kan ik hierover schrijven. Sanne zegt, mijn ouders weten nog steeds niet dat ik met mijn eerste rijexamen dat helemaal niet gehaald heb. Ik heb 3 weken gedaan alsof ik geslaagd was. Mijn vader had zelfs taart gehaald. Mark zegt uit Amersfoort, mijn ouders weten nog steeds niet dat ik ooit een auto heb meegenomen naar een festival. Ik had geen rijbewijs en de volgende ochtend stond hij gewoon weer op de oprit. Ja, en Lies stuurt hier uit Tilburg. Mijn ouders denken dat ik mijn studie heb afgemaakt. Dat is inmiddels 5 jaar geleden. Ik heb nog steeds geen diploma's. Mooi dit zeg. Thomas stuurt, en die is 45, zegt hij erbij. Mijn ouders denken dat, dat ik mijn baan zelf heb opgezegd. Maar eigenlijk ben ik ontslagen. Dat was 4 jaar geleden. Ik heb het ook gehad. Ik heb een keer mijn vaders auto geleend. En daar heb ik toch een, ja, daar heb ik toch een lullig op. Een hele smerige kras had ik opgedaan. En ik ging hem wassen zelfs, kun je nagaan. Tot op de dag van vandaag heeft hij die kras nooit gezien. Ik heb het nooit verteld. Dus pa, ja, die auto die je nu rijdt, hoef ik sowieso niet te lenen. Dus lucht wel op, hè, dit, hè? Zo, eventjes. Volgende week weer een biecht. Mocht je nog een ideetje hebben voor wat voor biecht dat moet zijn, laat het weten in de app van Veronica. Dit is Ultra Nette.

Elton John en Rocketman. Vanavond gaan we hem nog een keer laten horen. Er wordt veel voor geappt. Laat hem horen, laat hem horen. Laat de fluisteraar alsjeblieft nog een keer horen. Want ja, je wil erover kunnen nadenken. Snap ik ook wel. In de jackpot nu 7600 euro. Dat is een lekker bedrag. En ik ga je bij deze beloven. Binnen nu en 60 minuten gaat die fluisteraar weer een keer te horen zijn op Veronica.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Arket, Closed en meer.
10: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
11: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
10: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Met 20% korting op wasmachines, drogers, huishoudelijke apparaten, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
21: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
22: Download de app en start met vinden.
23: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe.
0: Het kabinet komt morgen met een nieuw begrotingsvoorstel. De afgelopen dagen is daar met een aantal oppositiepartijen over onderhandeld en volgens premier Jette ligt er een heel redelijk voorstel op tafel. Wel verwacht hij dat er over de details nog moet worden gedebatteerd. Op een bedrijventerrein in Heerenveen woedt een grote brand in een loods. Het bedrijf doet in margarine, olie en vet. Beelden op de regionale media laten zien hoe vlammen uit het dak slaan. Er is nog niet veel bekend over hoe de brand is ontstaan en ook niet of er nog mensen binnen waren. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En de Belgische politie onderzoekt een bizarre actie van een vermoedelijke influencer. Er werd gefilmd hoe een man in brand wordt gestoken en daarna van een hoge brug afspringt, de Maas in. Agenten gingen er snel op af, maar troffen niemand aan. Wat of wie er achter de actie zit en hoe het met de springer gaat, is nog onduidelijk. Het Veronica weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en er is langs de kust nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het overal droog. Morgen overdag veel zon en uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden.
1: Ja, ongelooflijk. Net de tuinzet in de garage gezet weer. Kan alles er weer uit morgen. Veronica Verkeer, goeie avond. Geen files gemeld. Wel een flinke lijst met flitsers vanavond. En die check je in de app van Flitsmeister. Goed nieuws over Rod Stewart, dat zometeen. Outkast komt eraan. En yes, owner of a lonely heart.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
25: Nu bij Eyewiz Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
26: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
27: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
28: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
29: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
30: Mooi van Ethos.
31: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
32: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
33: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: www.radio501.nl.
1: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
2: 7.600 euro.

0: Kidding Me. Bij Radio Veronica, goedenavond. 8:15. Ik ga meteen even met de dienstmededeling beginnen. Want volgens mij doet de app van Veronica een beetje gekkig. Zegt hij dat de berichten niet aankomen, maar ze komen gewoon aan. Want hier eentje van Roy die zegt, komen deze berichten binnen? Of moet er een andere manier zijn om contact op te nemen met verzoekjes en zo? Zo, dan krijg ik meteen de neiging om een fax aan te sluiten, weet je wel. Weer een faxnummer te gaan noemen. Maar alles komt binnen hier toch. Ja, Alba ook, Adje, Dennis, Nicolette, Fletcher, ze zijn er allemaal bij. En dat betekent ook als je de fluisteraar wil kapen, 7600 euro, heb je ook die app nodig. Dus het komt allemaal aan. Allemaal prima. Hey, vandaag leuk nieuws. Tenminste, ja, we hadden natuurlijk het nieuws van Stevie Wonder vandaag. En er is nog wel meer nieuws van een leuke artiest, een groot artiest. Rod Stewart, die had vandaag een mededeling. Luister even.
1: Ladies and gentlemen, after much liberation and sadness, I have to announce this year, next year, will be my last tour ever. I'm not retiring, but this will be the last rock and roll tour. So I want to thank you for everything you've given me.

0: keer in de Ziggo te zien. Rod Stewart.
1: Radio Veronica.
2: Nieuwe muziek.
0: Cameron pas 23 jaar en hij zingt over liefde, angst en het moment waarop iemand binnenlaat en denkt, waarom heb ik dit ook alweer gedaan?

0: binnenstad van Dublin. Phil Lynott en The Old Town. Dat zie je vaak ook als je op vakantie bent, hè? Dan zie je zo'n bordje Old Town, die kant op. In dit geval hoef je alleen maar naar Phil te luisteren. Zometeen Bastille. Bam P komt eraan, ook voor en zometeen. En even in die relax-modus zo. Met Air. Live bij Veronica.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
9: Zong ik dat nou?
8: Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, een broodje.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Goedenavond, exact 9:30 is het. Radio Veronica met de actuele verkeersinfo. A27 Gorkum richting Utrecht. Tussen de Lekbrug en Houten. Daar 5 minuten. De oprit is dicht. 3 kilometer file. En vannacht gaat die weg weer open. Veel flitsers. En daarvoor check je de app van Flitsmeister. Die gaan we zo meteen nog 1 keer laten horen. €7.600 in de jackpot. De fluisteraar. Dan kan je alvast even nadenken om morgen het goede antwoord te gaan geven.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu,
1: Nick van der Brugge.

0: Say You Will. Foreigner bij Veronica. De luisteraar, 7600 euro in kas. En er wordt veel gespeculeerd in de app. Daar mag ik absoluut niet aan meedoen. Het enige wat ik kan doen is zeggen, ja, hallo, ik weet het ook niet. Maar weet jij het wel, dan is dat 7600 euro waard. Lekker toch? Dit is de opgave, luister goed.
1: Dit is de Fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is dit toch? En als je denkt te weten, heb dan Fluisteraar. Dat doe je gratis met de app van Radio Veronica. En dan speel je dus mee in de eerste ronde voor 7600 euro. Fluisteraar. Dat is het enige wat je hoeft te doen om te appen en om mee te spelen. Morgen 28 graden. Dat is toch lekker? Misschien zou je...

Tessie Benningfield. En Unwritten bij Radio Veronica. Zometeen de beste muziek aller tijden. Non-stop. En ja, morgen Gerard Ekdom. Zodat je luistert van 6 uur. Ekdom in de morgen. Waar je weer kans maakt op die jackpot van 7.600 euro. Nu de zingende HR-afdeling. Oftewel Fleetwood Mac.

0: met korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Zelfde trap renoveren? Familie Blom can do it. Gerber can do it. Iedereen can do it. Met Can Do.
3: Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch?
4: Je lijmt zelf de treders erop. Zo gepiept.
2: Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Can Do traprenovatie op maat. Nu 30% korting bij Karwei of op karwei.nl.
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Nu bij Coolblue. Korting op slimme deurbellen en IP-camera's van Ring. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
21: Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De brandweer in Friesland roept mensen op om niet naar de brand op een bedrijfterrein in Heerenveen te komen kijken. Al die kijkers lopen in de weg en zo kunnen we ons werk niet goed doen. Dat zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. Bij de brand komt veel rook vrij, maar door de gunstige wind trekt die niet over Heerenveen zelf. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. Tijdens zijn bezoek sprak hij honderdduizenden mensen toe en waarschuwde hij voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Ook benadrukte hij dat er concessies nodig zijn om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Leo was de eerste paus in Frankrijk in bijna 20 jaar. De grootste Franse natuurbrand in ruim 70 jaar tijd is na 2 maanden eindelijk geblust. De brand in het zuidwesten van het land brak in de zomer uit en verwoestte tienduizenden hectare land. Honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd en duizenden brandweerlieden kwamen in actie. Er zijn geen doden gevallen. En topchef Mike Kuipers is onverwachts overleden. Hij werd bekend als de rechterhand van Johnny Boer bij het bekende restaurant De Liberijen. Veel mensen uit de horeca reageren geschokt op zijn overlijden. De 40-jarige Kuipers rende vorige week de Dam tot Damloop, kreeg een hartinfarct en raakte in coma. Dit weekend overleed hij. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Morgen begint bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
22: Honda, the power of dreams.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
25: Even bollen met z'n lijf.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
28: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
29: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
30: Een apparaat om je heg te snoeien. Deze week spelen wij Wouter Frank een speciale editie van Woordenjacht. Helemaal in het teken van Recycle. We omschrijven verschillende soorten elektrisch gereedschap. En aan jou om die te raden.
31: Daar kun je niet alleen heel veel geld mee winnen, maar ook een klus cadeaubon ter waarde van €50.
30: Dus meld je aan via de Radio Veronica app en speel mee.
32: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
30: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
1: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hou het vakantiegevoel vast. Bezoek de kampeer- en caravanjaarbeurs in Utrecht. Van 30 september tot en met 4 oktober. Ontdek de nieuwste kampeermiddelen en beleef het gloednieuwe Utrechtse kampeerdorp. Scoor nu tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek, beleef en ga op avontuur. Scoor nu je tickets op kampeer- en caravanjaarbeurs.nl.
4: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
7: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
12: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje2Go.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brandweer heeft de brand in een loods in Heerenveen onder controle. In het gebouw zit een bedrijf dat olie en vetten maakt. Volgens de regionale omroep is de brandweer bezig de resten van de loods te slopen, zodat ze er beter bij kunnen. Voor zover bekend waren er geen mensen in het gebouw toen de brand uitbrak. Komt er een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Canada? President Trump denkt van wel, omdat volgens hem juist Canada een akkoord wil. Dat zei hij tegen Amerikaanse media. De twee landen zitten in een handelsoorlog met importheffingen over en weer tot wel 50%. President Poetin breidt het Russische leger opnieuw uit. Er komen zo'n 15.000 militairen bij, heeft hij in een decreet bepaald. Het is al de vierde uitbreiding dit jaar. Een reden voor de uitbreiding geeft Poetin niet. Wel zei de Poolse premier Tusk pas nog dat het leger van Oekraïne elke maand ruim 25.000 Russen doodt. En Rod Stewart komt volgend jaar mei nog één keer naar Nederland. Hij doet de Amsterdamse Ziggo Dome aan tijdens zijn afscheidstour, schrijft hij op Instagram. Stewart, 81 is hij inmiddels, verkocht tijdens zijn lange carrière wereldwijd meer dan 250 miljoen platen. Bij zijn afscheid komen alle grote hits langs en vrijdag begint de kaartverkoop. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen begin bewolkt, daarna veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden.
10: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: De hele dag brilletje op, brilletje af. Niet fijn. Ben je klaar voor een leven zonder bril? Bij Feio luisteren we naar al je vragen, want het zijn wel je ogen. Feio, leven zonder bril.
15: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou?
15: Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
14: Oh. Meer weten over ooglaseren of lensimplantatie? Ga naar feio.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
0: Iwis. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Premier Padel in Rotterdam. De jacht op de titel is begonnen. Stream nu alle wedstrijden van Premier Padel Rotterdam live bij Canal+. Ga naar canalplus.nl.

0: Club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
0: Veronica. Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 12 uur.
14: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. De weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders vinden het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dat vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zegt ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie zegt later met meer info over de arrestatie te komen. De brandweer in Heerenveen zegt dat ze nog wel even bezig zijn met het blussen van een grote brand in een loods op een industrieterrein. Ze hebben het vuur wel onder controle. De brand brak uit in een gebouw waar oliën en vetten worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, maar die waaide niet over de stad. En er zijn geen gewonden gevallen. En na 2 maanden is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 geblust. Het vuur brak in juli uit en kon door extreem weer heel lang woeden. Daarom moesten ruim 200.000 mensen hun huis uit. Er zijn geen doden gemeld, maar ruim 37.000 hectare land is verwoest. Het Veronica Weer van Weer Online. Hier en daar trekken nog enkele buien over, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.

0: and running, running.
1: Jij luistert naar Veronica.
2: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
3: Radio Veronica.
4: Echt, Veronica is helemaal top.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedenacht. Ik ben Thijs Bennema. Bijna 16% van de Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. Schrikbarend, zegt de staatssecretaris voor emancipatie. Volgens haar zijn er sterker krachten vanuit conservatieve hoek, zoals de manosfeer, die geweld tegen vrouwen normaal maken. Ze laat de verspreiding daarvan onderzoeken. Telefoons, laptops en tablets zijn niet meer welkom in de collegezaal bij een sociale studie aan de Universiteit van Amsterdam, dat meldt de NOS. De opleiding wil zo de concentratie verbeteren. Volgens een docent doen studenten door de apparatuur vooral andere dingen dan luisteren. Aantekeningen moeten vanaf nu op papier. De brandweer in Heerenveen heeft last gehad van mensen die naar de brand kwamen kijken. Dat zeggen ze tegen de lokale omroep. Gisteravond brak een grote brand uit in een loods waar frituurvet lag opgeslagen. En er kwamen veel mensen op af. Daardoor heeft de brandweer vertraging opgelopen. Inmiddels is het vuur onder controle. De Israëlische premier Netanyahu was zondag in de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een Israëlische krant zou hij daar de president hebben gevraagd om iets publiekelijk te ontkennen. Namelijk de bewering dat de Emiraten Israël vooraf zouden hebben gewaarschuwd voor de aanslagen van 7 oktober 2023. Dat was de dag dat Hamas op grote schaal Israël binnenviel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht zijn nog enkele buien mogelijk aan de kust, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperaturen liggen rond 15 graden.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2 uur.
4: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen, is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden.